0: leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet, mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op, omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Studenten van de Universiteit van Amsterdam mogen geen laptops, telefoons en tablets gebruiken tijdens colleges. Die maatregel wordt genomen om de concentratie van studenten te verbeteren. Het verbod geldt alleen voor studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap. Volgens de universiteit is het overgrote deel van de studenten tijdens colleges andere dingen aan het doen dan luisteren. En ze moeten vanaf nu hun aantekeningen op papier maken. Het weer, aan de kust buien, in de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. Het wordt dan 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: je nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn er toch in een raar.
6: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot.

0: de veiligheidsdienst opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te brengen. De Spaanse vrouw van 87 die uit haar huis was gezet mag er toch blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder van het pand in Madrid. De vrouw moest na meer dan 70 jaar haar huis uit omdat ze na een forse verhoging de huur niet meer kon betalen. Ze werd het symbool van de wooncrisis in Spanje. Tienduizenden mensen gingen de afgelopen dagen de straat op omdat ze willen dat huurders beter beschermd worden. Als de vrouw akkoord gaat met het aanbod, mag ze voor een lagere huurprijs nog zeker 8 jaar in het appartement blijven. Het weer dan nog. Aan de kust kunnen buien vallen. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Kei gezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten je bij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je kei blij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: Omroep Brabant wenst jou een...
1: Keigoeiemorgen!
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, keigoeie muziek en het gesprek van de dag.
2: Keigoeiemorgen!
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Keigoeiemorgen!
0: Elke werkdag.
3: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex. Een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd getroffen. In Frankrijk zijn bij protesten op middelbare scholen meer dan 160 mensen opgepakt. Er raakten 27 scholieren, docenten en medewerkers van de veiligheidsdienst gewond. De protesten begonnen vorige week in Parijs en sindsdien blokkeren leerlingen door heel Frankrijk de ingangen van hun scholen. Ze willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en een hoge werkdruk. Bij de protesten werd vuurwerk naar de politie gegooid en er werden spullen gesloopt. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de scholieren niets eisen, maar alleen maar geweld plegen. De Amerikaanse kustwacht zegt dat er bij Puerto Rico zeker 40 mensen uit het water zijn gered. Op volle zee was hun boot omgeslagen. 2 mensen zijn omgekomen en zo'n 20 mensen zijn nog vermist. De drenkelingen lagen meer dan 12 uur in het water, voordat ze werden gezien door een passerend schip. Volgens de kustwacht sloeg de boot om na een vechtpartij waarbij opvarenden gestoken werden met een kapmes. Mogelijk gaat het om een groep migranten die een oversteek wilden maken in een geïmproviseerde boot. De gemeente Amsterdam zegt dat een proef om asielzoekers aan het werk te helpen succesvol is. Van de ruim 1000 asielzoekers die eraan meededen, heeft bijna een derde een betaalde baan gevonden. Nog eens een derde heeft stappen gezet naar een baan, zoals een sollicitatiegesprek. De meeste asielzoekers vonden een baan in de horeca of in de transportsector. Het weer. Aan de kust nog wat buien. In de rest van het land blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag is het droog met regelmatig zon. En het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga.
1: Bij Omroep Brabant.

0: je thuis.
1: Iedereen wil er ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant.

0: Brabant wordt wel eens de misdaadprovincie van Nederland genoemd.
1: Moord, drugshandel en andere bizarre rechtszaken. Er is genoeg te bespreken over kwesties die het daglicht niet kunnen verdragen.
2: Hij pakte haar bij haar arm, sleurde haar in zijn auto en nam haar mee.
1: In de nieuwe podcast Misdaad uitgelegd in de rechtbank zit jij op de eerste rij en bespreken we ook belangrijke misdaaddossiers.
2: Doe geen zaken met deze man, want het is een boef, om het maar eventjes heel plat te zeggen.
0: Abonneer je en krijg elke week een nieuwe aflevering.
1: Misdaad uitgelegd in de rechtbank.
0: Vanaf nu in jouw favoriete podcast-app of via omroepbrabant.nl/podcast.

0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn aan het begin van de nacht explosies gehoord. Brokstukken van een raket kwamen neer bij een wooncomplex en een ander gebouw vloog in brand, zegt de burgemeester van de stad. Over slachtoffers is nog niets bekend. Gisteren was Kiev ook al het doelwit van Russische aanvallen. Daarbij kwamen toen 2 mensen om het leven en er vielen tientallen gewonden. Ook de stad Dnipro werd toen getroffen. In een appartementencomplex in Apeldoorn heeft vannacht een grote brand gewoed. Bewoners van zo'n 30 appartementen moesten hun huis uit. Volgens de veiligheidsregio gaat het vooral om oudere mensen. 7 van hen hadden rook ingeademd, maar er hoefde niemand naar het ziekenhuis. 1 appartement is volgens de veiligheidsregio onbewoonbaar. Omdat er bij de brand in Apeldoorn veel rook vrijkwam, moest een deel van de bewoners vannacht mogelijk ergens anders slapen. Vanwege ruzie met FBI-directeur Patel is Andrew Bailey, de tweede man van de Amerikaanse Veiligheidsdienst, opgestapt. Volgens Amerikaanse media waren de twee het regelmatig niet eens en spraken ze elkaar soms maanden niet. Bailey zegt zelf dat hij al na een jaar opstapt om meer tijd met zijn gezin door te kunnen brengen. Bij protesten op middelbare scholen in Frankrijk zijn 27 mensen gewond geraakt. 1 meisje kreeg zoutzuur aan haar handen en gezicht. De Franse politie pakte 164 mensen op voor geweld en vandalisme. De scholieren eisen dat er iets gedaan wordt aan het lerarentekort en aan de overvolle klassen. En daarom blokkeren ze schooldeuren. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat de huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Overdag is het overal droog met regelmatig zon. Maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: weekend. Kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Maar ja, ik ben hier.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tweede man van de FBI stapt op. Daarmee verliest de Amerikaanse justitie in korte tijd opnieuw een belangrijke leidinggevende. Andrew Bailey was pas een jaar in dienst van de FBI. Zelf zegt hij meer tijd te willen hebben voor zijn gezin, maar Amerikaanse media denken dat het niet boterde met FBI-directeur Kash Patel. Bailey zou kritiek hebben gehad op voorstellen van Patel die in strijd waren met de grondwet. Volgens de krant The New York Times spraken de twee elkaar soms maanden niet. Rusland heeft vannacht opnieuw Oekraïne aangevallen. Onder meer in hoofdstad Kiev zijn explosies gehoord. Volgens de burgemeester van de stad kwamen brokstukken van een raket neer bij een appartementencomplex en vloog een ander gebouw in brand. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Voor de kust van Puerto Rico is een boot met tientallen opvarenden omgeslagen. Dat gebeurde volgens de Amerikaanse kustwacht nadat iemand met een kapmes om zich heen was gaan steken. Zeker 2 mensen zijn omgekomen en er zijn nog ongeveer 20 vermisten. 40 opvarenden zijn uit de zee gered. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. Dat is de uitkomst van een gesprek met de verhuurder. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tienduizenden mensen gingen de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Het weer. Aan de kust vallen nog wat buien. Verder wordt het een droge dag met regelmatig zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. Het wordt uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: twee minuten over zes, bijna drie minuten over zes al. We zijn er weer bij op deze donderdag of dinsdagochtend. En veel mensen die al wakker zijn, valt ons een beetje op vandaag. Al heel veel mensen in de app, dus dat is super gezellig. Mag je ook altijd doen, hè. Kijk, goedemorgen appen naar 06-573-282-03. Ja. Wij hebben in ieder geval weer zin in tussen 6 en 10. Het wordt sowieso nog keimooi qua weer, dus daar mag je ook van genieten. Laat ik het zo zeggen, het is vandaag even nog genieten. Morgen nog genieten en vanaf donderdag moet dan weer de regenjas aan. Maar daar gaan we je ook nog helemaal over bijpraten vandaag. Dat komt echt helemaal goed. Nou ja, als ik zou willen zeggen... het is dinsdagochtend. Pak lekker wat te drinken. Pak een boterham. En dan komt het helemaal goed, want we gaan er weer tegenaan tussen 6 en 10 met een kei goeie morgen.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: kei goeie morgen. Jordi

0: Swift en Anti-Hero.
1: Goedemorgen.
0: Ja, kei goedemorgen en van harte welkom. Het is vandaag dinsdag 29 september. Ja, het lijkt wel een beetje zomer zo aan het eind van september. Misschien had je daar niet helemaal op verwacht. Want normaal, we hebben het gisteren ook even gevraagd. Normaal is het een beetje zo rond een graadje of 18, 19. Een beetje grijs, af en toe wat regen. Maar nee, vandaag gewoon een dag met wel wat laaghangende bewolking en mist. Tenminste, daar begint de dag mee. En daarna gaat de zon doorbreken en krijgen we temperaturen van rond de 28 graden. Ja, het is echt... Och man.
2: Kun jij nog één keer zeggen welke dag het vandaag is?
0: Ja, het is vandaag dinsdag 29 september.
2: Ja, vet. Ja,
0: het is echt ongekend. Maar goed, en maar even voor de duidelijkheid. Vandaag en morgen is het dan inderdaad nog heel mooi. En daarna gaan we echt richting het september, oktober.
2: Ja, maar daar hebben we nou al vier keer gezegd.
3: Mag het onderhand inderdaad.
2: Ja, maar we hebben al vier keer gezegd. Maar daarna is het echt klaar. En dat komt ook elke keer weer
0: als
2: terug.
0: Als sluit ik niet uit dat we volgende week gewoon weer een korte broek zitten.
2: Ja, precies. Het is vandaag de dag van de koffie ook. De dag van de blije gans. En de dag van de stille film.
0: Onder andere jarig vandaag. Nicolette Kluiver, 42 jaar. Sylvia Geersen. Ja, die is sinds dat gezeik met die man of met die ex. Met die... meteen, dat was ook in één keer helemaal weer.
2: Ja, die is stil, ja.
0: Die is compleet van de aardbodem verdwenen. En Ron Jans Keukenrol, 68 jaar.
2: Vindt hij niet leuk, hè?
0: Nee, weet ik.
2: Vindt hij niet leuk?
0: Nieke, het nieuws.
4: Het aantal Nederlanders dat het oké vindt dat een man zijn vrouw slaat is licht gestegen. Komt naar voren uit onderzoek naar vrouwenemancipatie door de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Een schrikbarende uitslag volgens de politiek. Politie zoekt twee jongens die ervan worden verdacht dat ze in Tilburg een man hebben mishandeld. Het slachtoffer fietste na een feestje over straat toen een groep van zo'n 20 jongens hem er niet doorlieten. De man werd van zijn fiets geduwd, geschopt en geslagen. Gebeurde allemaal begin mei bij de Zuidoosterstraat. In bureau Brabant zijn beelden getoond van de mishandeling. Het 11-jarige Britse schaakwonder Bodana Sivanandan heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Ze stelde die titel veilig tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Het is de hoogste schaaktitel die je kunt krijgen. En zij is dus 11 en ze heeft hem al te pakken.
0: Ja, dat is bizar. Ja, echt bizar.
2: Ja, ik vind het altijd vervelend als mensen op dat soort jonge leeftijden al dingen kunnen. En dat ik dan denk, ja, ik was me op mijn 11e aan het afvragen waarom broccoli vies was. Ja. En waarom water nat was. Waar, en waarom ik elke dag moest douchen. Ja. En was ik lekker buiten aan het voetballen met vriendjes.
0: Was je blij dat je verkeerseksamen haalde op de fiets? Dat was die
2: was
0: tijd.
2: Ik in de zandbak aan het spelen, dan frat ik het zand op en dacht, oh, dat is vies. Ja. Dat was ik aan het doen op mijn 11e.
0: Ja. Maar ja, dit is wel heel knap.
4: Maar verlies die titel dus ook nooit meer. Je krijgt die en dan hou je hem.
0: Oh, dan hou je hem.
2: Ja, dat was het. Ja, dus, ja.
0: Maar zijn jullie van het schaken?
2: Ik vind het wel leuk.
0: Ja, oh, ik kan het helemaal niet.
2: Nee, het is ook niet. Zullen we dan een keer een potje doen? Dan win ik, want ik ben eigenlijk heel slecht. Ja. Maar tegen jullie kan ik dan wel winnen.
0: Dat is goed. Doen we dat wel een keer. Dan zetten we wel iets gezelligs op. Ja. En dan komt het helemaal goed.
2: Dan zeg ik gewoon bij alles wat je doet, nee, dat mag niet.
0: Ja, ja. Doe maar. Dan ben ik over 2 minuten weer weg. 10 minuten over 6 op deze dinsdag. Kijk, goedemorgen. Kijk.

0: You See the Trouble with Me, Barry White in een kei goeiemorgen.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Ja, het zou leuk zijn als we zometeen iets van je horen, want we hebben natuurlijk weer koffie of thee. En dat is altijd fijn, want bij koffie of thee gaat het om jouw mening. Om ja, iets wat jij graag zou willen horen zometeen. We laten twee fragmentjes horen. Eentje hoort bij koffie, eentje hoort bij thee. En dan is het aan jou om een appje te sturen naar 06-573-282-03. Dus 06-573-282-03.

0: toch liever een bakje thee. Winter
1: in America. Ja, René Vroeger en Winter in America hoort bij thee. And I just keep growing over. Nou, denk goed na en laat dan vooral weten wat voor jou echt het liedje is wat je deze ochtend zou willen horen. Charles Aznavour met La Bohème hoort bij koffie en René Vroeger Winter in America hoort bij thee. Je hoeft alleen maar koffie of thee te appen. Dat is al meer dan voldoende. 06-573-282-03. En dan horen wij het graag. Dan kunnen wij dadelijk stemmen gaan tellen. En dan na 6:30 dan gaan wij één van die twee draaien. Dus denk er even over na en stuur dan een appje. Koffie, Charles Aznavour. En thee is René Vroeger met Winter in America. Laat het weten via 06-573-282-03.

0: Wij zijn dolbenieuwd, of we zijn heel erg benieuwd of jullie een beetje al een keuze hebben kunnen maken voor.
1: Wil jij koffie?
0: Voor koffie of thee? Want bij koffie hoort vandaag Charles Aznavour en La Bohème.
2: Nous ne mangeons qu'un jour sur deux.
3: Of toch liever een bakje thee?
2: Winter in America.
0: René Vroeger, Winter in America.
2: And I just keep growing over.
0: En Winter in America is uit de jaren 80, dus René Vroeger heet in dat geval ook René Vroeger. 06-573-28203. Dus 06-573-28203. Je hebt nog een minuutje of twee om te laten weten wat jij graag wil horen. Wij gooien dadelijk echt de stembussen dicht en dan gaan wij stemmen tellen. Je hoeft echt alleen maar koffie of thee te sturen. Dus Charles Aznavour is koffie, René Vroeger is thee. 06-573-28203. Stuur dat snel even door, kunnen wij stemmen gaan tellen. En over een paar minuten hoor je dan waar wij met z'n allen, ja, toch wel het liefste naar gaan luisteren. En die plaat gaan we uiteraard helemaal draaien. Awesome.

0: Het is 6:30, we gaan naar Tom op Brabant Verkeer. Erwin Dag bij de ANWB, goedemorgen.
1: Goedemorgen, staan erbij. En de file is er ook al op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum. 6 kilometer vertraging, nog geen 10 minuten. A59 Den Bosch richting Zonzeel. 5 minuten vertraging bij knooppunt Zonzeel.
2: Omroep Brabant.
0: Vanavond en vannacht konden in ieder geval wat onweersbuitjes passeren. Dat betekent dat we de dag een beetje gaan beginnen met lage bewolking en mist. Maar uiteindelijk komt de zon er goed bij en wordt het een zeer warme dag. 26 tot 28 graden. Het is tijd voor het nieuws, krijg je van Nick de Vries.
3: De problemen met de Merwedebrug kosten de samenleving volgens het Economisch Instituut voor de Bouw zo'n 1,9 miljoen euro per dag. Dat komt omdat het vrachtverkeer moet omrijden, wat extra reistijd kost, meer brandstof, extra personeelskosten en omdat het zorgt voor meer drukte op andere wegen. Sinds eind juli is de brug dicht voor vrachtverkeer omdat er problemen zijn met de stalen boogconstructie. Een auto is gisteravond tijdens het rijden in brand gevlogen. Het gebeurde in Helmond op de provinciale weg N279. De bestuurder wist de wagen nog op de vluchtstrook te parkeren toen hij rook zag. Daarna kon hij met zijn vrouw op tijd uitstappen. Het vuur was snel onder controle, maar de auto is wel flink beschadigd. Michael van Gerwen is al in de eerste ronde van de World Grand Prix of Darts uitgeschakeld. Hij verloor aan Leicester van Engelsman Ryan Joyce. Eerder deze maand verloor de darter uit Vlijmen ook al in de eerste ronde van de World Series Finals. Van Gerwen stond lang in de top 3 van Dartsbond PDC, maar hij is nu gezakt naar de 9e plek. Premier Jette heeft spijt van een uitspraak die hij zondag deed op het congres van zijn partij D66. Hij zei dit over mensen en groepen die LHBTI-rechten aanvallen.
4: We gaan die lui niet laten winnen, maar we gaan ze vol op hun bek slaan.
3: Hij kreeg veel kritiek, ook van fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Jette heeft dus spijt.
5: Het was een slip of the tongue. Dat zal ik ook de volgende keer proberen te vermijden. Maar zoals u ook weet, kom ik ook graag met veel overtuiging op voor de Nederlandse normen en waarden, dat we mensen allemaal in hun waarde laten en iedereen de vrijheid kunnen om zichzelf te kunnen zijn.
3: Ja, Jette belooft dus in het vervolg in ieder geval beter op zijn woorden te gaan letten. Dan wat wonder, er werd een hele opvallende fietswedstrijd gehouden. Zo'n 30 mensen deden mee aan een wedstrijd op 150 jaar oude fietsen. Je weet wel van die fietsen met een enorme groot voorwieler en zo'n klein achterwiel.
0: Oh ja, waarvan je denkt, hoe kom je erop?
3: Ja, juist inderdaad. We zijn 2 tot 2,5 meter hoog, hebben ook geen versnellingen. Het is mij niet helemaal duidelijk geworden waarom die race überhaupt werd gehouden. Ik denk gewoon omdat ze het leuk vinden om erop te zitten. Maar ene Roger Davies, die is er kennelijk goed in, want hij won de race voor de tweede keer op rij. Het zijn wel leuke beelden.
0: Ja, het zijn keileuke beelden, maar ik vind het een risicootje als je daar in de bocht gaat.
6: Ja, man, ik ook bergaf dadelijk en weet ik het allemaal.
0: Oh.
3: Ja, dat doen ze dus. Hoor. Die dingen die gingen echt verrekt hard. Want ik heb even een video gezien bij de BBC of zo.
6: Ja.
3: Het is wel grappig.
6: Ja, maar het is ook niet iets waar je over kan opscheppen op het werk dan op maandag, toch?
3: Daarom zeg ik ook, ik heb nog uit zitten zoeken of dit überhaupt ieder jaar wordt gedaan en zo. Maar het is een klein clubje mensen. Ik denk dat ze het gewoon leuk vinden om te doen.
0: Ofzo. En daar gunnen wij ze.
6: Ja, natuurlijk. Iedereen is een lol.
0: Kijk, goedemorgen, van harte welkom. Dit is de ochtendshow van Omroep Brabant met zometeen koffie of thee. Wij gaan de stemmen tellen en jullie gaan naar Train Hayes.

0: Alexander O'Neill en dat allemaal in een kei goeie morgen.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: Ja, koffie of thee, dat is de grote vraag. Alois, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat brengt de dag vandaag?
2: Nou, wat brengt de dag vandaag? Ik sta eigenlijk op punt om zo meteen thuis te vertrekken. En dan ga ik lekker een voormiddagje vissen in de plaatselijke visput.
0: Hé, en ben je daar vaak te vinden?
2: In principe eigenlijk zo vaak als kan. 1 keer per week, misschien 2 keer per week.
0: Ja, en, het is volgens mij wel heel rustgevend en ook wel heel leuk om te doen, toch? Heb je ook helemaal zo'n visserskit en alles erop en eraan? Je gaat met heel het boeltje die kant op.
2: Ja, ik neem nogal wat mee. Ja, meer dan vroeger, 40 jaar geleden, hadden we maar een viskoffertje en, en een hengeltje en daar was het. En dan achter op de fiets en dan hoppakee.
0: Ja, dat is natuurlijk wel een beetje veranderd, hè? Tegenwoordig hebben ze tenten, stoelen, alles. Ze hebben zelfs complete van die bootjes varen die dan weer van dat aas eruit moeten gooien.
2: Nou, daar maak ik dan geen gebruik van.
0: Oh.
2: Want ik vis op witvis.
0: Oké.
2: Okay. Met een vaste hengel. En dan is dat allemaal weer wat u bedoelt. Dat is karpervis en veel.
0: Ja, oké. Okay, maar
2: zo'n tentje en dat is mijn manier van vissen weer niet.
0: Nee. Maar het is wel leuk, volgens mij, als ik jou zo hoor, dan ga jij iedere week met veel plezier daar naartoe.
2: Ja, dat klopt.
0: Kijk.
2: En dat is nog een maandje, nog een week of 6. En dan gaat die vangst weer wat achteruit. En dan krijgen we weer, dan ga ik ermee stoppen. En dan in maart, april, dan begint dat weer.
0: Kijk, nou, dan wens ik jou sowieso daar heel veel plezier mee. En de vraag is, waar gaan wij vandaag naartoe? Naar koffie of naar thee?
2: Naar thee. Ik vind het gewoon een heel mooi nummer.
0: Ja.
2: En het originele is van, niet van René Vroeger, maar dat weet ik niet precies meer. Rick Astley?
0: Je bedoelt van Winter in America?
2: Ja.
0: Dat is volgens mij.
2: Ja. Dat is een goeie, hè?
0: Ja. Volgens mij door Ashdown.
2: Ja. Oké, goed.
0: Volgens mij zo heet hij.
2: Een heel mooi nummer.
0: Ja.
2: Wat het weer betreft is het vandaag nog niet aan de orde.
0: Nee.
2: Maar ik vind die een heel sfeervol nummer.
0: Ja, nou, absoluut. En ik kan jou vertellen, wij dachten echt van, nou, La Bohème, die gaat het even doen. Maar niks is minder waar. Mensen waren helemaal weg van dat wij vandaag in thee René Vroeger hadden zitten.
2: Okay, mooi.
0: Ja. En ik kan jou zeggen, met ruime meerderheid vandaag, Winter in America. Dus die ga ik voor jou draaien en dan wens ik jou een kei mooie visdag.
2: Oké, hartstikke bedankt. En volgende uitzendag.
0: Ja, dankjewel, hè. Tot snel. Houdoe.
2: Oké, doei.

0: Zeker als je zo meteen de weg op gaat. Drive Safe, Miles Smith en Naalhoorn in een kei goeiemorgen. Straks hebben wij om iets na zeven altijd weer ons overzichtje met wat nieuwsdingen. Wat speelt er allemaal een beetje in Brabant en daarbuiten. En wij mogen dan aan de hand van één hint mogen wij gaan raden waar het laatste berichtje van Nico over gaat. En dan kunnen we dan een punt mee scoren. Vorige week was een dramatische week, kan ik wel zeggen. Daar ging echt helemaal niks ging daar goed.
1: Nee, nou gisteren was het ook
0: niks. Dus we zijn benieuwd waar we vandaag
2: mee
0: komen.
2: We zetten in op vandaag. Nou, ja. Hier is in Japan een nieuwe diersoort van ontdekt, maar hij bestaat niet.
1: Oké. Dus dan moeten we het denk ik zoeken in de prehistorische hoek in mijn hoofd.
0: Dat zal wel
1: zo'n oude buffel of zo.
0: Ja,
1: of,
0: ik denk dat een diersoort bestaat niet meer. Want een buffel bestaat nog allemaal.
1: Ja, dit is zo'n oude mammoet of zo.
0: Gewoon een dinosaurus.
1: Prehistorische. Ja, ja. Ik ga
0: zou ze niet ergens van die botten hebben gevonden?
1: Ja, dat denk
0: van
1: ik.
0: Zoiets. En dan gaan ze daar terugkijken en dat is dan van echt van vroeger.
1: Ja, ja, we zouden even Hubert Mollens waarschijnlijk onder. We kunnen hem even bellen, want die was het toen.
0: Ja. Ja, die zit in de auto, die zou ongetwijfeld meer kunnen vertellen over hoe die tijd eruit zou
1: gaan.
0: Ja, zoiets denk ik dan. Maar ook in, ja, ik zit alleen een beetje te twijfelen over Japan. Want Japan heeft natuurlijk altijd wel van die rare dingen die ze weer ontdekken of zien. Of,
1: Ja, maar ja, daar moeten ook van die mammoeten
0: nee, nee,
1: die
0: zeker.
1: Hebben geleefd en
0: maar
1: zo.
0: Ik vind het toch.
1: Ja, Japan is wel een raar land, ja, dat klopt. Ja. In die zin van ze doen dingen anders dan wij.
2: Jullie zetten dus allebei in op dino of ook een mammoet?
1: Oh, dan vraag je, mogen wij niet gewoon allebei? Het is dinsdag, het wordt keimooi weer niet, ik maak jou het uit. Oké, dan zeg ik wel mammoet, dan spreiden we onze kansen.
0: Ja, dan doe ik wel dino.
1: Dan zegt Jordi Tien.
0: Okay. Ja, dan zul je daar zien dat het weer mammoet is.
1: Ja, je mag ook wisselen.
0: Nee, ik ben niet gek. We gaan het gewoon proberen. Zometeen krijg je de uitslag, ik ben heel benieuwd.

0: als eerste op de hoogte zijn?
1: Download dan de Omroep Brabant app.
0: Video en nieuws uit jouw omgeving. Weer, verkeer,
1: live radio en tv en nog veel meer.
0: De Omroep Brabant app. Download dan gratis.
1: Zo draag je het gevoel van hier altijd bij je.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
2: Ze vallen weer, onze chocolade herfstbladeren. Ze groeien weer, onze chocolade paddenstoelen. En zie ik daar nou een eekhoorntje met een hazelnootbonbon? Mmm, het wordt weer gezellig in huis.
3: Met Rousseau chocolade.
2: Rousseau chocolade. Met meer dan 25 winkels in Limburg en Brabant.
4: Er waren eens drie zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
5: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
2: Herfstbonbons met heerlijke vulling. Voor jezelf of als cadeau. Natuurlijk van Rousseau.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
7: Door Almegens met het NOS-journaal. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen. Dat is een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar eerder. Ruim driekwart van de doden door een val is ouder dan 80 jaar. Gisteren begon een valpreventieweek waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan en daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond, wel werden 7 mensen nagekeken door ambulancepersoneel omdat ze rook hadden ingeademd. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar verhaal groeide uit tot een symbool van de woningcrisis in Spanje, zegt correspondent Miral de Bruyne.
8: Sinds 2020 zijn de huizenprijzen heel hard gestegen. Als je naar heel Spanje kijkt, zie je dat koopwoningen met 35% duurder zijn geworden dan voor de coronapandemie. En de huur die is maar liefst met 45% gestegen.
7: Tienduizenden mensen gingen gisteren de straat op en eisen dat huurders beter beschermd worden. Een Brits schaakwonder van 11 jaar heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Bodana Sivanandan pakte die titel tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Ze leerde zichzelf schaken tijdens de coronaperiode en ze zegt dat ze wil doorgaan en geschiedenis wil blijven schrijven.
9: Well, I want to be one of the best chess players in the world. And that's like my main long-term aim. And yeah, for now I just want to keep improving and doing my best.
7: Het weer droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm, met maximaal van 25 graden in het westen en 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
10: Ja, dankjewel. 7:02. We gaan naar het Omroep Brabant verkeer. Erwin Dag bij de ANWB. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Ja, het is al begonnen eigenlijk op de A16 Breda richting Rotterdam. Er stond de eerste file vandaag tussen Breda Noord en Zevenbergshoek. 6 kilometer, 10 minuten vertraging. A27 Breda Gorkum bij Hank, 5 minuten. 10 minuten op de A50 Arnhem richting Oss tussen Knopend Valburg en Ravenstein. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Voor iedereen die naar Zeeland moet of wil. Tussen Knopend Markiezaten afrit Ierseke staat het stil over 6 kilometer door een kapotte vrachtwagen. 25 minuten vertraging.
10: Dankjewel. Zometeen gaan we bellen met degene die vandaag de hele week de tipplaat in handen hebben van Omroep Brabant. Dat is namelijk Raccoon. En we gaan daar eens eventjes bellen met Zeeland. Eens kijken hoe het daar is.
12: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
13: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
14: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
12: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
14: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
15: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
16: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
17: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800.

0: Het leukste teamuitje organiseer je bij Sportium in 's-Hertogenbosch. Ga voor bowlen of glow-in-the-dark minigolf. Of maak er een echt winteruitje van door fancurling of een andere activiteit op het ijs. Maak je uitje compleet met een lekkere lunch, een uitgebreid diner of een gezellige borrel. Kijk voor alle details op sportium.nl.
1: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
2: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
1: Kwakernaad bij de specialist in Roosendaal, waar je lichaam tot rust komt.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: Kei. Goedemorgen,
5: Jordi Graat.

0: Ze lieten dit weekend menig vrouwenhart sneller kloppen.
1: Zeker.
0: Onder andere in Düsseldorf, de Backstreet Boys en Get Down.
1: Was wel vet, ik was dus op vakantie geweest... Ja. En ik landde zaterdagavond in Düsseldorf.
0: Oh, dus jij zag al die lui daar...
1: Serieus, ik heb het rook en het vuurwerk... en

0: de lampen gezien. En wij dachten, wat is daar nou weer aan de hand?
1: Schreeuwende girls.
0: Ja, dat is een soort Ahoy, staat daar ook, zeg maar. Zeker, ja. En dat was echt vet om daar dan zo overheen te vliegen en dat allemaal te zien.
1: Kijk, dan zijn jullie weer helemaal bij. We zitten bovenop de gebeurtenis.
0: Letterlijk zat ik er bovenop.
1: Het is vandaag dinsdag 29 september. Ja, het lijkt wel zomer, zo aan het einde van september. De dag begint nog wel met wat bewolking en mist, maar de zon breekt daarna door. Maximum temperaturen van rond de 28 graden.
0: Even een blik in de geschiedenis. Vandaag in 2017 wordt er drugs gevonden in clubhuizen van Satudara. In 1968 de eerste aflevering van de Fabeltjeskrant op tv. Ja. En in 1992 was de eerste aflevering van All Need Is Love.
1: De dag van de olijf is het vandaag. Het is ook de dag van de biscottikoekjes en de dag van hart- en vaatziekten. Verdere nieuws, Sinik.
2: Er is een Nederlander opgepakt voor betrokkenheid bij de criminele hackersgroep Shiny Hunters. Het gaat om de 24-jarige Pepijn van der S. Dat melden bronnen aan RTL Nieuws. De grote hacks bij Odido en de FBI worden in verband gebracht met dit hackerscollectief. De problemen met de Merwedebrug kosten de samenleving volgens het Economisch Instituut voor de Bouw zo'n 1,9 miljoen euro per dag. Komt omdat vrachtverkeer moet omrijden, wat extra reistijd kost, meer brandstof, extra personeelskosten en omdat het zorgt voor meer drukte op andere wegen. Sinds eind juli is de brug dicht voor vrachtverkeer omdat er problemen zijn met de stalen boogconstructie.
0: En dat gaat dus nog jaren duren.
1: Ja,
0: en dus gaat nog jaren, zijn, ja. 1,9 miljoen per dag.
2: Nou ja, aan het einde van dit jaar dan gaan ze bekijken of vrachtverkeer misschien toch weer over die brug kan.
0: Oh, ja, oké, want die nieuwe is er pas over vijf jaar of zo.
2: Als dan de conclusie zou zijn, het kan niet. Ja, dan is het tot 2031 of zo in dit geval. Want dan gaat die andere brug pas open.
1: Dus,
2: en dan gaat het ook echt inderdaad in de miljarden lopen. 2,7 miljard of zo zou het dan zijn.
0: Dus, ik heb het niet.
2: Nee. Dan wat ik voor zevende zei, hier is in Japan een nieuwe diersoort van ontdekt. Maar hij bestaat niet meer. Nou, Mark, jij ging uiteindelijk voor een mammoet.
0: Ja.
2: Jordi, jij ging voor dinosaurus. Een punt voor Jordi.
1: Nou, hè.
2: Moeten stappen eigenlijk, maar ja, goed.
0: Ja,
2: kansen gespreid. Wetenschappers die hebben in Japan een nieuwe dinosaurussoort ontdekt. Ongeveer 30 jaar geleden werden daar al fossielen gevonden. Die zijn er opnieuw onderzocht. Nieuwe soort heet Nipponopelta jezunsis. Kijk, als ik het goed uitspreek.
0: Ja. Ik vast wel.
2: Ja, en deze dino heeft een gepantserde schild met de stekels.
1: Nou, ik ben blij dat we een
2: punt hebben. De laatste tijd wordt dat best wel regelmatig weer, dinosaurus. Laatst hadden we ook al die Tyrannosaurus Rex sporen die werden gevonden.
0: Ja. Ik denk ook altijd, zou ze het niet gewoon verzinnen? Ach, we hebben er
1: weer een gevonden.
2: Ja, wij zullen het niet weten.
0: Hoe zullen we noemen? De Nipponopelta jezunsis. Nou, helemaal goed.
1: Allemaal kleine botjes gevonden. Stond daar vroeger een kippentent.

0: De Pointer Sisters en Automatic hier in een kei goeiemorgen op deze dinsdagochtend. Er zijn nu al mensen allemaal aan het appen over het ontbijtgourmet. Daar moet je nog even op wachten. Daar gaan we nog weggeven, deze uitzending.
1: Uurtje nog.
0: Ja, maar dat komt er recht aan. En voor de mensen die denken, waar hebben ze in godsnaam over? Nou, op 30 oktober gaan wij... Normaal ga je natuurlijk s'avonds gourmetten, gezellig. Ja. Met alles erop en eraan. Maar wij draaien het gewoon helemaal om in kei goeiemorgen. Dat komt onder andere door mijn voorliefde voor gourmetten. Ik vind het kei leuk om te gourmetten. Dat doe ik liefst 1 keer per maand. Maakt niet uit welke jaargetij. Als het enigszins kan, dan ben ik erbij.
1: Ja.
0: Dus dat vind ik wel helemaal top. En wij dachten van, hoe kunnen we daar nou eens iets leuks mee doen? Of hoe kunnen we daar überhaupt iets mee doen? Nou, dan kom je dan bij het ontbijtgourmet. Dus dat betekent dat je 's ochtends ook gewoon een eitje kan bakken. Je kan ook een speklapje doen. Dat is alles wat een beetje 's ochtends erbij hoort, kan gewoon in het pan worden gegooid.
1: Ja.
0: En dat gaan wij doen op 30 oktober, het ontbijtgourmet. En daar gaan wij kaarten voor weggeven. Die kun je niet kopen. Kan ook niet als je dan even een appje stuurt dat je zegt van nou, ik wil er wel bij zijn. Nee, we gaan het wel even gewoon via de officiële weg doen.
1: Ja, en vandaag geven we de allereerste weg. Ja. Dus we hebben stiekem een jaar geleden al eens iets weggegeven omdat het toen misging. Maar in principe zijn dit de allereerste.
0: Juist, precies. Dus dat zou wel heel leuk zijn als jij daarbij bent. Dus het belangrijkste wat je op dit moment even kan gaan doen, is kijken of je in ieder geval kan op 30 oktober. Want anders heeft het al geen zin om mee te doen. Dus als je denkt van nou, ik kan wel en ik vind dat leuk, want je mag samen met iemand komen, met z'n tweeën, het ontbijtgourmet, dan hou de radio in de gaten, want ook vandaag gaan wij weer 2 toegangsbewijzen weggeven daarvoor.
1: Zin in? Ik heb er echt zin in.
0: En daar wil je bij zijn, geloof mij. Dit is Snow Patrol, Just Say Yes. Running.

0: Snow Patrol en Just Say Yes. Het is 4 minuten voor 7:30. Wij gaan uiteraard zo meteen naar het nieuws. Niek, wat heb je voor ons in het bulletin?
1: Dat er 2 mannen en een vrouw onwel zijn geworden in een huis in Drunen. En een Belgisch stel belanden met hun elektrische auto met een heuse laadhel in Italië.
0: Ja, Belgisch stel. Ja. Gaat bij mij alle alarmbellen af.
2: Ja, bij mij ook.
0: Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar bij mij gaan alle alarmbellen af.
2: Ik ben blij dat ik ook niet hoef te raden dit keer wat het is, want ik kan alle kanten op, want ze doen nog alles wat.
3: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
4: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
3: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
5: Zorgeloze prijs met Bize Travel. Gezellige busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op bize.nl. Dat is BIESEN.nl.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
5: Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure, biezen met een S.nl.
7: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
8: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenters Winkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenters Winkels. Weet hoe het werkt.
9: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
10: Jouw garage verdient dezelfde aandacht als de rest van je woning. Kies daarom voor een veilige garagedeur van Hörmann. Oerdegelijke Duitse topkwaliteit met vakkundige montage en 33 jaar ervaring van Brabantdeur. Kijk op brabantdeur.nl.
11: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
12: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
10: Bekijk en voel het verschil in onze showroom in Eindhoven. Brabantdeur.nl.
0: Het is 7:30, kei goedemorgen. We gaan naar het onbebreid verkeer. Erwin de Hart bij de ANWB. Waar staan de files deze ochtend?
13: Nou, die staan wel op de gebruikelijke plek, hoor. De A2 Den Bosch-Utrecht, hallo. Daar zijn we weer tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is nog niet heel groot, nog geen kwartier. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem, 10 minuten extra bij Knopen Bankhoef. 10 minuten ook op de A50 Arnhem richting Oost tussen Valburg en Ravenstein. De meeste vertraging en de enige die echt opvalt is de file op de A58 richting Zeeland. Van Markizaat tot aan Iersekust, de afrit dan, sta je in de file, 9 kilometer lang. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is een half uur.
5: Omroep Brabant.
0: De dag begint nog met lage bewolking en een beetje mist. Uiteindelijk komt de zon erbij en wordt het echt heel warm voor de tijd van het jaar. 26 tot 28 graden. Maar ik ga naar het nieuws, krijg je van Niek de Vries.
1: 2 mannen en een vrouw zijn vanmorgen vroeg met spoed naar het ziekenhuis gebracht nadat ze niet lekker waren geworden in hun huis in Drunen. De brandweer deed eerst metingen. Pas toen werd aangegeven dat het veilig was, ging ambulancepersoneel de woning in om de mannen en vrouw eruit te halen. Wordt nu onderzocht waardoor ze onwel zijn geworden. Patiënten van het Amphia ziekenhuis in Breda kunnen sinds gisteravond weer inloggen in de digitale omgeving van het ziekenhuis. Sinds zondagmorgen konden patiënten bijvoorbeeld hun afspraken niet meer inzien via de website. Dat kwam door een ICT-storing. Het ziekenhuis benadrukt dat het systeem niet is gehackt. Bij het Elisabeth II Stedenziekenhuis in Tilburg waren er ook problemen. Die waren gistermorgen al verholpen. Na 5 jaar verdwijnen de zandzakken in de oude binnenhaven van Bergen-op-Zoom. De kademuren worden daar hersteld. Eindelijk vinden de buurtbewoners.
14: In het begin waren ze mooi spierwet. Maar op een gegeven moment waren ze helemaal begroeid?
15: Nou, er stond op een gegeven moment zoveel groen en vuil dat de zakken amper nog zichtbaar waren. Nee, ik ben heel blij dat ze weggaan. Nee, zeker.
1: Helemaal weg zijn alle zakken nog niet. Herstelwerkzaamheden gaan zo'n anderhalf jaar duren namelijk. Er is nog veel onduidelijk over de vijf mannen die zondag werden opgepakt bij een Britse militaire vliegbasis. Ze werden gisteren vrijgelaten, maar het hoofd van de antiterreurpolitie benadrukt dat het onderzoek niet is afgerond. Jot NOS-correspondent Fleur Launsbach.
16: Ze hadden die verdachten kunnen vasthouden onder de terrorismewet, maar blijkbaar worden ze niet gezien als belangrijke jongens binnen een terroristische organisatie. Want als ze echt gevaarlijk waren geweest, dan waren ze natuurlijk niet op borgtocht vrijgelaten en terug de maatschappij in.
1: De verdachten moeten zich wel aan allerlei voorwaarden houden. Het gaat om mannen van 23 tot 25 jaar. Ze komen uit verschillende delen van Londen. In België stelden ze in Italië met hun elektrische auto in een heuse laadhel beland. Ze gingen vanuit hun vakantieadres in Toscane een dagje naar Cinque Terre. Dat zijn van die kleurrijke dorpjes. Nou, de accu van de auto was vol, dus ze gingen vol goede moed op pad. Maar ja, door het heuvelachtige landschap liep die batterij veel sneller leeg dan gedacht. Toen ze begonnen aan de terugweg konden ze zo'n kilometer of 80 rijden. Komt goed, dachten ze toen nog. Nou, dat kwam er dus niet, want geen enkele laadpaal die ze vervolgens tegenkwamen bleek te werken. Nou, met nog 10 kilometer aan actieradius wisten ze nog net een parkeerplaats te bereiken. Maar ja, ook daar konden ze niet laden. Nou, uiteindelijk is die auto weggesleept, waarvoor ze een flink bedrag moesten betalen. Maar ze werden zelf niet meegenomen, dus ja, ze stonden daar op die verlaten parkeerplaats. Vervolgens wilden taxis ze ook allemaal niet oppikken op die verlaten plek. Dus uiteindelijk heeft de verhuurder van een huisje ze uiteindelijk op moeten halen daar op die plek.
2: Het ergste waarom ik geen elektrische auto wil.
0: Ja, dat ik ook. Dingen.
2: Ik denk, het
0: hybride
2: gaat mij niet
0: gebeuren. Max.
2: Ja. Ja, het is echt zo. Ja, het is heel flauw misschien.
0: Ik heb dat ook.
2: Maar dit zijn precies van die dingen dat ik denk, oh, dan sta je daar boven en dan moet je nog naar beneden.
1: Ja, je moet het dan van tevoren goed uitzoeken. Maar ja, inderdaad, dat dachten zij gedaan te hebben. Maar vervolgens kwamen ze dus geen paal meer tegen. Ja.
0: Nee, maar je weet dat het hier goed geregeld is.
2: Ja.
0: In Nederland heb ik het dan even over. Maar ja, als je de grens overgaat, is het soms echt nog behelpen.
2: Ja.
1: Nee, dat klopt.
2: En ik was dus in juli en ik ging naar Frankrijk en weer terug. En echt iedere parkeerplaats waar wij kwamen, gewoon een rij voor de laadpalen. Dus echt gewoon 5-6 ja. Auto's voor je. En het is ook niet daar binnen 10 minuten het is opgeladen.
1: Nee, meestal duurt het wel een minuut of 20, denk ik.
2: Minimaal, ja. Ja. Nee, sommigen die gingen echt gewoon even maar picknicken en wachten tot het vol was en dan gingen ze weer door.
0: Ja.
2: Terwijl ik naai die slang de auto in en ik druk een keer toek, toek, toek en dan zit hij vol. En dan kunnen
0: moet je wel €200 aftikken?
2: Dat wel, maar ja. Goed. Nou, dan ben ik in ieder geval weer op de weg. Goedemorgen, zometeen gaan we naar het uitgebreide weer. Eens kijken hoe we de komende dagen nog ingaan. En jawel,

0: We gaan naar het weer van Weerplaza. Wouter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, mooi. Ja, het is ongelooflijk om te zeggen, maar het is een mooie zomerse dag vandaag, toch?
1: Ja, inderdaad. Ja. En niet alleen vandaag,
0: nee,
1: maar morgen ook nog. Nee, inderdaad.
0: Begin even bij vandaag.
1: Ja, we hebben vandaag te maken met veel zon. Op dit moment trekken er nog wel wat wolkenvelden over, maar langzaamaan zal straks de zon steeds vaker gaan doorbreken, met name in de middag. En dan komen we in die echt warme lucht terecht die de afgelopen dagen boven Frankrijk nog lag. En dat levert bij ons temperaturen op vanmiddag van zo'n 25 graden in het westen van Brabant tot, nou, ik denk wel 29 op de warmste plek in het oosten.
0: Oké. Ja. en dan, inderdaad wat jij zegt, dan zijn we er nog niet, hè?
1: Nee, want morgen hebben we nog zo'n dag. Eerst krijgen we nog een warme nacht eigenlijk, met temperaturen niet veel lager dan 17 tot lokaal 20 graden als laagste waarde. En morgen dan opnieuw veel zon. Vergelijkbare temperaturen met vandaag, 25 graden in het westen tot lokaal 29 in het oosten. Wel neemt morgen later op de dag verschijnen er wat meer wolken. En morgenavond dan zullen geleidelijk aan buien gaan overtrekken van zuidwest naar noordoost. Lokaal kan erbij ook onweer voorkomen. Nou, en die buien die verdrijven dan wel de grootste warmte. Jeus. Al ziet het de dagen daarna er ook zeker niet verkeerd uit. Want donderdag valt nog een enkele bui, maar de rest van de week, vrijdag, het weekend en ook begin volgende week, zien het droog uit met veel zon. En dan is het overdag zo'n 20 of 21 graden.
0: En dat is nog warm, hè, voor de tijd van het jaar, toch?
1: Zeker, want normaal is het een graad of 17.
0: Ja,
2: het is ik denk dat dit gewoon blijft tot ergens met kerst.
0: Ja, met kerst.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen.
0: Met kerst doen we allemaal onze. Nee, maar uiteindelijk.
2: Zet ik het zwembadje op?
0: Ja, kun je nog doen.
2: Heerlijk.
0: Ja. Nou ja, Wouter, dan wij wachten het allemaal af, maar dankjewel in ieder geval, hè.
1: Ja hoor, graag gedaan.
3: Wat ziet oma Riet?
0: Ja, op dinsdag hebben we ons spelletje Wat ziet oma Riet? Dan kun je een Keigoeiemorgen prijzenpakket mee binnenhalen en dat wil je. Oma Riet, 91 jaar, ziet van alles en die omschrijft dingen op haar manier. Kan van alles zijn. En soms omschrijft ze hele makkelijke dingen, soms omschrijft ze moeilijke dingen. Soms omschrijft ze dingen dat je denkt dat ze heel makkelijk zijn, maar dat is weer totaal iets anders.
2: Soms omschrijft ze iemanden.
0: Ja, iemanden.
2: Is het ineens
0: kan
2: niet meer, is het ineens wie?
0: Dus als jij zometeen denkt, oh, ik weet wel wat zij bedoelt, dan mag je dat laten weten via 06-573-28203. En app dan even wat volgens jou het goede antwoord is. Misschien heb ik jou straks aan de lijn en win je dus het Keigoeiemorgen prijzenpakket. En ik zou zeker meedoen, want dit is de opgave voor vandaag.
4: Je maakt er muziek mee. Het heeft 6 snaren en is akoestisch en elektrisch.
2: Oké. Ben benieuwd waar ze dit heeft gezien dan. Ja. Niet bij jou.
0: Nee, niet bij mij.
2: Nee.
0: Laten we nog één keer luisteren.
4: Je maakt er muziek mee. Het heeft 6 snaren en is akoestisch en elektrisch.
0: Nou, ik ben benieuwd. Laat het even weten als je denkt van, oh, dit bedoelt oma Riet. Dan nu snel appen, pak de telefoon en stuur jouw goede antwoord naar 06-573-28203. En wie weet bellen we jou zo meteen terug en ben jij degene van het Keigoeiemorgen prijzenpakket van vandaag. Hier in een Keigoeiemorgen, dus ik zou het niet te lang wachten. 06-573-28203. Wat ziet oma Riet?

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Daar vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van Walcheren met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: cheers en ho, hey.
1: Wat ziet oma Riet?
0: Dat is de grote vraag, wat ziet oma Riet? En het leuke daarvan is dat mensen niet alleen fan zijn van oma Riet, maar ook dan fanatiek meedoen.
2: Ja, ja.
0: En daar gaan denken.
2: Dus, ik ben ook fan van oma Riet, dus ik snap dat wel.
0: Dat is helemaal top. Kijk, en wij hebben heel veel appjes ontvangen en we hebben één iemand teruggebeld. Dat is namelijk Thea. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat ga je doen vandaag? Ga je iets leuks doen?
3: Een stukje fietsen en we hebben vanmiddag een verjaardag.
0: Oh, dan zit de dag alweer vol, hè?
3: Ja, ja.
0: Oké, kijk, dat is helemaal fijn. Natuurlijk de vraag, was hij makkelijk of was hij moeilijk vandaag?
3: Nee, hij is makkelijk.
0: Hij was goed te doen, hè?
3: Ik luister altijd naar jullie, dus ik heb het ook altijd goed.
0: Oh, wat goed.
3: Maar ik ben altijd te laat.
0: Oh, Thea, het zou wel zijn als je nu fout hebt, hè?
3: Ja.
1: Wat ziet oma Riet?
2: Het was iets met snaren.
0: Daar gaan wij niet van uit. Wij willen gewoon graag van jou weten wat jij denkt. Wat zou het kunnen zijn? Wat ziet oma Riet? Dat is natuurlijk de grote vraag. En jij kan ons vast wel een eindje op weg helpen.
3: Een gitaar.
0: Een gitaar. Nou, het fijne is ook dat ze zelf altijd de antwoorden ook inspreekt. Niet dat wij dan in één keer kunnen zeggen, het is een broodrooster.
2: Ja, of een banjo in dit geval, of een drumstel.
0: We gaan even luisteren of jij het bij het goede eind hebt.
4: Het antwoord is gitaar.
0: Ja! Thea, je zal het niet geloven, maar het is het goede antwoord. En dat betekent, en dat mogen wij ook namens oma Riet aanbieden, met veel plezier, namelijk het Keigoeiemorgen prijzenpakket.
3: Wat leuk.
0: Dus daar komt jouw kant op te zitten. Iedere maand zitten daar weer andere leuke dingetjes in. Maar die zijn altijd rood-wit gekleurd en persoonlijk door ons uitgezocht.
3: Dat is heel fijn.
0: Dus je mag nog zeker meedoen de komende tijd. Maar dan de kans dat we je bellen is natuurlijk weer een stuk kleiner. Want dan krijgen anderen weer de kans.
2: Ja, maar over een tijdje wel weer.
0: Over een tijdje wel.
2: Ja.
3: Andere mensen moeten ook een kans hebben.
0: Ja, dat is heel
2: maar dat blijkt nou weer wel bij jou tegen. Jij zegt, ik weet het altijd, maar ik ben eigenlijk al te laat. Maar de aanhouder wint, dat blijkt nu
0: vind ik ook
2: maar weer.
0: Ja, dat vind ik ook. Ja,
3: ja, leuk. Doe oma de groeten.
0: Ja, dat is goed. Die zie ik van de week weer. Dus die zal ik...
2: Ja, gaan jullie weer samen de hort op?
0: Ja, wij gaan de hort op van de week.
2: Ja, wat gaat er gebeuren?
0: Ja, dat kan ik dus niet zeggen.
2: Oh! Oké. Spannend. Maar
0: daar kom ik nog wel een keer op terug.
2: Oké. Okay.
0: Ja. Nee, ik zie
2: is het net van de dingetjes?
0: Nee.
2: Oh, oké.
0: Ik zal daar ook wel vertellen. Ja, het is minder spannend dan ik nu zeg, maar dan ik kan dat nu niet zeggen.
2: Ja, nee, maar het is niet de tandarts.
0: Nee.
2: Okay.
0: Thea, dankjewel en fietsen. En een fijne verjaardag. En eigenlijk alles wat je nog gaat doen, geniet ervan. Want dit wordt jouw dag. Jouw dag kan nu al niet meer kapot, dat merk ik al.
3: Nee, dat is zo. En ik wens jullie heel veel succes met het leuke programma waar we elke dag naar luisteren. En ook een mooie dag.
0: Nou, hou op van...
2: Dankjewel. Ik schiet vol.
0: Hou op van de schiet vol, Thea.
2: Ik schiet helemaal vol.
0: Ik weet niet waar ik het zoeken moet.
3: Oké,
2: Herm. Houden we. Ik ben blij dat er geen ballet komt.
0: Nou,
2: dan had ik het niet gehouden.
0: Ja, dan had ik even keukenrol gepakt. Maar goed. Dit is First Choice en Dr. Love. Ja, Thea is een schat.

0: need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app. De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Vergeet je niet in te smeren.
3: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
3: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
11: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg, de moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
1: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Dorald Megens met het NOS-journaal. Nederlandse ingenieursbureau Arcadis gaat ongeveer 1000 banen schrappen. Bedrijf dat onder meer ontwerpen maakt voor bouwprojecten en milieubescherming gaat ook stoppen met zijn architectuuractiviteiten. Daarnaast worden alle werkzaamheden in China gestopt. Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De behoefte daaraan blijkt groot, zegt Veilig Thuis.
16: Omdat geweld niet stopt bij 5 uur. We merken heel duidelijk dat mensen ook na 5 uur behoefte hebben aan een plek waar ze hun zorgen kunnen uiten, waar ze hun twijfels met ons kunnen bespreken. En de ervaring leert, kijken naar de afgelopen maand, dat heel veel mensen ons weten te vinden, ook na 5 uur in het weekend.
15: De uitbreiding is nu bekendgemaakt, maar werd een maand geleden al ingevoerd. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Gemiddeld overlijden elke dag 21 mensen door een val, blijkt uit cijfers van het CBS. Vorig jaar ging het om 7800 mensen, een toename van bijna 500 in vergelijking met een jaar daarvoor. Ruim 3/4 van de doden door een val is ouder dan 80. Het gaat alleen om mensen die struikelen, vallen of uitglijden. Slachtoffers die vallen in het verkeer met bijvoorbeeld een fiets zijn niet in de cijfers meegenomen. Gisteren begon een valpreventieweek waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. In Apeldoorn moesten bewoners van zo'n 30 appartementen vannacht hun huis uit. In een van de appartementen was brand ontstaan. Daarbij kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond. De politie zegt tegen de krant De Stentor dat de brand is aangestoken. Het weer droog, geregeld zon, ook al wat hoge bewolking. Het werd uitzonderlijk warm, met maxima van 23 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Hartelijk dank. Het is 8:02. We gaan naar het onderbrand verkeer. Erwin de Hart bij de ANWB. Het is op dinsdag vaak wat drukker 's ochtends.
5: Nou.
4: Dat zie ik ook wel aan het aantal kilometers wat
5: er
4: staat.
5: Ongelooflijk. Ja, het is hartstikke druk. 229 kilometer file. En op de A16 Breda-Rotterdam, daar neem maar brood mee. Want tussen Breda-Noord en Knoopend Ridderkerk 26 kilometer file. Drie kwartier vertraging. Ja, iedereen veel luisterplezier naar Omroep Brabant natuurlijk. Het komt ook door de werkzaamheden op de N3 bij die brug tussen Dordrecht en Papendrecht. Die is dicht en daarom extra druk. A58 Breda-Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. 6 kilometer file, 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Sowieso, dagelijks files geven zo'n 10 minuten vertraging tot een kwartier. Dus het is wel iets meer dan normaal ook. Op de A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen. Dus dan maak je zaken Afrika het eerste keer nog steeds 10 kilometer file en meer dan een half uur vertraging. Omdat een kapotte vrachtwagen moet worden weggesleept, is de rechterrijstrook dicht.
4: Dankjewel. Wij gaan zo meteen eens even bellen met de plek waar wij het ontbijtgourmet gaan doen. En er komt muziek aan van Simply Red.
17: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
18: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
19: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
20: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
18: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
20: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
21: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
22: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
23: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
24: Volido. Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
25: Okay. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt.

0: werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
1: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert uit Raamstong Sfeer alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
2: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
3: Werka Mechanica, die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk, frees en draaien met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
4: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
5: Mijn papa verkoopt stoelen.
6: Dit zit, al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
7: Dit zit.
6: Voordelig en snel.
7: Dit
8: is Omroep Brabant. Met nu
9: Kei, goedemorgen.
10: Jordi Graat.
11: Maar de man die zijn altijd, het is één grote poppenkast.

0: Simply Red en Stars.
1: Goedemorgen.
0: 10 minuten over 8. Het is vandaag dinsdag 29 september. Ja, het lijkt wel een beetje zomer, zo aan het einde van september. Hoewel de dag nog begint met laaghangende bewolking en mist, breekt de zon vanmiddag door. En de temperaturen liggen rond, ja, geloof het of niet, de 28 graden.
2: Ja, vandaag jarig Nicolette Kluiver, 42 jaar. Sylvia Geersen, model 41 jaar. En Ron Jans, trainer, oud-trainer, 68.
0: Het is vandaag internationale dag tegen voedselverspilling. Het is ook Wereldhartdag. En er is een rechtszaak tegen een Tilburger in verband met een grote vuurwerkhandel. Verder in het nieuws, Nick.
3: Het aantal padelspelers is in rap tempo gegroeid naar zo'n 876.000 mensen, waarvan ruim 400.000 mensen ook echt maandelijks de baan opgaan. Dat padel populair is, dat merken oogartsen ook. Ze komen in actie nu het ene na het andere oog met razende vaart wordt geraakt door zo'n bal, en ze zien ook blijvende schade daarbij.
2: Als je oog wordt geraakt, in principe blok je dat met je racket.
3: Ja, ja.
2: Het kan altijd een keer gebeuren per ongeluk, maar zo vaak.
3: Ja, en dat kennelijk dus wel. Kennelijk gebeurt dat dus inderdaad.
2: En dan kun je
3: maar
2: dus niet
3: zou ook zeggen,
2: hou
3: je racket ervoor. Maar ja. Goed. Voor het eerst gaat de gemeente Breda meer dan 1 miljard euro uitgeven, blijkt uit de plannen voor volgend jaar. Breda wil onder meer duizenden huizen bouwen en investeren in veiligheid en zorg. Gaan bewoners wel merken in de portemonnee, de belasting op onder meer afval, riool en je huis gaan omhoog. Een influencer in België heeft een bizarre stunt uitgehaald voor wat extra aandacht. Volgens RTL Info, dat is een Franstalig nieuwsmedium uit België, klom de YouTuber een 23 meter hoge brug op, stak zichzelf in brand en sprong vervolgens in de rivier eronder. Politie kwam ter plaatse, maar toen was iedereen alweer weg.
2: Ja, dit is wat mensen allemaal gaan doen.
0: Ja. Ook weer.
3: Ja, dit komt niet goed bij je hoofd.
0: Ja, dan ben je sowieso.
2: Dan ben je echt, ja, het verdient ook nul views.
0: Nee, zo is precies. En voor hetzelfde geld was daar gewoon geschilderd beneden. Was er helemaal geen zwembad of een rivier of wat dan ook. Dan lig je mooi zo plat als een dubbeltje.
2: Ja, en dan denken andere YouTubers eigenlijk, oh, dat moet ik nadoen.
0: Doen. Ja, nee, ik vind
3: het. Gaan proberen te overtreffen.
0: Echt weer op zijn bels. Op zijn bels.
2: Ja, op zijn bels.
0: Maar goed.
4: Het Kei Goeiemorgen Ontbijtgourmet.
0: Ja, het komt er inderdaad aan. Het Kei Goeiemorgen Ontbijtgourmet. Dat gaan we doen op 30 oktober. Over een maand dus. En ja, daar zijn echt maar een paar plaatsbewijzen voor beschikbaar. Namelijk voor jou en een vriend of vriendin of je man of vrouw, net wie je mee wil nemen. En het is heel simpel. Wij geven hier een Kei Goeiemorgen die plaatsbewijzen weg. Het betekent dat je dus wel 30 oktober 's ochtends vrij moet houden.
2: Ja, echt zo tussen 8 en 10 zal het zijn.
0: Het is een vrijdagochtend. Dus als je denkt, oh, ik kan sowieso niet. Doe dan niet mee, want de kaarten zijn ook niet naar iemand anders toe te schuiven. Ze gaan allemaal op naam.
2: Ja.
0: Dus er komt echt een gastenlijst. Dus je kan alleen maar op naam binnen. En het is heel simpel. Als je dadelijk denkt van, oh, ik vind dat wel heel leuk om samen met een vriend of vriendin een ochtendje te komen gourmetten met Kei Goeiemorgen. Dan mag je dat nu laten weten via de app. Stuur dan even ontbijtgourmet naar 06-573-28203. Dus als jij denkt van, ik wil daarbij zijn, 30 oktober. Het is eigenlijk gewoon een ochtend met een hele dikke vette knipoog. Ik ben helemaal weg van gourmetten en ik heb heel lang bij Mark gezeurd. Kunnen we dat niet een keer in de uitzending doen? Maar ja, tussen 6 en 10 ochtends ga je niet zo snel een avondgourmetje doen. Dus hebben wij de ontbijtgourmet.
2: Ja, en wat is er dan anders aan? Want s'avonds gooi je natuurlijk vooral vleesjes op.
0: En 's ochtends doe je een eitje en een stukje bacon en misschien een hamburgertje. En
2: pannenkoekje,
0: dat soort dingen. Lekker. Dus alles wat je lekker voor een ontbijtje wil, kun je dan samen met ons lekker komen gourmetten. En dat doen we dus echt met een kleine club luisteraars. Echt unieke plaatsbewijzen zijn dat. Dus mocht je daarbij willen zijn, dan mag je nu appen. 30 oktober gaat dat plaatsvinden. Maar stuur dan even ontbijtgourmet naar 06-573-28203. Wie weet bellen we je zo meteen terug en dan ben je erbij. En dat wordt echt één groot feest.
2: Ja, maken
0: we
2: echt heel leuk.
0: Maken we echt een gezellige ochtend.
2: Het is in Veldhoven bij Amigo's, die normaal ook een barbecue-restaurant zijn.
0: Maar die hebben voor één keer
2: alles gourmet voor ons.
0: Ja, maken alles helemaal in de gourmet. Dus ik kan niet wachten. En ik ben ook voor om van tevoren heel even te gaan kijken of het allemaal wel goed komt daar.
2: Misschien moeten we even proeftesten. Ja,
0: misschien dat we daar s'avonds toevallig even een keer heen kunnen.
2: Wat doe jij vanavond?
0: Nee, dat kan ik niet.
2: Oh, dan ga ik zelf.
0: Nee. Oké. Dus wil je erbij zijn? En geloof me, dat wil je. 30 oktober, de Kei Goeiemorgen Ontbijtgourmet. Samen met een klein clubje luisteraars. Even appen naar de studio. En wie weet

0: Sick and When I Get You Alone.
1: Het Kei Goeiemorgen Ontbijtgourmet.
0: Ja, regelmatig gaan wij de komende weken kaarten weggeven voor het Omroep Brabant Ontbijtgourmet. Oftewel het Kei Goeiemorgen Ontbijtgourmet. We gaan eens kijken of iemand blij kunnen maken die geappt heeft. En als je niet opneemt, gaan we door, hè?
2: Ja, natuurlijk. Dus het enige wat je hoeft te doen is opnemen. Ja.
3: Met Lisette Jaspers.
0: Hey Lisette, met Jordi, Omroep Brabant, goedemorgen. Hallo? Oh, tot zover Lisette.
2: Ze is er nog wel.
0: Lisette?
3: Ja. Oh. Ja, ik ben er.
0: Ja, Lisette, je moet wel terugpraten, hè? Anders wordt het een heel lang gesprek.
2: Dat wordt het een saai gesprek.
0: Hoe is het?
3: Ja, heel goed.
0: Oké, gelukkig. Wat ga je doen vandaag?
3: Nou, ik sta op punt om op visite te gaan.
0: Lisette, ben je er nog? Ben je er nog, Lisette?
3: Ja, ik ben er nog.
0: Oké, wat ga je doen? Ja, precies. Ja, wat ga je doen?
3: Nou, ik ga vandaag met een vriendin op visite bij een andere vriendin die in Curaçao woont. Dus die is even over. En dan gaan we deze ochtend op visite.
0: Ben jij een beetje van het gourmet eigenlijk?
3: Ja, zeker.
0: Want waarom zou jij graag willen komen gourmetten? Want het is natuurlijk wel even een unieke prijs die we weggeven.
3: Ja, ik hou wel lekker eten.
0: Oh, oké. Nou, Lisette, daar ben jij erbij. Dan mag jij komen gourmetten op 30 oktober.
2: Ja! En het is met twee, dus wie neem je mee?
0: Wie neem je mee?
3: Ja, ik denk...
0: Lisette, ben je er nog?
3: Ja, ik hoop Astrid, maar ik denk dat hij moet werken.
0: Oké, dan moet Astrid gewoon vrij nemen.
2: Ja,
3: die moet vrij. Ja, die moet vrij nemen.
0: Dat is wel even iets leuks hoor, wat we gaan doen met z'n allen. Gezellig.
3: Ja, zeker. Dan zeker. En we zijn erbij.
0: Kijk, goed zo. Dan mag je even aan de lijn blijven. Gaan we alles in orde maken. En dan zien we elkaar 30 oktober.
3: Nee, helemaal prima. Ik heb er niet veel zin in.
0: Goed zo. En niet te veel eten van tevoren, hè?
3: Nee, zeker niet.
2: Hey, en als je nou denkt, was ik maar Lisette. Wie
0: blijf
2: weet
0: luisteren. Ja. Ja, wie weet.

0: 1 miljoen sterren van de Frank Boeijen groep. En inderdaad, mensen die zeiden, ja, maar en nu, want ik heb geen kaarten en ik wil er wel bij zijn. Jongens, gewoon de komende weken blijven luisteren en Kei Goeiemorgen. Regelmatig zijn er 2 plaatsbewijzen te verdienen voor het ontbijtgourmet. Het Kei Goeiemorgen ontbijtgourmet op 30 oktober. Wij gaan zo meteen naar het nieuws. Nick, wat heb je voor ons?
1: Dat de politie op zoek is naar 2 jongens die een man zouden hebben mishandeld in Tilburg. En de benzineprijs die blijft maar oplopen, maar een beetje onderzoek kan je zo tientallen centen per liter opleveren.
2: Brabant, waarom meer betalen voor kerstartikelen als het ook voor 30% minder kan? Rij naar de kerstdiscounter in Tilburg of naar onze megastore in Venlo. kerst-discounter.nl. Groot in kerst, klein in prijs.
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
5: Danny is niet euforisch. Danny is gewoon tevreden. Want bij ZLM had hij zijn reisverzekering in 1 telefoontje geregeld. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
6: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
5: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
0: Het is exact 8:30. Kijk, goedemorgen. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. En we daar bij de ANWB. Het is tot nu toe een drukke ochtendspits. Ja. En dat blijft ook zo, hè, nu.
7: Ja, dat blijft. Maar, je weet het, na 9:00 gaat het in Brabant meestal heel snel terug. Ja. En want mensen houden van werk in Brabant. Dat is gewoon zo. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch staat 9 kilometer file tussen Beest en Zaltbommel. 20 minuten vertraging door een kapotte auto is de rechterrijstrook dicht. Kwartier vertraging nu op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda en Dordrecht. Tussen Klaverpolder en Afrit Dordrecht Centrum nog eens 10 minuten erbij. Dan staat er een file met een kwartier vertraging op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch bij Vlijmen. 12 kilometer file en 10 minuten op de N279 Roermond Den Bosch tussen Boerdonk en Veghel. 3 kilometer file.
0: Deze ochtend is er nog wel wat mist en lage bewolking. Uiteindelijk komt de middag, dan gaan we de temperaturen zien stijgen. Want dan komt het zonnetje tevoorschijn, wordt het 26 tot 28 graden. En ook morgen is het nog zomers warm. En daarna gaan we zo richting een graadje of 17 à 20. Dus geniet nog even de komende 2 dagen van het mooie weer, zou ik willen zeggen. We gaan naar het nieuws met Nick.
1: De politie zoekt 2 jongens die ervan worden verdacht dat ze in Tilburg een man hebben mishandeld. Een slachtoffer fietste na een feestje over straat toen een groep van zo'n 20 jongens hem er niet doorlieten. De man werd van zijn fiets geduwd, geschopt en geslagen. Dat gebeurde begin mei bij de Zuidoosterstraat. In Bureau Brabant zijn beelden getoond van de mishandeling. Een man van 23 uit Dordrecht is opgepakt voor een poging tot inbraak in Lepelstraat. De man wilde gisternacht inbreken bij een huis toen de bewoners hem ontdekten en de politie belde. Toen agenten aankwamen, ging de man er vandoor en rende de weilanden in, maar even later kon hij alsnog worden opgepakt. Een auto is gisteravond tijdens het rijden in brand gevlogen. Dat gebeurde in Helmond op de provinciale weg N279. Bestuurder wist de wagen nog op de vluchtstrook te parkeren toen hij rook zag. Daarna kon hij met zijn vrouw op tijd uitstappen. Het vuur was snel onder controle, maar de auto is wel flink beschadigd. Bijna 9 op de 10 patiënten met long-covid worden nooit helemaal beter. Tot die conclusie komen onderzoekers van 2 ziekenhuizen in het noorden van het land. Not een longarts.
8: Voordat ze covid kregen, werkte iedereen gemiddeld zo ongeveer 32 uur. En je ziet dan ook de groep die hersteld is, die is gewoon weer teruggegaan naar zijn eigen uren. Maar je ziet dat de groep die juist slechter is geworden en helemaal niet hersteld is, eigenlijk helemaal niet meer kan werken. Ik vind dat ontzettend tegenvallen.
1: Ziekenhuizen volgden 3 jaar lang 1200 patiënten met long-covid, maar 12% herstelde volledig. En de benzineprijs, je hoort het eigenlijk iedere dag, die blijft maar oplopen. Ja. Dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de situatie in het Midden-Oosten. Veel mensen, zeker in onze provincie, die gaan vaak de grens over om de tank vol te gooien. Het is in België nou eenmaal iets goedkoper. Maar zelfs in je eigen gemeente kan het soms veel geld schelen als je even goed onderzoek doet naar waar je nou precies moet gaan tanken. Dat blijkt allemaal uit onderzoek van Independer. Die hebben zo'n 2400 tankstations door het hele land bekeken. Nou, ze ontdekten dat het verschil bijvoorbeeld tussen de duurste en de goedkoopste pomp in Breda 44 cent is. En in Moerdijk en Oorschot, want ze noemen deze plaats plaatsen dan specifiek. Die horen bij de top 10 of zo, waar het verschil dan het grootste is. Daar scheelt het 42 cent.
0: Dat dus... klopt. Dat is vaker in dorpen. Dat je echt, dan kom je bij één zo'n pomp en dan denk je... Zo, die hebben even... Maar dat is dan natuurlijk vaak voor mensen de eerste die ze tegenkomen.
9: Ja.
0: Kijk één of twee pompjes verder en dan is het meteen weer...
1: Oh, meevallen.
9: Of zoek het even online op. Want je hebt allemaal van die sites die precies de huidige prijzen... Ja. Van waar welke pomp hoe duur op dit moment is, zeg maar. Want op woensdag is het daar weer 5 cent goedkoper. En het, ja, het helpt gewoon veel. Dat verschilt per dag.
0: Ja, ik moet ook zeggen, echt 5 cent, nou ja, soms... Dan denk ik bij mezelf, die 5 cent laat gaan. Bij wijze van
1: 40 cent is.
0: Maar 40 cent vind ik toch echt wel...
9: Maar zelfs 5 cent, als je 40 liter hebt, 5 cent, is 2 euro. Tank 2 keer in de week is 4 euro. Ja. Doe dat het hele jaar, is 4 keer 52.
0: Ja.
9: Is gewoon heel veel geld.
0: Ja.
9: 200 en een beetje.
1: Ja, zo is het. Meer dan 200.
9: Maar daar kun je dus ook... ik weet even een keer een weekend Centerparks bijna van doen.
0: Ik ga meteen kijken. Kijk, goedemorgen. Het wordt een topochtend, want zometeen gaan we ijs proeven. Ijs, hè? Jazeker, ijs. Blijf maar luisteren, dan komt dat helemaal goed.

0: Omroep Brabant is ook de meeste muziekvariatie.
1: Omroep Brabant.
0: Het gevoel van hier.
2: Hey.

0: En dan zitten we alweer in oktober, hè. Och man, het gaat zo snel. Ja, ik haal er even een zonnig muziekje bij, want je hebt het al gehoord in het weerbericht. We gaan vandaag vrolijk richting zo'n graadje of 28, morgen ook. En het is echt warm voor de tijd van het jaar. Ja, en voor sommige mensen is dat ook heel goed bericht. Zoals voor Gijs, onze favoriete ijsvriend van de show, namelijk van Kennis van IJs. Gijs, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij zat net te vertellen, jij had afgelopen weekend in één keer een roodgloeiende telefoon. Want iedereen die dacht, wat gebeurt
1: mij nou? Het is ongekend. Ja. Ongekend. Ik stond op de voetbalveld met mijn zoon. Zaterdagochtend en die wedstrijd was afgelopen. En toen keek ik op mijn telefoon.
0: Ja.
1: 7 oproepen gemist. Ja. Ja, dan weet je genoeg.
0: En dan wil iedereen weer bakken ijs, dingetjes.
1: Ijs.
2: Ja. Ja. En over hoeveel hebben we het dan? Want dit is maar 2 dagen lekker. Ja. Maar
1: voor ons is dat al, ja, dan ga je toch wel. We hebben toch wel, denk ik, 1100 bakken te maken nu. Ja.
0: 1100?
1: Ja. Ja. Het is gewoon een goede zomerweek. Ja, het is echt een goede zomerweek.
0: Ja. Ja. Ja, en dat terwijl jullie inderdaad al een beetje natuurlijk aan het afronden waren voor het seizoen.
1: Zeker
0: qua ijsjes. Ja.
1: Ze zaten aan de vakantie te denken bij ons en de vakantieplan te maken.
0: Ja.
1: Maar dat was even veranderd.
2: Ja. Dus jij bent nog heel even met 2 dieselauto's rond gaan rijden. Want de broeikaseffect is voor jou fantastisch natuurlijk.
1: Je hoort maar niet klagen.
2: Nee, maar dat is, ja, dat snap ik ook
0: zeker
2: wel.
0: Ja. Maar verder, hoe was de afgelopen zomer? Want dat is natuurlijk wel ook, ja, als je ziet dat er een mooie week aankomt, dan is het natuurlijk voor jullie alle zeilen bijzetten.
1: Ja, zeker. Maar ja, goed, daar stel je eigenlijk natuurlijk ook op in. Dat hoop je ook. En afgelopen jaar was gewoon ongekend. Ik denk dat alleen Hemelvaart een iets mindere dag was. En voor de rest is het alleen maar top geweest.
0: Ja. Even wat, want daar heb ik altijd een discussie over thuis. Zijn mensen meer van de horentjes of van de bakjes?
1: Goeie vraag. Ik denk dat als ik dan een beetje kijk, dat het gewoon 50-50 is.
0: Ja? Ja.
2: Maar ben jij van een horentje of een bakje?
0: Ja, horentje, ja.
2: Oh ja, want ik ben van het bakje, dus daar ga je al.
0: Ja, ja. Ja.
2: Dus, ik vind dat horentje altijd een beetje droog.
0: Ja, nee,
2: dat vind ik als zonde van het ijs.
0: Als je een goed horentje hebt, is het juist heel lekker erbij.
1: Juist, ja. Een horentje hebben.
2: Ja. Heb ik gewoon slechte horentjes gehad in mijn leven.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja. Maar goed, we zijn blij dat jij hier bent. Want wij waren daar afgelopen week over bezig, over de app. Ik zeg tegen Mark, ik word weer keimooi weer. En we moeten weer niet voor de gein een zwembad in de studio zetten. En dat soort dingen. Maar toen kregen we het inderdaad weer over ijs. En toen dachten wij bij onszelf van, zijn er dan bijvoorbeeld ook ijsjes in de winter? Weet je? Want je hebt
2: die speciaal, kijk, in de zomer kies ik altijd een bolletje citroen.
0: Ja.
2: En een bolletje aardbei. Ja, en natuurlijk een beetje frisse smaken. Terwijl in de winter kies ik dan veel vaker in de supermarkt, omdat heel veel van die ijswinkels dicht zijn, kies ik dan vaker voor, ja, toch chocola of hazelnoot of zo. Ja. Zie jij dat ook? En zijn er dan speciale wintersmaken?
1: Absoluut, absoluut. Wintersmaken zijn er sowieso. Maar we kijken ook, ja, je gaat eigenlijk kijken naar de verhouding koek en saus en ijs.
0: Dus, oh, oké.
1: Ik heb ook iets meegenomen voor jullie, als dat zie je voor jullie staan.
0: Ja.
1: Wat is, nou, dat is Cremino.
0: Cremino.
1: Dat is trouwens de trend die uit Italië is overgewaaid. Wat zie je hier? Gelaagd ijs. Dus je hebt een laagje ijs, een laagje koek en saus, weer een laagje ijs. En dan hebben we die afgetopt met een dikke laag ganache. En het voordeel is, dat ijs is dus lucht- en lichtdicht. Maar dat heeft dus veel meer koek en saus ten opzichte van ijs. Dus een warm.
0: Oh. Ja, precies.
1: Oftewel een ijsbonbonnetje in je mond.
2: Maar ik zie hier verschillende smaken. Wat heb jij, Jordi?
0: Dit is volgens mij Biscoff.
1: Klopt.
0: Ja.
1: Het kaneel met speculoos.
0: Oh, dat is ook nog mijn favoriet. Dat wist jij zeker.
1: Aan jouw kant staat volgens mij de lemon meringue.
2: Het citroen, ja.
1: Ja.
2: Ja. Oh, lekker zeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: En zo gaan we dus kijken. Dat is dus, ja,
2: terwijl dit is wel ook citroen.
1: Zeker.
2: Maar het is wel veel winterser
1: voller.
2: Dan.
1: Het is voller, hè?
2: Ja.
1: Ja.
2: Dus, ik snap wel dat dit dan voor de winter is. Ja.
0: En daarom misschien ook dus de koek. Om dat erbij te doen.
1: Zeker.
0: Even een beetje een bijtje voor.
1: Lekkere crunch erover. Of een mooie topping erbij.
0: Ja.
1: Maar dat is natuurlijk heerlijk bij de koffie.
0: Ja. Ik zit natuurlijk net te denken, je hebt natuurlijk met kerst heb je altijd de traditionele ijstaart. Die wordt dan van maar dit is natuurlijk helemaal geweldig.
1: Ja, absoluut.
0: Oh.
2: Absoluut. Ja, dat is wel lekker. Wil je deze even proeven ook?
0: Nee, ik hou deze aan.
2: Oh, oké. Nee, dat is ook goed.
0: Nee, maar dit zijn mijn ultieme smaken, man.
2: Maar, jij begint net over kerst. Ja. Eten mensen überhaupt ook ijs met kerst?
1: Nou ja, ik heb ook een ijstaartje bij, jongens.
2: Echt waar?
1: Zeker, ja, als je 1 seconde hebt, dan ga ik het pakken. 1 seconde.
0: Ja, voor de duidelijkheid, dit wisten wij niet, want hij komt gewoon met een zwarte box aan. En wij zeggen van, ja, als er iets is, dan we even, maar dit is...
2: Maar ik ben wel benieuwd, als je nu zit te luisteren, welke smaken eet jij aan ijs in de winter?
0: Ja.
2: Eet je überhaupt geen ijs in de winter? Oh. Ja, dit is wel lekker, zeg.
1: Kijk, jongens, dit noemen ze nou, Ja, voor ons is dit zeg maar pure perfectie. Ja,
2: hou hem even, want als jij hem voor je houdt, dan ziet de camera uit.
0: Ja, dan kun je ook meekijken.
2: Ja, dan, want mensen zijn op tv. Ja, dit kleine dingetje.
1: Kijk, hier hebben we dus een ijstaart.
2: Man.
1: En dit is zeg maar op... Ja, als je dit met kerst meeneemt... Hè?
2: Ja, dan ben je er
0: wel. Dan ben je even de man, hè?
1: Dan ben je het mannetje. Ja. Ja, dus lekkere Dubai pistache deze. Mooie cremino aan de bovenkant. Mooie ganache erop. Oh. Mooie afgeronde schotjes. Echte pistache.
2: Hoeveel verschil is het van zomer en winter? Als je als zomer zeg maar je 100% omzet is... hoeveel hou je er dan in de winter ongeveer van over?
1: Ik zal het zo zeggen, Mark. Mijn doel is altijd in de winter op nul spelen. Dus eigenlijk genoeg verkopen.
2: Kiet.
1: Om kiet te spelen.
2: Ja.
0: Echt waar, ja, is dat...
1: Ja. Want alles loopt natuurlijk door, hè. Je energie, je vriezer.
2: Ja, precies. Alles personeel.
1: Personeel. Maar goed, kijk, als je een goede zomer hebt gedraaid, dan weet je... We hebben een goed jaar gehad.
0: En dan bijvoorbeeld in de winter ben je dan bijvoorbeeld weer aan het kijken naar bijvoorbeeld een kampioenschap. Naar een NK of een WK. Want dan heb je daar misschien net wat meer tijd voor, toch? Om wat te proberen.
1: Ja, die wedstrijden beginnen weer in maart. En daar gaan wij zeker weer aan meedoen dit jaar. Absoluut.
0: Goh, wat grappig, hè?
2: Ja.
0: Het is echt bizar.
2: Maar, want vorig jaar hadden jullie een ijsje met yuzu. En heel veel...
0: Ja, dat was top, zeg.
2: Gekke, noem ik het maar even, componenten die je niet zomaar even in een bolle citroen ziet, zeg maar. Wat wordt het dit keer dan? Deze cyclus?
1: Ja, dit jaar, ze noemen het de Gouden IJspatel en de Gouden IJscreatie. Dat is dus het Nederlands kampioenschappen. En dit jaar is besloten dat het yoghurt de basis moet zijn. Dus we gaan aan de slag met yoghurtijs.
2: Oké. Okay.
1: Dat is in ieder geval de basis. En dan gaan we nog wel het een en ander bij bedenken.
0: Ja, en ik zei net tegen jou... Yoghurt, dus ik had een bakje, maar toen zei jij, wacht even, yoghurt is juist heel moeilijk.
2: Ja, maar waarom is dat zo moeilijk dan?
1: Ja, yoghurt bevat van zichzelf zeer veel vrij water. Nou, als je dat kant-en-klaar invriest, dan krijg je een ijsklontje yoghurt, zeg maar.
2: Een yoghurt-ijsblok,
1: ja. Dan moet je even mee aan de slag, om die structuur mooi te krijgen, uiteraard.
2: Ja. Ik ben wel benieuwd ook. Ja, tegen die tijd gaan we die proeven.
1: Dat is goed.
2: Ja. Ja? Heb je die mee ook?
1: Natuurlijk.
2: Hij wijst naar zijn kist.
1: Mark, als je mij belt, hè, dan regel ik het. Hè.
2: Ja, nee, dat is lekker.
1: Ik heb onze huidige yoghurt bij, maar dit wordt niet het wedstrijdyoghurtijsje natuurlijk.
2: Oké, okay, nee, daar gaan jullie nog...
1: Maar die gaat nog vele malen mooier worden.
2: Oké. Okay. Pak die vooral. Ik bedoel, altijd lekker. Ja, neem ik even de smaken door die binnenkomen.
0: Door de app, ja.
2: Die mensen eten in de winter.
0: Ja, laat het even weten. Wat is jouw smaak in de winter? Ja. Dat is, kun je appen naar 06-573-28203.
2: Tot nu toe wat het meeste binnenkomt is eigenlijk pekan.
0: Pekan.
2: Pekannoten. Dat vinden mensen heel lekker blijkbaar. Want dat komt echt, echt tientallen keren binnen. Pekan. Ik zie pistache ook voorbij komen.
0: Klopt, was ook een veel.
2: Ja, ik zie ook mokka veel binnenkomen.
0: Ja,
2: daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Want dat in de winter lekker bak chocolademelk en dan zo'n mokka-ijsje. Zie ik ook wel voor me. Oh, het is ook een hele bak van 10 liter.
0: Het is niet een klein bakje, maar dan wordt hier weer een bak neergezet.
2: Oh, de cameraman komt ook even kijken.
0: Nou komen de technische mensen.
1: Alles onder controle.
2: Nou, neem vooral een hapje, hoor.
0: Ja, Martijn die komt in één keer even kijken hier.
2: Martijn, Tien is het
1: denken. Maar moet je denken, het wordt nog veel beter, hè?
2: Ja, dit is wel lekker.
0: Ja, dit is ook echt... Oh, man. Nou, kom maar, ik zal eens even kijken wat... Goh.
1: Dit is dus, plan yoghurtijs.
2: Ja, dit is gewoon allemaal weer heerlijk, Gijs.
0: Het is echt
2: fantastisch.
0: Ja, ik zeg je heel eerlijk, ik zou het graag een keer afzeiken, maar het is echt ongekend. Ja. Het is echt goed.
2: Ja, dit is echt heerlijk.
0: Och, man.
2: Appelkaneel zegt iemand nog. Ja, dat is
0: appelkaneel. Dat is een hele goeie. Ja. Een soort van warm.
2: Amaretto komt nog binnen.
0: Ja.
2: Oh. Amaretto-ijs, dat heb ik denk ik nog nooit gehad.
0: Nee. Nee, hebben jullie ooit liqueur 43 ijs gemaakt?
1: Nou, we hebben een ijsje bij mijn zus in Eersel. Ja? Die heet Kempies Kwartiertje. Ken je
0: dat? Ja, die is ook goed, ja. Ja, dat klopt, ja.
1: Die komt om de buurt.
0: Hè? Nou. Oh. Hey, en dan even voor... deze week zijn jullie dan nog wel inderdaad open en alles. En dan daarna gaat het wel langzaam.
1: Ja, onze winkels hebben nu nog volop schepijs in Blaarlen en Eersel. En straks, dat gaat ongeveer midden oktober, denk ik... dan gaan we die switch maken naar Cremino.
0: Oh, ja, lekker. En hou ons op de hoogte als jullie weer mee gaan doen, hè? Want jullie zijn
2: zeker.
0: Altijd
2: wel. Ja, dan gaan we het echte yoghurtijs ook wel even proeven.
1: Is goed, graag. Ja, leuk.
0: Oh.
1: Kom ik zeker terug.
2: Wat doen jullie volgende week?
1: We kunnen ook een vaste itemje maken, hè?
0: Ja, dat kan sowieso. Daar gaan we lekker eens even over hebben. Ik ben voor. Ja, iedereen is voor. Kijk. Dankjewel, hè.
1: Graag gedaan.
0: Fijn dat je er was.

sexy people.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
2: Hey!
3: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
2: Hey,
3: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
9: Op woensdag en donderdag plan je het leukste dagje uit bij Sportium in 's-Hertogenbosch. Kom zwemmen met flinke korting in Zwemparadijs Aquafun. Met een golfslagbad en maar liefst 5 glijbanen. Voor slechts €13,50 per persoon. Met uitzondering van feestdagen en schoolvakanties. Kortingsdagen bij Sportium. Kijk voor alle details op sportium.nl.
10: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Dorald Negens met het NOS-journaal. 6 EU-landen, waaronder Nederland, dreigen de volgende meerjarenbegroting van de EU niet goed te keuren. Dat blijkt uit een brief die de Financial Times heeft ingezien. De leiders van die 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet meer alleen tijdens kantooruren. Door die uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te komen. De chatfunctie maakt de drempel voor veel mensen lager.
13: Er is een deel van de jeugd die het spannend vindt om te bellen. En sommige mensen zitten in een situatie waar ze niet kunnen bellen. Als je in een heftige relatie zit en je partner mag jou niet horen, omdat hij anders geweld naar jou gaat gebruiken, dan kan een chatfunctie daarin uitkomst bieden. Dus een aanvulling op het pakket wat we al hebben.
12: De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het aantal mensen dat overlijdt door een val is vorig jaar flink gestegen. In 2025 kwamen 7800 mensen om. Het zijn er 500 meer dan een jaar eerder. Vooral 80-plussers overleven een val vaak niet, blijkt uit cijfers van het CBS. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Daarnaast komt er een einde aan de werkzaamheden in China. Het bedrijf wil de bedrijfsvoering versimpelen en kosten besparen, zegt Roland Muller van de economieredactie.
14: Er worden dan 200 managers aangewezen binnen het hele bedrijf en die moeten gaan kijken waar er bespaard kan worden, hoe het efficiënter kan, hoe er meer geld verdiend kan worden. Het bedrijf laat nog wel weten dat ondanks die ontslagen die dan ook zullen gaan vallen, dat er dus ook nog wel mensen aangenomen kunnen worden voor juist die onderdelen waar het bedrijf nog wel groeit.
12: Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Het weer droog en geregeld zon, ook wat hoge bewolking. Wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
2: Hartelijk dank en welkom de laatste uur alweer van de ochtendshow. We gaan eens kijken hoe het op de weg is. Erwin de Hart bij de ANWB. Normaal hebben we altijd hoop dat na 9 uur het heel snel oplost. Ja. Is dat wel een beetje het geval of is het nog wel druk?
15: Nee, dat is wel een beetje het geval. Ja, okay, ja. Het lost echt wel op uiteindelijk. We zijn er nog niet alleen. Op de A2 Maastricht-Eindhoven, bijna 10 minuten vertraging nog bij Leende. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Waardenburg, 5 kilometer file. Dus Everdingen en Zaltbommel vanuit Utrecht naar Den Bosch. Dus dat is de Hubert Mol file. Nou ja, die 25 minuten, dat hebben we er wel voor over, geloof ik. 15 kilometer file. Dat is wel de file met de meeste vertraging. En verder heb je nog de A16 Breda-Rotterdam tussen Klaverpolder en Afrit. Dordrecht Centrum 10 minuten, 5 kilometer. Een kwartier vertraging, dat dan weer wel. De A59 Oost-Den Bosch tussen Oost-Oost en Kruisstraat 7 kilometer. Dus we zijn er nog niet, maar we komen er wel.
2: Kijk, dankjewel. We gaan dadelijk weer even aan het rad draaien. Nu is even voor jou de taak om alvast na te denken over iets wat je zou willen horen. Dan mag je dat straks eventjes appen.
16: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
17: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
18: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
19: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
20: Hey Remo!
21: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht.

0: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
1: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl. Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
2: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
3: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
4: Dit is Omroep Brabant. Met nu
5: Kei. Goedemorgen,
6: Jordi Graat.

0: Toto en Stop Loving You.
1: Goedemorgen.
0: Ja, kijk, goedemorgen. Kwart over negen alweer op deze dinsdag de 29e van september. Tot vandaag een mooie dag. De zon die breekt straks door en het wordt gewoon rond de 28 graden.
2: En dat op de dag van de koffie, de dag van de blije gans en de dag van de stille film.
0: De dag van de
2: stille film.
0: Oh, de stille film. Ah, ja. Kijk. Ja, we gaan naar het nieuws, want daar zit Niek natuurlijk voor. Wat heb je voor ons?
3: Ja, de problemen met de Merwedebrug die kosten de samenleving volgens het Economisch Instituut voor de Bouw zo'n 1,9 miljoen euro per dag. Dat komt omdat vrachtverkeer moet omrijden, wat extra reistijd kost, meer brandstof, extra personeelskosten en omdat het zorgt voor meer drukte op andere wegen. De advocaat Bart Stapert is in hoger beroep berispt omdat hij als advocaat van Nabil B. tot twee keer toe zijn geheimhoudingsplicht heeft geschonden. Dan blijkt uit een beslissing van het Hof van Discipline die in handen is van nu.nl.
0: Goedemorgen. We gaan weer een kwartier lang muziek draaien. Aangevraagd door jou misschien wel. We hebben een categorie en we hebben een letter. En dan is het zometeen aan jou om lekker te gaan appen. Naar 06-573-282-03. Wat is de categorie in de letter, Mark?
2: De categorie is dingen waarbij je iemand kan helpen.
0: Dingen waar je iemand kan helpen.
2: Ja, okay. Of dat waarbij iemand jou kan helpen.
0: Ja, zeker,
2: dat mag
0: zeker,
2: ook.
0: Ja.
2: En de letter is de W van Willem.
0: De W, kijk. Ja. Dingen waarbij iemand je kan helpen met de W. Nou, laat het even weten via 06-573-282-03. En vraag dan meteen iets aan.
2: Ja, en dat kan gewoon alle kanten opvliegen.
0: Alle kanten.
2: De jury is ook, na het eten van zoveel ijsjes, ja, gewoon zoals altijd...
0: Ja.
2: Zeer soepel.
0: Laat het maar weten. Dingen waarbij je iemand kan helpen met de W. En vraag dus ook iets aan via 06-573-282-03. En Pauline kwam inderdaad nu al heel snel met de was.
2: Wassen, ja.
0: Ja. Fleetwood Mac, alles mag. Dus ja, ja, het liedje Alles Mag van Fleetwood Mac kon ik niet vinden. Ja, maar wel Dreams.
2: Fleetwood Burger King ook. En de Fleetwood KFC.
0: Goed.
2: De Fleetwood Domino's.
0: Het maar lekker, komt het helemaal goed vandaag.

Ja, deze was voor Celine, die zegt water van het zwembadje vullen. Ja, dat kan nog wel de komende 2 dagen. Dingen waarbij iemand je kan helpen met de wee, daar zitten we vandaag in. En Francine, die kwam met iemand wegbrengen. En die wilde graag deze horen van Samuel Welten. En echte liefde is te koop. Dankjewel daarvoor.

0: Zometeen nieuws met Niek.
1: Ja, onder andere gaat het over dat er arrestatieteams huizen zijn binnengevallen in Eindhoven. En twee Amerikanen hebben een record te pakken. Het heeft met Lego te maken.
2: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Jouw muziek hoorbaar in huis en tuin. Met Avenue.
4: Mijn papa verkoopt stoelen.
5: In Mil, Reuzel en Riethoven.
6: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
7: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
6: De Verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
0: Twee minuten over 9:30. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Herman Dacht bij de ANWB. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. Ja, de landing is eigenlijk verder ingezet. Het aantal files slinkt waar je bij staat. Op de A2 Den Bosch-Utrecht 5 minuten vertraging bij Alfred Geldermals. 9 minuten op de A2 Utrecht Den Bosch bij Zaltbommel. En de derde en laatste file is de A16 Breda-Rotterdam. Een kwartier vertraging tussen Zevenbergshoek en Dordrecht.
10: Omroep-Brabant.
0: Vandaag wordt een prima dag. Straks gaat de zon doorbreken en gaan we temperaturen krijgen tussen de 26 en 28 graden. Morgen ook nog zomers warm. En daarna dan gaat de temperatuur weer zakken onder de 20 graden. Tijd voor het nieuws, krijg je van Niek de Vries.
1: Meerdere arrestatieteams zijn vanmorgen huizen binnengevallen in Eindhoven. Bij in ieder geval één huis zijn twee mensen opgepakt. De invallen zijn gedaan in verband met een grootlopend onderzoek. Politie zegt later met meer details te komen. Patiënten van het Amphia ziekenhuis in Breda kunnen sinds gisteravond weer inloggen in de digitale omgeving van het ziekenhuis. Sinds zondagmorgen konden patiënten bijvoorbeeld hun afspraken niet meer inzien via de website. Dat kwam door een ICT-storing. Het ziekenhuis benadrukt dat het systeem niet is gehackt. Bij het Elisabeth II Zeden ziekenhuis in Tilburg waren er ook problemen, die waren gistermorgen al opgelost. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft de Israëlische ambassadeur in ons land op het ministerie ontboden. Dat doet hij omdat Israël Nederlandse diplomaten uit Ramallah het land uitzet. De ambassadeur moet vandaag langskomen.
11: Om ook het gesprek te voeren over de details van deze maatregel. En ook over de impact op onze diplomaten die binnen 7 dagen daar weg zouden moeten. Wat ontzettend impactvol is. Ik vind het een onnodige maatregel van Israël. En daar gaan we het gesprek over voeren.
1: Het besluit van Israël volgt op Nederlandse sancties tegen het land, waaronder een importverbod van goederen uit illegale nederzettingen. Het is deze dagen nog lekker weer, maar Jordi, als het wat donkerder gauw weer is, dan vind jij het wel leuk om Lego toch te doen.
0: Ja, zeker. Ik heb nog wel een paar dozen staan, die moet ik nog in elkaar zetten.
12: Nou, is het nu het dingetje al af wat ik jou toen heb gegeven?
0: Nog één verdieping.
12: Nog één verdieping?
0: Ja, ik ben voor de zomer, toen in april of zo ben ik daar. Toen ben ik gestopt, er staat netjes op de kast bij mijn kantoor.
1: En dan ga je weer
0: verder. Dan moet ik één verdieping op en dan pak ik weer een volgende.
1: Lekker man. Ja. Nou ja, hoe lang zou jij, denk je, doen over een pakket met zo'n 11.500 blokjes?
0: Nou, daar ben ik wel 11.500. Hoeveel was dat Disney Kasteel?
12: Ik denk dat jij daar 1,5 jaar over doet.
0: Nee, hoeveel was dat Disney Kasteel?
12: Disney Kasteel is volgens mij 4,5.
0: Ja, dan zou ik daar wel een maand over doen.
1: Ja, er zijn twee vrienden uit Californië, die hebben nu een wereldrecord op hun naam gezet. Zij oefenden eerst een maand lang. Daarna wisten ze alle 11.695 blokjes van een Lego wereldkaart in elkaar te zetten in 4 uur, 59 minuten en 51 seconden. Ja, dat is dus nog nooit iemand gelukt.
0: Met z'n tweeën.
1: Ja, met z'n tweeën.
0: Oh, wat een traag slakken zeg.
12: Dit is een verschrikkelijke set. Ja, normaal bouw je Lego omhoog.
0: Ja.
12: En dit is platte Lego. Dus het zijn hele kleine, ik denk 3-4 millimeter vierkantjes en zo. Oh, die je allemaal
1: veel
12: zo
1: lastiger in allemaal dan
12: prikken. Ja.
0: Maar ik al zeg, trage slakken. Kijk, goedemorgen. We zijn er nog een uur. Of een half uur, sorry. Tot 10 uur met de ochtendshow. Nu eerst Sniff and the Tears. Dit is Driver's Seat.

robot. Note to self. En als je het hebt over een hitmachine, wat Douwe Bob natuurlijk ook is, kom je ook uit bij Somber. It is My Body Isn't Ready in een keigoeie morgen op deze dinsdagochtend.

0: Diana Ross in een kei goeiemorgen.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Ja, dit is ook de week van Niek, hè? George Michael.
2: Ja, ja, ja. Hij treft het. Hij valt met zijn neus in de boter. Maar wie niet?
1: Nummer 1. I'm so scared. Nummer 2.
2: Ja, die kan ik ook kennen.
0: Ja. Maar
2: dat is dan geheel aan jullie zelf.
0: Ja, ik ga voor 2.
2: Oké.
0: Okay. Ja, ja, ik ook, sorry. Okay. Wat is het gisteren geworden?
2: Gisteren was het niet Wake
0: Careless Whisper.
2: Nee, Careless Whisper was gisteren.
0: Ja. Oh ja. We hadden zo de hoop op Wake Me Up Before You Go.
3: Ja, gewoon om niet te irriteren.
2: Ik heb het idee, ik had ook technische storingen. Ik heb het idee dat er iets was, dat er iets is gehackt. Of wat
0: ja, raar, ja, ja, dat zou wel, ja. Zit te appen voor de verkeerde.
2: Ja, dat zou kunnen, of dat verkeerde naam binnenkreeg.
0: Kun je dat nog een keer terughalen? Van, ja, nee,
2: misschien moet het een onderzoekje krijgen.
3: Kan Wake Me Up Before You Go gewoon niet ook morgen erin zitten?
2: Zeker.
3: Totdat die gekozen wordt.
2: Omdat er misschien vals is gespeeld.
0: Ja, dat is waar. Nou ja, en verder, wat heb je nog voor ons?
2: Nou, kijk naar mij.
0: Ja, dat is natuurlijk iedere dag weer een hoogtepunt op zich.
2: Ruim voldoende, denk ik.
0: Ja, dat snap ik.
2: Ruim voldoende.
0: Ja. Ruim voldoende. Dus zometeen hebben wij het programma Ruim voldoende met Hubert Mol.
2: Geen gezonde mol.
3: En dan is het dat het dinsdag is, want normaal is het gewoon voldoende.
0: Ja, gewoon, ja, normaal is gewoon niet
3: voldoende. Ja, het is al een piekmoment.
2: Ja, goed, je moet dat verrassen. Ik zou zeggen, laat de zon in je hart.
0: Zo is het. Tot zover en kijk, goedemorgen. Ja, morgen natuurlijk vanaf 6 uur zijn we er weer. Geniet van de dag, maak er wat moois van. En als het aan ons ligt, laat de zon in je hart.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior-gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior-koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
8: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
9: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Riekerschoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker. In Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
8: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Nederland en 5 andere landen willen dat het budget in de volgende 7 jaren begroting van de Europese Unie wordt verlaagd. Dat schrijven ze in een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de landen zeggen dat het ophogen van budgetten niet past bij de bezuinigingen die in sommige van die landen spelen. Ook willen ze dat er scherpere keuzes worden gemaakt. Ze zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. Landen als Spanje en Italië willen juist dat daar meer geld naartoe gaat. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, heeft excuses aangeboden voor het inbreken bij websites en systemen van de Australische overheid. Het gebeurde in juni en werd vorige week bekendgemaakt door de Australische premier Albanese. OpenAI had 2 weken daarvoor pas de regering op de hoogte gebracht. En Albanese noemde dat onacceptabel. Het AI-bedrijf ontdekte de inbraken half augustus en geeft toe dat het de Australische overheid eerder had moeten informeren. OpenAI gaat de getroffen instanties helpen en meebetalen aan het versterken van de cyberverdediging. Arcadis schrapt ongeveer 1000 banen. Het ingenieursbureau stopt met architectuuropdrachten. Ook komt er een einde aan de activiteiten in China. Bij Arcadis werken wereldwijd ruim 34.000 mensen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Met Veilig Thuis kan voortaan dag en nacht worden gechat, niet alleen meer tijdens kantooruren. Door deze uitbreiding hoopt het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling sneller op het spoor te kunnen komen. De behoefte aan het dag en nacht kunnen chatten lijkt groot. Inmiddels zijn er meer chatgesprekken buiten kantoortijd dan daarbinnen. Het weer droog en geregeld zon, al is er ook wat hoge bewolking. Het wordt uitzonderlijk warm met maxima van 23 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Ook morgen warm en na zomer weer met veel zon. Dit was het NOS Journaal.
12: Warm, warm, warm. Hoor je dat hoe ze dat zei? Warm, zo. Ja, ik kan het ook niet helpen. Het wordt heel warm. Nou zit je er altijd wel een klein beetje warmpjes bij als je luistert naar Omroep Brabant. Dat denk ik dan. En zeker vandaag, want we hebben weer natuurlijk twee liedjes uitgezocht. Je hebt ze net al even kunnen beluisteren bij Jordi. Twee liedjes uitgezocht van de band of George Michael. Maar dat gaat een beetje samen, Wham. Dus dat gaat een beetje samen. En de vraag is, welke van de twee vind je weer het allerbeste? Dat wil ik graag van je weten. En verder heb ik nog veel meer in petto. En daar moet ik even over nadenken.
13: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
14: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
15: Interessant. Wat verdien jij dan?
14: Zo open bedoelen ze vast niet.
16: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
17: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
16: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Hans, waar liggen de regenjassen?
20: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
21: Allsafe geeft ruimte.
22: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
21: Ja.
22: En nu?
21: Domeinnamen kopen.
22: Voor je bedrijf?
21: Ja.
22: Welk bedrijf?
21: Ja, dat weet ik nog niet.
22: Welke domeinen dan?
21: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
22: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
21: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
23: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
24: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
25: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
8: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
26: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en kobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
8: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
10: Dit is Omroep Brabant. Met nu
27: Brabants Bond. Hubert Mol.

0: altijd goed, denk ik, als je je hart doet laten spreken. En dat je, ja, ik wou zeggen dat je wat minder met je verstand doet. Dat is een beetje gek om dat te zeggen. Je hebt je verstand nodig, je hebt je hart nodig. En als dat een beetje in harmonie is met elkaar, dan zit het wel goed. En als het een afwijkt van het ander, komt het nooit goed.
1: Are you ready?
2: Brabants Bond.
3: Met Hubert Mol. Op Brabant.
0: Goedemorgen en van harte welkom. Heb je dat gehoord? Padellen. Er zijn heel veel collega's van mij die doen aan padellen. En padellen wint in hoog tempo aan populariteit. De groei merkt ook oogartsen. Dat heel veel mensen padellen. Wat is nou het geval? Steeds vaker zien zij patiënten binnenkomen met ernstig oogletsel, veroorzaakt door de ballen die met hoge snelheid tegen de muur aan tikken en dan pop op je oog geraken. En in sommige gevallen leidt dat tot echt blijvende schade aan het gezichtsvermogen. Nou, ik zie hier wat collega's waarvan ik denk van, nou, die hebben al een balletje tegen het oog gehad met padellen. Ja, en dan zo'n bericht, hè, wat je ineens leest en wat je ineens hoort. Een bericht dat dan toch ook in het oog springt.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
3: Hubert Mol.
2: Dit is

Alsjeblieft, alsjeblieft. Blijf bij me, blijf bij me. Loop niet weg. Loop niet weg, er zijn er genoeg die weglopen. Maar blijf bij me. Stefan Kensington. Goed, hè? Lekker is het, hè? Een fijn liedje even tussendoor. En ik zeg heel eerlijk, dit is met die nieuwe zanger. Maar toen ik voor het eerst die oude zanger hoorde, toen dacht ik, nou, dat komt nooit meer goed als hij weg is. En nu met die nieuwe zanger erbij, het gaat wonder wel goed. Het klinkt allemaal zo lekker. Steve was dit van Kensington. Het is zo'n beetje 7 minuten of half 11, mocht je dat niet weten. Tijd voor misschien een kleine espresso.

0: vind het toch wel polariserend. Henk de DJ. Ik bedoel, ik kan wel een foutje maken. Ik kan dingetjes niet zo goed doen. Ik kan misschien niet de aangewezen persoon voor je zijn. We kunnen geen klik hebben. Dat kan wat anders zijn. Je kunt het wel lelijk vinden. Je kunt van alles vinden. Maar om nou te roepen, Henk de DJ, dat vind ik toch wel ver gaan. Maar als je het dan een beetje verkapt, zoals de Smith, dan valt dat nog al wel mee. Dan is het misschien alleen maar een liedje. Nick de Vries, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, wat ga je ons brengen?
1: Dat er twee mannen en een vrouw onwel zijn geworden vanmorgen vroeg in een huis in Drunen. En Sam van der Heijden uit Etten-Leur is een groot racetalent.
2: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
3: Ja, ons bed is nog eigenlijk helemaal niet zo oud, maar toch heb ik er nooit echt lekker in geslapen. Hoe doen ze dat eigenlijk bij een beddenspeciaalzaak? Binnenkort maar eens vragen.
4: Een goed bed wordt aangemeten, zoals bij maatkleding. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Plan je adviesgesprek op slaapstudiostijn.nl.
5: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
6: Omroep Brabant.
0: Het is vrij zonnig vandaag, vrij warm ook vandaag. Nou, daar was je al voor gewaarschuwd. Dat hebben we al 180 keer gehoord op de radio of op de tv. Het wordt vandaag een graad of 27, 28. En er staat een klein matig windje. En tijd voor het nieuws. Zoals beloofd, Nick de Vries.
1: Twee mannen en een vrouw zijn vanmorgen vroeg met spoed naar het ziekenhuis gebracht en dat ze niet lekker waren geworden in een huis in Drunen. De brandweer deed eerst de metingen. Pas toen werd aangegeven dat het veilig was, ging ambulancepersoneel de woning in om de mannen en vrouw eruit te halen. Wordt nu onderzocht waardoor ze onwel zijn geworden. Michael van Gerwen is al in de eerste ronde van de World Grand Prix of Darts uitgeschakeld. Hij verloor in Leicester van Engelsman Ryan Joyce. Eerder deze maand verloor de darter uit Vlijmen ook al in de eerste ronde van de World Series Finals. Van Gerwen stond lang in de top 3 van Dartsbond PDC, maar hij is nu gezakt naar de 9e plek. Na dagen van protesten mag een uit huis gezette Spaanse vrouw van 87 toch in haar huis blijven wonen. De vrouw werd vorige week na ruim 70 jaar uit haar huis in Madrid gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar verhaal groeide uit tot een symbool van de woningcrisis in Spanje. Je hoort NOS-correspondent Miral de Bruyne.
7: Sinds 2020 zijn de huizenprijzen heel hard gestegen. Als je naar heel Spanje kijkt, zie je dat koopwoningen met 35% duurder zijn geworden dan voor de coronapandemie. En de huur, die is maar liefst met 45% gestegen.
1: Tienduizenden mensen gingen gisteren de straat op. Ze willen dat huurders beter worden beschermd. Max Verstappen is, als het om de raceport gaat, natuurlijk een enorm talent. En hij begon in het karten. Sam van der Heijden uit Etten-Leur is ook een groot racetalent. Hij werd afgelopen weekend kampioen in de hoogst haalbare kartklasse. Sam heeft nog geen rijbewijs, maar toch haalt hij al snelheden van 230 km per uur. Hij vertelde een afslag Zuid wanneer het voor hem is begonnen.
8: Ik ben op mijn 12e begonnen met karten. En toen heb ik eerst een jaar binnen gekart. En daarna ben ik eigenlijk naar de buitenkast gegaan. En heb ik daar eigenlijk een jaar lang getraind. En toen eigenlijk langzaamaan wedstrijden gaan rijden en kampioenschappen gaan rijden.
1: Ja, Sam is nu 17. Hij hoopt de overstap naar de autosport te kunnen gaan maken, maar dan heeft hij nog wel een paar extra sponsoren nodig. Dus nou ja, mocht je luisteren.
0: Ik wou net zeggen, het is een hele dure sport. Zonder heel veel geld red je het niet.
1: Dat denk ik ook. Nee, dat zei hij ook inderdaad. Ja, dat is het grote nadeel van het karten.
0: Papa Verstappen heeft ook al de centjes in de kleine Max gestopt. Ja, ja. Tot het maximale.
1: Ja, zo is dat. Ja.
0: Dankjewel, Nick. Tot straks weer.
1: Yes.
0: Oké. Okay. Zometeen nog eens even luisteren naar Vanessa Paradis, die ooit, ja, ik zeg het maar gewoon, die ooit het bed deelde met Danny Kravitz en dat gaf mijn liefdesbaby. Hier is Be My Baby.

0: Er zijn mensen die geloven heilig in een engeltje, dat een engeltje op je schouder zit. Ik heb er nog nooit een gezien, ik heb er nog nooit een gehoord, en er heeft er nog nooit een iets tegen mij gezegd. Dus ik denk dat het maar gewoon een leuk liedje is.
1: Het koffertje van Mol.
0: Het koffertje van Mol bevat vandaag een liedje van Prince. Het is het eerste waarmee je op de proppen kwam, Purple Rain. Hij liet zich inspireren door Bob Seger. Zegt hij wat? Bob Seger en de Silver Bullet Band met Night Moves of Main Street. Dat zijn prachtige liedjes, lange liedjes ook, hè. Maar dat zijn bijna verhalen. Dat zijn hele epistels. En dat vond hij leuk. Hij dacht, Prince, ik moet ook zoiets maken. Iets wat een beetje in die geest zit. En zo kwam hij op Purple Rain. Hij heeft ook een film bijgemaakt. Die film, met andere mensen, ja, die was wat controversieel, want het zat vol met seksisme. En je weet hoe dat werkte. We houden er allemaal van, maar als we erover praten, vinden we het vies. Dus dat kon niet, dat was smerig. En dat was iets, ja, Prince, klein mannetje, dat was allemaal maar niks. Uiteindelijk weten we hoe het is verlopen. Steve Nicks ken je van Fleetwood Mac. Die kwam ook door om de hoek kijken, want Prince, die dacht, hey, dat is een leuke vrouw. Hoe krijg ik nou die leuke vrouw ook in mijn bed? Door te zeggen, wil je niet een Bobby meezingen? Maar deze Steve Nicks van Fleetwood Mac had dat vrij snel door en zei van, nou, ik heb daar eigenlijk niet zoveel interesse in, het is niet zo mijn muziek. En zei later ook in interviews, ja, ik had het idee dat hij liever met mij naar bed wilde dan dat hij mij wilde laten zingen. En zo heeft hij meerdere vrouwen toch om zijn vinger weten te winden. Wendy en Lisa staat ook bij me in de band. Zingen ook mee op deze Purple Rain trouwens. Maar die gingen ook daarna hun eigen gang. En zo is het met meerdere artiesten gegaan die allemaal eerst een moppie mochten meezingen. En wij zijn enkel met de muziek bezig. En nog een keer luisteren naar die Purple Rain. 8 minuten en 40 seconden. Tijd voor koffie.

Ik heb zelden zo'n lieve vrouw gezien en gehoord. Het is Miss Montreal. Groot. En ze heeft me uitgelegd waarom dat ze tot dit liedje is gekomen, groot. Omdat ze van jongs af aan eigenlijk al wilde zingen. Ze wilde zo graag echt zangeres zijn. Misschien beroemd worden niet, maar wel gewoon haar ding doen. En dat pakt tot op heden nog steeds goed uit. En soms zit er ineens het gevoel dat je dat wil uiten. En als muzikant zijnde, als zangeres zijnde, kun je dat uiten. En het was mooi, ik sprak haar, ik zag haar. En het gesprek duurt al te wel wat langer met Sanne. Maar het is leuk dat ze ineens me aankijkt en zegt van, what the heck? Ik denk, nou, wat zou dat betekenen? En ik kreeg ineens 3 kussen. Dat vond ik heel lief. Ja. Sommige mensen zijn heel lief tot in hun hart. Dat blijkt maar weer eens. Kun je een mooi voorbeeld aannemen? Sanne Hans hier of Miss Montreal en de Groot.

terugkijken in de iCloud. iCloud wordt steeds groter en groter. Dat is het voordeel van ouder worden, bedacht ik me ineens. Ouder worden gaat soms met gebreken, hoorde ik net van een neefje van me. Die zit te luisteren en die zei van, ja, oud worden, een beetje met gebreken. Gerard Veldhuizen, Gerard, goed dat je luistert, neefje. En toen dacht ik van, ja, dat is een nadeel. Maar aan de andere kant komt ook heel veel bij. Naarmate ouder wordt, wordt het leven steeds groter en groter en groter. Neem de iCloud dan, daar komt steeds meer in. Daar zat ineens deze in, van de Small Faces. Dat Small hebben ze weggelaten, maar uiteindelijk hebben ze nooit hun gezicht verloren. Dat is me goed ook. Dit is nou één keer Tin Soldier.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1.800 subsidie. Dewarmte.nl.
5: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
7: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
8: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
9: Hoe begin ik weer met werken?
8: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
10: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Thailand is het dodental door het noodweer gestegen tot 23. Grote delen van het land hebben al dagenlang te maken met veel regen, waardoor gebieden zijn overstroomd. In Bangkok zijn meer dan 700.000 mensen getroffen door het hoge water. Inmiddels lijkt het water in de Thaise hoofdstad te dalen, omdat het beter afgevoerd kan worden. Toch staan nog veel belangrijke wegen blank. De komende dagen gaat het naar verwachting minder regen in Thailand. Een petitie voor inspraak over de natuur op de Waddeneilanden is al meer dan 50.000 keer ondertekend. Bewoners van de eilanden maken zich zorgen over plannen van de Rijkswaterstaat om delen van de natuur op de eilanden het hele jaar af te sluiten. Het gaat namelijk niet goed met sommige natuurgebieden. Een maatregel zou kunnen zijn om gebieden meer rust te geven. De plannen zijn nog niet definitief, maar eilanders zijn bang dat het te drastisch wordt en eisen inspraak. De petitie wordt vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer. 6 EU-landen, waaronder Nederland, willen dat het budget in de volgende meerjarenbegroting van de EU omlaag gaat. Dat blijkt uit een brief aan de voorzitter van de EU. De leiders van de 6 landen zijn het eens met extra uitgaven voor defensie, maar willen dat er minder geld gaat naar boeren en arme regio's binnen de EU. In een paar dagen tijd zijn 4 honden overleden nadat ze waren uitgelaten in een park in Schiedam. De politie vermoedt dat ze iets hebben gegeten, waardoor ze ziek zijn geworden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Wat de honden hebben binnengekregen is nog onbekend. Wel hadden alle beesten dezelfde symptomen. De politie gaat in het park in Schiedam pathologisch en toxicologisch onderzoek doen. En ook staan er waarschuwingsborden. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor eind september. Namelijk 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
13: Even nog terugkomend op de rectificatie van gisteren. Gisteren riep ik dat Veet erbij zat. Als we het hebben over de ultieme Bonte 50. We hebben het over George Michael of Wham. Vandaag zit hij er echt bij. Different Corner is de ene en Veet is de andere. Je mag zo meteen weer gaan stemmen.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt Unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
6: Lees Verkeerde afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Platenspelers voor puur tijdloos luisterplezier bij Avenue.
10: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
11: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak, een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
12: Werka Mechanica die het toe doet. Bij Wilting in Veldhoven vrees je high-tech onderdelen. Wilting is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijwilting.nl.
13: Met nu Brabants Bond en Bermol.

0: Het geeft niks. Even stiekem een klein dansje maken omdat je geniet van de muziek, maar je wilt het niet toegeven omdat het oud is. Maar het schijnt weer heel populair te zijn. Een toontje lager zingt hem, en dat is weer een toontje hoger. Zit op TikTok, ga naar TikTok en TikTok. En je komt ze als tiptoppen tegen, want ze gaan heel erg goed. De mannen van Toontje Lager, en vooral dus Erik Meesima, bij de wat jongeren, die zijn iets jonger dan ik, schijnt dus de band weer heel populair te zijn. En zeker dit liedje heb ik maar laten vertellen.
1: Brabantsbond op Omroep Brabant.
0: Goedemorgen en van harte welkom. Welkom bij uur 2 van Brabantsbond. Je hebt toch, laten we zeggen, een uur en drie kwartier te gaan. Dus het is even doorbijten. Of het is geen bittere pil en je slikt het gewoon door en je vindt het hartstikke leuk. Met zometeen de Ultieme Bond 50. Twee liedjes, in dit geval van George Michael, of eigenlijk Wham. En welke dat dan zijn, dat hoor je zometeen nog een keer. En welke het voor jou is, dat mag je zelf gaan bepalen zo dadelijk.
1: Werken, lachen en gezelligheid. Dit is Brabantsbond
2: met Hubert Mol.

0: trommelt zo lekker mee. Even lekker tafel trommelen bij deze Edge of Desire van Jonas Blue en Malef. Het mooie is dat de zomer weer helemaal terug is. Vandaag is vrij zomerse dag. De temperatuur kunnen oplopen tot 28 graden zo'n beetje. En met deze toch wel de zomerhit erbij is het feestje wellicht toch compleet. Zo'n dag kan toch een hele bijzondere, mooie, fijne dag voor je zijn.
1: De ultieme Bonte 50.

0: Bonte 50.
1: Met een beetje hoop en vertrouwen wordt het vandaag jouw liedje. Maar dat wil niet zeggen dat het eind van de week jouw liedje is en dat die helemaal ultiem is. Maar we moeten eerst beginnen. Dus vandaag heb je de keuze uit twee liedjes. Dat is Different Corner, dat is de eerste. En de tweede is dan Fate. Welke mag het vandaag voor je zijn? 06-573-28203. En dat is dan voor de halve finale, want vrijdag weten we welk liedje het allerbeste is.

0: That Lady With My Man. Ik weet niet hoe ze heet, maar we weten dat ze ooit getrouwd was met Adam Curry. Tot ergernis thuis van Jeroen van Inkel. Die heeft dat wel verteld in interviews. Patricia Pai hier met Who's That Lady With My Man. En we komen haar vaak tegen op platen, we komen haar vaak tegen op de radio, zonder dat we het eigenlijk in de gaten hebben. Want ze heeft heel veel gezongen, heel veel van die jingles heeft ze ingezongen. En heel veel liedjes heeft ze bijgestaan als achtergrondzangeres. En ze heeft echt heel veel gedaan. Het is buitengewoon goede zangeres. Het is zo'n beetje 11:30, want het worden Niek de Vries. Goeiedag. Wat zit er zo meteen bij jou dan nu in het bulletin? Het
1: gaat onder andere over een woningbrand in Achtmaal, vlak bij de Belgische grens. Daar is iemand bij om het leven gekomen. En we leken op weg naar de herfst, maar krijgen toch nog even zomer. En dat betekent ook ineens weer topdrukte voor ijsmakers.
2: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
3: SWK Benelux.
2: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
4: Mijn interieur ademt Leolux. Subtiele verfijning die je direct voelt. Ik koos Kluipmans. Ja, koos Kluipmans in Oosterwijk. Als je bij deze Leolux Select Store komt, dan weet je dat je goed zit. De Leolux Select Store van Brabant.
5: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
6: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
5: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
0: Omroep Brabant. Het wordt een warme dag vandaag. Graad of 28 kan het zelfs worden. Staat een matig windje. En het is ook zondag. Hier en daar een beetje sluierbewolking. Maar het wordt alleen maar warmer en beter vanmiddag. Straks word je op de hoogte gehouden van Weerplaza. En dan weet je ook hoe het zit met de andere dagen. Nu eerst maar eens luisteren naar het nieuws met Niek de Vries.
1: Een brand in een huis in Achtmaal, vlakbij het Belgische dorp Kalmthout, is vanmorgen iemand om het leven gekomen. Dat bevestigt een woordvoerder van de Belgische brandweer. De brand brak rond 8 uur uit in het vrijstaande huis in de Marienvielstraat. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. De politie zoekt twee jongens die ervan worden verdacht dat ze in Tilburg een man hebben mishandeld. Het slachtoffer fietste na een feestje over straat toen een groep van zo'n 20 jongens hem er niet doorlieten. De man werd van zijn fiets geduwd, geschopt en geslagen. Het gebeurde allemaal begin mei bij de Zuidoosterstraat. In bureau Brabant zijn gisteravond beelden getoond van de mishandeling. Chatten met Veilig Thuis om advies te vragen over huiselijk geweld of over kindermishandeling kan nu dag en nacht. Het meldpunt was al 24/7 te bellen, maar de chatfunctie was alleen tijdens werktijd te gebruiken. In de avond en nacht zien ze andere meldingen binnenkomen, zegt deze chatmedewerker van Veilig Thuis.
7: Tussen 11 en 1 s'nachts zie je voornamelijk dat mensen zeggen van, hey, ik hoor toch heel veel geschreeuw bij de buren, moet ik er nu wat mee doen? Of ik ben van plan nu weg te gaan, waar kan ik me melden? Dus het zijn veel meer vragen die mogelijk iets acuter zijn dan de vragen die je tussen 9 en 5 krijgt.
1: Veilig Thuis krijgt jaar na jaar meer meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Je hebt het vast meegekregen, we krijgen vandaag en ook morgen nog zowaar echte zomerse dagen. Temperatuur kan oplopen tot tegen de 30 graden, terwijl we ons eigenlijk al aan het opmaken waren voor de herfst. Dat geldt ook voor Gijs van Kennis van IJs in Bladel tot afgelopen zaterdag.
8: Ik stond op het voetbalveld met mijn zoon. Zaterdagochtend, ja, die wedstrijd was afgelopen. En toen keek ik op mijn telefoon. 7 oproepen gemist. Ja, dan weet je genoeg.
1: Ja, topdrukte is het nu dus weer voor Gijs en zijn medewerkers.
8: We hebben toch wel, denk ik, 1100 bakken te maken nu. Ze zaten al aan de vakantie te denken bij ons. Maar dat was even veranderd.
1: Ja, 1100 bakken met ijs moeten ze dus nog maken. Vakantie zit er dus nog even niet in. Dan lijkt het er wel op dat halverwege volgende week, ik wil de pret niet bederven, de temperatuur wel echt wat naar beneden gaat. Naar een graad of 14, 15.
0: Ik vind het ook zo lekker s'avonds een ijsje te gaan halen.
1: Ja,
0: dat vind ik zo gezellig.
1: Gijs was vanmorgen hier in de studio ook met zijn ijs.
0: Nou, oh, ik heb hem niet gezien.
1: Heb je hem niet gezien?
0: Nee, ik heb hem niet gezien. Nee, ik zat hier gewoon. Maar het is mij ook niks gevraagd, niks uitgedeeld. Nee, zo werkt dat.
1: Nou, volgens mij is er ook nog wat ijs in de vriezer gezet. Dus wat dat betreft.
0: Uit oog, uit hart.
1: Wordt er wel gedacht ook aan de mede-collega's.
0: Ja.
1: Nou, het smaakte goed, moet ik zeggen. Dus,
0: oh, je hebt wel op.
1: Ik heb een paar lepeltjes mogen proeven, inderdaad.
0: Ik kwam ook niet op het idee om mij te vragen.
1: Toen zat jij er niet.
0: Waar was ik dan? Ik was er hier.
1: Ja, geen flauw idee, maar jij zat echt niet achter je bureau.
0: Ja.
1: Nee.
0: Ja, je bent er al een koeltje
1: onder. Esther wel, namelijk. En Esther die heeft hier ook even geproefd. Ja. Dus jij was echt niet op je plek.
0: Ja.
1: Helaas.
0: Ja, het laat je verder koud, denk ik. Hè. Nou, dag hoor. En niet tot straks weer, hè?
1: Ja,
0: doe maar, jongen. Zometeen even nog een fijn liedje van David Guetta, Baby Don't Hurt Me. En ouwe. Maar dan weer opnieuw uitgebracht, zoals dat zo vaak gaat. Een duurzaam product. Ik ben er blij mee.

0: Ik heb je even laten nadenken. En welke plaat zou het moeten zijn als we het hebben over die twee die we hebben uitgezocht? A Different Corner of Fate van George Michael. Ja, ja. Zal ik je nog één kans geven dan? Eén kans geven om te reageren. Oké, nog één keer luisteren dan, welke dat het dan zou mogen en kunnen zijn voor jou. Ja, het is een lastige natuurlijk, hè. Ja, het is een hele lastige, want ze zijn eigenlijk allemaal goed. Want dat is juist de kracht van de ultieme Bonte 50. Dat je eigenlijk niet goed weet welke dat je nou moet kiezen. Dat is eigenlijk, heeft ook wel weer zijn charme natuurlijk. Nou, komen ze nog één keer.
1: De ultieme Bonte 50.

0: Nummer 2.
1: Ja, één of twee, zo simpel kan het leven zijn. Dat wil ik van je weten. Het is echt de laatste kans nou.

0: zonder enige twijfel mag je kiezen wat je wil. 1 of 2, het is jouw leven. Je bepaalt het uiteindelijk. Voor de ultieme Bonte 50. Maar welke heeft dan vandaag de meeste stemmen gekregen? Welke vinden jullie vandaag het allerbest?
1: De ultieme Bonte 50.
0: Dat is deze. A Different Corner. Die gaat dus naar de finale. En die hebben we vrijdag. Met 3 andere liedjes die jullie ook hebben gekozen. En dan wordt het spannend. Wat is het allerbeste liedje van Wham of George Michael? Dat gaat dan dit geval samen.

0: Brabant trekt de provincie in met...
1: Het Brabants Buske.
0: Op zoek naar verhalen die mensen bezighouden.
1: En jij bepaalt waar ons Brabants Buske heen gaat om die verhalen te halen.
0: Dus stuur ons op pad met een tip via de Brabants Buske Facebookpagina.
1: En kijk elke zaterdagavond vanaf 17:15.
0: Daarna herhaald en natuurlijk terug te zien op Brabant Plus.
1: Het gevoel van hier. Doei.

Altijd leuk als ik even voor wat vuurwerk kan zorgen. En dit is vuurwerk van Katy Perry. Straks dan draai ik de tipplaat. Dat is het plan, want je weet nooit bij mij. Ik ben altijd een soort disjockey dat tegen de kast schopt en dan komt er een plaatje uit. Of ik trek aan een la en dan komt er een cd'tje uit. Of kijk in de iCloud, dan zie ik wat leuke dingen voorbij komen. Dan denk ik van nou, even kijken wat het is. Zo zit ik ook wel een beetje in elkaar. En ik wil straks de tipplaat draaien van deze week. Weet je wie de tipplaat heeft? Raccoon, dicht bij het vuur. Nou zou het leuk zijn als ik misschien Bart, de zanger, aan de telefoon krijg. Dus dat ga ik proberen, maar je weet nooit. Altijd garantie tot de deur, want hij wordt misschien wel overweldigd door het telefoontje dat hij niet verwacht uit Brabant dat van mij komt. Dus misschien een klein beetje geduld hebben. En verder natuurlijk nog wat muziek uit het koffertje van Mol, wat ik altijd iedere dag maar meesleep. Het is een soort begroting en je weet dus niet hoe dat gaat lopen. Dat is nooit bij een begroting. Maar begroot nog altijd een plaat of 14 en dat wordt niet bezuinigd. Dus dat is wel een goed teken, met dat in je achterhoofd. En Mount Never Too Much. Luther Vandross. Even zo'n beetje 40 jaar terug in de tijd. Met deze Never Too Much.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
8: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
9: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
10: Een initiatief van Pfizer.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
12: Interessant. Wat verdien jij dan?
11: Zo open bedoelen ze vast niet.
13: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
14: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
13: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
15: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
16: Hey bouwtopper. Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren. Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
17: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
1: Is de radiozender waar Brabant leeft.
18: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
19: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Meerdere treinstations zijn ontruimd of ontruimd geweest vanwege onbeheerde spullen. Zo is het treinstation van Haarlem afgesloten omdat er 2 onbeheerde koffers zijn gevonden. Niemand mag het station in en er rijden geen treinen van en naar de stad. Volgens NS ligt het treinverkeer nog tot minstens 12:30 vanmiddag stil. Ook op Rotterdam Centraal en Utrecht Centraal werden stations gedeeltelijk afgesloten vanwege onbeheerde spullen. In Rotterdam meldde de eigenaresse van de koffer zich al snel. In Utrecht zijn 2 mensen aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is gestegen. Dat staat in een onderzoek over vrouwenemancipatie van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Over het algemeen denken Nederlanders nog altijd positief over vrouwenemancipatie. Maar het aandeel Nederlanders dat het partnergeweld altijd afkeurt, is gedaald. 85% vindt het nooit gerechtvaardigd. En 13 jaar geleden was dat nog 88%. Volgens onderzoekers worden mensen traditioneler in hun opvattingen. Dat heeft deels te maken met religie, maar mogelijk ook met de invloed van de manosphere op sociale media. Het dodental door het noodweer in Thailand is opgelopen naar 23. Grote delen van het Aziatische land hebben al dagenlang te maken met veel regenval, waardoor gebieden zijn overstroomd. 4 honden zijn ziek geworden en overleden nadat ze in een stadspark in Schiedam iets hadden gegeten tijdens het uitlaten. Wat is niet bekend, dat gaat de politie de komende tijd onderzoeken. In het park staan waarschuwingsborden. Het advies aan hondeneigenaren is om hun huisdier voorlopig ergens anders uit te laten. Het weer, op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor deze tijd van het jaar. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
20: Dat bevreemd me toch enigszins over dat conservatief denken. Dat is, verder is dat niet zo erg als je conservatief denkt. Maar überhaupt dat je denkt dat je iemand kunt slaan. Dat je überhaupt iemand een tik tegen zijn hoofd kunt geven. Überhaupt, hè. Ja, dan moet er iemand zijn slaatje uit willen slaan.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
10: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Studio Biespos keukens en badkamers uit Werkendam alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
11: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
12: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
13: Dit is Omroep Brabant. Met nu
14: Brabants Bond en Bermol.

0: de zevende liedjes die je niet zo vaak op de radio hoort. Maar als je dan zo'n liedje hoort, dat je denkt... Oh ja, wie was dat ook weer? Wie was dat? Dat vond ik zo'n leuk liedje altijd. Dat had best wel deze kunnen zijn. This Old House van Chicken Stevens.
1: Brabants Bond met Hubert Mol.
0: En This Old House komt alweer uit 1981. Waar was je in 1981? Wat deed je in 1981? Was je op school? Of zat je veel huiswerk te maken? Of had je plannen te maken? Of had je een vriendje of een vriendinnetje? Of waar was je mee bezig? Wat springt er het meest uit als je daarover nadenkt? Had je een leuke vakantie? Bedenk het maar. 1981, Chicken Stevens. Goedemiddag en van harte welkom. De tipplaat van zometeen komt eraan. Dat is de nieuwe van Raccoon.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
1: Hubert Mol.
2: Dit is

0: Het is Charlie Puth. Nou, met een mooie input. Het is een prachtig liedje, Marvin Gaye. En een mooie eerbetoon aan de grootheid Marvin Gaye. Het is 11:11. De tipplaat is bekend geworden. En die nieuwe tipplaat, dat is de nieuwe van Raccoon. Dat wist je toch wel, mag ik hopen, Bart? Dat wist je toch wel, hè?
1: Dat is fantastisch mooi.
0: Dat wist je niet, of wel?
1: Nee, wacht,
0: dan doe ik het even opnieuw. Dames en heren, de nieuwe tipplaat. Bart, gefeliciteerd. Tipplaat geworden, Belmoe Brabant.
1: Ja, dat is prachtnieuws.
0: Ja. Dus we draaien tot in de treuren, dat je dat weet. Hè? Dus als je de afrekening ziet, dan komt het van ons.
1: Oh boy.
0: Zeg maar even over het plaatje. Goedemiddag trouwens, goed dat je mag bellen. Het is een prachtig liedje en heel emotioneel. Was het nodig om even iets van je af te schrijven?
1: Ik schrijf eigenlijk nooit echt van me af. Het is meer gewoon schrijven. Het is maar gewoon een liedje, hè?
0: Ja, maar toch.
1: Het gaat me wel allemaal. Het gaat me aan mijn hart, natuurlijk.
0: Ja, maar het is wel een liedje waar zich heel veel met

0: kunnen vinden. Dat je iemand kunt missen waar je heel veel van houdt. Je hebt over je zus, je hele familie komt aan bod in het liedje. Dat maakt het extra. Ja, beladen, maar ook heel mooi, denk ik, toch?
1: Nou ja, dankjewel.
0: Ja, nou, dan zijn we klaar. Bart, bedankt. We gaan een tip laten draaien.
1: Ja,
0: denk maar, weet je, en ik vind zo, dat is natuurlijk wel iets als je, want jullie maken nu steeds vaker Nederlandstalig. Dat is natuurlijk net wat anders met Engelstalig dan als je dat in de eigen taal doet. Dat veel meer mensen reageren, denk ik, op een plaatje. Of zie ik dat verkeerd?
1: Nou, het is wel zo. Nederland is toch echt wel gewoon Nederland en geen Engeland. Dus de moerstaal blijft je moerstaal. En zo werkt dat voor mij ook. Dus als het lied werd geschreven, toen ik ermee bezig was. Ja. Ja, die coupletten die komen veel makkelijker. In het Engels dan moet ik toch langer op kouwen. Merk je toch wel dat het niet je moerstaal is.
0: Nee, maar toch, ja. Je achtergrond is. Je praat heel goed Engels. Je achtergrond is toch voor de helft een beetje Engels. Dus ja. Dat kun je. Maar gaat zo'n liedje je ook gemakkelijker af, omdat het in de eigen taal is? Dat je gaat zitten, dat je denkt van, oh ja, mijn familie. Oh ja, man, dat kan wel eens een mooi liedje worden. Of werkt het zo niet?
1: Ja, zo werkt het wel. Ja, toch wel. Je merkt snel genoeg als je de akkoorden hoort van onze Dennis en onze Maarten. Die zijn natuurlijk gewoon virtuoos op die gitaren van ze. En dan hoor je al snel genoeg dat Engels of Nederlands moet zijn. Hm. En deze die kwam inderdaad wel op als het spreekwoordelijke poepen. Dat was gewoon in één keer een reutel.
0: Plat!
1: Heel te veel coupletten, ja.
0: Maar hoe weet je nou dat zo'n liedje dan... Het kan gemakkelijk gaan, nou, we hebben gitaar, komt een liedje dan, mooie tekst. Maar hoe weet je nou dat liedje goed is?
1: Weet je nooit. Je moet het zelf mooi vinden. Dat vind ik wel heel belangrijk.
0: Maar dat goed voelt voor jou, voor jullie, dat je denkt van... Ja, dit is klaar. Wat wij er ook van vinden als toehoorder, zo is klaar. Zo is dat goed.
1: Ja. Ja, dan is het goed. En dan dat voel je ook als het iets klaar is of als iets gewoon echt helemaal niet door de beugel kan. Dan moet je het niet uitbrengen. Ja, en wij waren er allemaal best wel stil van. Het ging hartstikke goed. De tekst die vloepte eruit. En, die kwam uit mijn hart. Ja. Weet je, dat is hoe ouder je wordt, hoe ouder we worden, hoe meer zin we in kerst en oud en nieuw en Sinterklaas krijgen.
0: Ja.
1: Vroeger had je er geen zin in, waren het moedjes. En tegenwoordig, we hebben er zelf zin in. En ja, dat zit ook in die tekst een beetje. Dus, Ik word er steeds warmer van.
0: Ja. Maar nou zeg je iets essentieels.
1: Kleinkinderen.
0: Ja. En je zegt nu iets essentieels. Want ik begon het gesprek met te zeggen van... Goh, ja, het is maar gewoon een liedje. Maar aan de andere kant, Bart... Als we de psychologisch uit elkaar gaan trekken... Ja, je wordt ouder. En je wordt een mooie mens, denk ik, als je ouder wordt. En je krijgt veel meer indruk.
1: Je wordt
0: zachter,
1: hè?
0: Ja.
1: Die zit te janken bij een dierenfilm.
0: Ja, de
1: kip. Gaat een hond dood en jij zit te brullen.
0: Ja, de kerst zal nooit meer hetzelfde zijn met de kalkoen.
1: Nee,
0: maar dat denk ik dan, weet je. Omdat je zegt van, jij gaat misschien toch ook andere teksten... als je dit nou vergelijkt met de eerste plaat... die ik ooit van je wijle oom Erik Durk kreeg. Dan denk je van, dan ben je toch gegroeid en heel anders. En ben je toch ook, dan zijn de liedjes ook veel mooier geworden, toch, denk ik dan?
1: Ja, je groeit als mens. Ik bedoel, je wordt allemaal ouder. Je krijgt allemaal het bord voor de kop valt weg. En er komt een ander bord voor de kop terug in de plaats. Want je roest wel vast natuurlijk. Hoe ouder je wordt, hoe je vast roest. Dat is ook wel weer zo. Dus dat is een gevaar wat op de loer ligt. En we moeten allemaal goed mee bezig blijven. Kunnen blijven leren van elkaar.
0: Ja.
1: Maar ik denk ook dat als je iets lang blijft doen en je zet je tanden ergens in, dat je er ook beter in wordt. En dat mag ook, hè? Dat is ook de bedoeling.
0: Ja, je groeit. Even, want deze plaats nu uit. Kan het ook net zo goed de volgende plaat weer een Engelstalige plaat zijn? Weet je dat niet?
1: Nee, dat weet ik wel. Ik zit nu even weer in het Nederlands. Er komen nog een stel Nederlandse liedjes aan en die gaan we samenvoegen tot een mooie vinyl. Ja, dat is wel tof. En sowieso, het valt zo goed bij de mensen. We maken nu bijna 30 jaar muziek samen. En die twee Ziggo's, die gingen eruit met een skate in de knik, om het te zeggen. Het is te bizar voor woorden. In 48 uur hebben we twee Ziggo's uitverkocht. Maar een derde kan ik niet met mijn stem. Dat gaat gewoon niet. Met 51, dan 52. Dan kan ik niet met de derde. Tijd brengen, dus dat moet ik niet proberen. Dus we doen wel een week daarna gaan we nog de Ahoy doen.
0: Oké, dat is mooi.
1: Een week lang eventjes op mijn kont kunnen zitten. Kan ik het wel weer, denk ik.
0: Maar doe je daar ook nog iets voor? Ja, repeteren en zo. Maar doe je ook iets voor je stem dan nog? Om daar een beetje in conditie te houden. Want hoe ziet dat eruit dan? Of op zich werk, hou gewoon rust, punt, klaar. Kan ook.
1: Nou, je gewoon lekker gezond. Goed in je vel zitten. Niet te veel stress. Ja, ja. Want ik denk niet dat alleen voor zingen zou werken, ik denk dat voor het leven zou werken.
0: Ja, dat werkt. Ja.
1: Elke ogenblik sporten heerlijk.
0: Ja.
1: En niet omdat het moet, maar omdat het een way of life is.
0: Ja, dat hoort er ook bij.
1: Maar het is wel een beetje waar.
0: Verstand komt er. Ja, één ding wil ik van je weten. Je zei net van, je hebt die vaste mensen met de band. Zou je met andere mensen ook hetzelfde soort kunnen, zelfs zo'n liedje kunnen maken? Of zeg je dan, nee, dat kan niet. Het is wel, we zijn wel een eenheid, het moet met elkaar.
1: Nou, ik denk dat wij dat maken en dat iemand anders het wel kan zingen. Dat denk ik wel, maar ik laat mij maar gewoon lekker mijn eigen muziek maken met mijn eigen clubpie. En doe ik ook met liefde als iemand... ik vind het ook leuk om voor mensen te schrijven, maar... samen met vind ik heel erg lastig. Dan wordt het toch een beetje uit jouw achtertuin gegeten. En dat, ik heb liever dat ik iets uit mijn achtertuin pluk en dan weggeef.
0: Ja, dat snap ik. En nog even tot slot. Wanneer is dat Ahoy nog? Vertel nog eens even. Wanneer kunnen we naar Ahoy? Wanneer kunnen we naar jullie?
1: Goeie.
0: Ik zit ook al te kijken met papier. Ik heb een heel dossier van jou, maar dat niet.
1: Nee, het is een week na 2 oktober, dus dat zal dan 8, 9 of 10 oktober zijn.
0: Dat kunnen we opgoogelen. Komt goed.
1: Ja.
0: Nou, als verrassing, de tipplaats van deze week, Raccoon. Ik vond het leuk om met je gesproken te hebben, Bart. Geniet van dit feestje, muzikale feestje. Dankjewel, tot ziens. Dag.
1: Ik duik erin, dankjewel.
0: Houdoe, hoi.
2: Omroep Brabant presenteert een nieuwe plaat die je moet horen. En dit is deze week de Omroep Brabant.

0: mooie komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crashup tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant.

0: Langzaam maar zeker begint ze wat meer grond onder haar voeten te krijgen. En begint ze wat bekender en wat populairder te worden hier in ons land. Ik heb het over Amanzi, zo heet ze. Het liedje wat ze heeft uitgebracht heet I Gave You Grace. En dat is het liedje wat net uit is. Het was ook tipplaat hier bij Omroep Brabant. En niet geheel onterecht dat het een tipplaat was. En dan is het tijd geworden voor het Brabantse nieuwsoverzicht. Niet te wies. Waar ga je het zo meteen over hebben?
1: Ja, onder andere over de veiling van de vakantieparken van Peter Gillis. Die mag doorgaan en Bangkok wordt geteisterd door noodweer. Een man probeerde daar het beste van te maken, maar de politie kon er niet om lachen.
2: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van de routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
4: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
0: Omroep Brabant. Het is zondag vandaag, vrij zonnig, warm, temperaturen van rond de 28 graden bij een klein, bescheiden, matig windje. En zo meteen weer plaatsen en dan weet je het ook hoe het is met de dagen die erna nog gaan volgen. Maar nu eerst het nieuws met Nick de Vries.
1: De gedwongen veiling van 3 vakantieparken van Peter Gillis mag komende donderdag doorgaan. Dat heeft de rechter in Den Bosch bepaald. Je hoort verslaggever Noël van Hoofd.
5: Peter Gillis had om uitstel gevraagd omdat naar zijn mening de taxatiewaarde van onder andere Prinsenmeer veel te laag zou zijn. Maar de rechter die gaat daar niet in mee, ziet daar geen aanwijzingen voor. En die stelt verder ook dat de taxaties zijn uitgevoerd door gecertificeerde en erkende taxateurs.
1: De veiling is het gevolg van een oplopende schuld bij ondernemer Mark van Rooij. Die wil volgens zijn advocaat na een boel loze beloftes zijn geld nu terug. Een van de slachtoffers die zaterdagavond gewond raakte bij een steekpartij in Eindhoven ligt nog in het ziekenhuis. Het andere slachtoffer mocht gisteren naar huis. De twee zaten in een auto toen ze van de weg werden gereden door een andere wagen. Vervolgens werden ze door meerdere mensen belaagd. Nu werden 5 verdachten opgepakt. Zij zitten nog vast. Ruim 300 jongeren die door het toeslagenschandaal van hun ouders en andere familie zijn gescheiden, vragen de Tweede Kamer om een onafhankelijk onderzoek. Er zijn nog altijd veel vraagtekens bij wat er is gebeurd, zegt deze gedupeerde.
6: Er zijn heel veel jongeren die kunnen geen VOG aanvragen. Heel veel jongeren zijn uit huis geplaatst en die kunnen nu alleen teruggeplaatst worden door de standaardprocedures. Maar eigenlijk moet er een aparte procedure zijn voor de toeslagenaffaire kinderen die uit huis zijn geplaatst om te herbeoordelen van hey, was dit de juiste keuze? En zo niet, kunnen we dat herstellen?
1: Vanmiddag overhandigen ze een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Ja, het is al dagen noodweer in de Thaise hoofdstad Bangkok. Er is zoveel regen gevallen dat gebieden zijn overstroomd. Dus sommige wegen zijn veranderd in rivieren. En dus besloot iemand het ervan te nemen. Op beelden is te zien dat die man met een jetski door de straten raced. Hij deed het naar eigen zeg om mensen te laten lachen in een moeilijke tijd, maar de politie die kon er helemaal niet om lachen. Die man die is opgepakt omdat hij overlast heeft veroorzaakt, zo zegt de politie.
0: Het lijkt me ook levensgevaarlijk, want je weet niet wat er onder dat water zit.
1: Dat bedoel ik. En hij ging er ook echt met een best behoorlijke snelheid daar doorheen, door die straten. Dus ik kan me voorstellen dat hij misschien zelf dacht dat hij daarmee mensen aan het lachen bracht, maar het was wel een beetje gevaarlijk. Als
0: ik zou eerder een klein rubberbootje pakken.
1: Dat is misschien beter.
0: Nick, hartelijk dank.
1: Yes.
0: Peter Gillis, wat vind je trouwens van dit programma?
7: Prutzooi. Oh. Dan zal ik jou nog één keer uitleggen wat werkt of niet werkt. Ja, en ik word helemaal foxwild.
0: Streekt, hè?

0: Dat is altijd belangrijk, dat je het even rustig aan doet. Dat je soms even tot jezelf komt, even je tijd neemt en goed nadenkt en geen overhaaste beslissingen neemt. Altijd even wachten met antwoord geven. Niet meteen antwoord geven. Ook al is het nog zo leuk. Altijd even wachten. Take Your Time is van James van Sam Hunt. Hij houdt van racewagens, is een liefhebber van raceauto's. Ja, dan wil het wel eens gebeuren dat als je met je eigen auto rijdt, dat je dan van de straat wordt geplukt omdat je dan net wat hard rijdt. Dat is een jaar geleden of zo gebeurd, is hij van de straat afgehaald omdat hij dus een speedovertreding deed. Papa van 3 kinderen, het gaat goed met hem verder en het is fijne muziek. Wouter van Bennebeek, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe staat het ervoor met het weer vandaag? Blijft het nog een beetje zo voortduren tot laat in de avond, dat we een mooie zomersavond tegemoet zien?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Ja?
1: Ja, het is flink zonnig. Er trekt af en toe ook wat sluierbewolking over. Nou, de hoogste temperatuur op dit moment 24,5 graden. Dat is bij jullie, bij Eindhoven.
0: Kijk.
1: En daar gaat nog wel wat bij komen, hoor. Oh. Ik denk dat we vanmiddag al op 28, 29 graden gaan uitkomen her en her.
0: Nou, lekker. Maar is het dan snel afgekoeld? Want dat is natuurlijk wel, als we de zomer hebben, dan is het echt al lang warm. Maar we zitten toch in de herfst uiteindelijk.
1: Ja, nee, maar dat is nu even niet bepalend, omdat de lucht is zo warm. En er blijft vanavond en vannacht vrij veel wind staan. En daardoor kan het eigenlijk nauwelijks afkoelen. Ik denk dat het halverwege de avond nog tussen de 20 en 24 graden is.
0: Hmm.
1: En vannacht wordt het dan niet veel kouder dan een graad of 19.
0: Wow.
1: En morgen, zodra die zon op is, warmt het weer snel op. En dan wordt het opnieuw zo'n 28, misschien wel 29 graden in het oosten van de provincie. Nou, morgen gaat dan de bewolking in de loop van de middag wel toenemen, maar overdag blijft het gewoon overal droog en dus zomers warm. Morgen in de loop van de avond en in de nacht naar donderdag, dan trekken er een paar buien over. Het zal niet veel voorstellen, maar die verdrijven dan wel de grootste warmte. En vanaf donderdag is het dan weer overwegend droog met vrij veel zon. In het weekend zou er in de nacht en ochtend ook wat mist kunnen ontstaan. En temperaturen overdag nog altijd rond 20 graden. En dat blijft ook volgende week waarschijnlijk zo.
0: Ja,
1: dus
0: mooi, mooi.
1: Voorlopig is er niks mis met het weer.
0: Niets om over te klagen als weerliefhebber van het prachtige weer. Nee, Wouter, mooi. Heb je goed gedaan. Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: En tot de volgende. Houdoe. Doei.
2: Gezellig en altijd bij je.
3: Dit is Omroep Brabant.
4: Het gevoel van hier.
0: Straks maar eens even praten met Stef. Want Stef van Koen is de komende weken even met vakantie. Dat heeft hij nodig. Dat was hem ook al aan te zien dat hij dat nodig had, hoor. Dus een verdiende vakantie. En Stef gaat hem overnemen. Maar dat is voor latere zorg. Maar eerst nog wel een paar leuke plaatjes draaien uit het koffertje van Mol. Zoals deze van M People. Acid Jazz, zo werd dat dan genoemd. Hier is nog een keer Moving

0: Coming Around Again, Summer Web. Verdient er wat bij met een Kamasutra-catalogus. Daar leuke standjes in uit te proberen. En voor dat geld is hij uiteindelijk muziek gaan maken. En dit was hem nog een keer met Coming Around Again.
1: Wat zit je nou allemaal te zeggen over standjes?
0: Ja, Kamasutra-standjes.
1: Daar heeft hij zijn geld mee verdiend?
0: Ja.
1: Maar hoe kun je nou geld verdienen met standjes? Heeft hij een nieuw standje ontdekt of zo?
0: Een catalogus. Hij werd gevraagd om dingen uit te beelden met iemand. En dat werd in een folder gedaan. En voor een of andere catalogus, hoe je standjes moet doen.
1: Dus stel je wilde gewoon wat nieuws proberen in de slaapkamer om zo maar te zeggen. Ja, dan kon je daar doorheen bladeren.
0: Ja,
1: en eigenlijk kijken van, wat die hier doet, dat kunnen we wel eens proberen. Terug.
0: Ja, benen omhoog, arm links, knie rechts, dat soort
1: wat
0: dingen.
1: Wat grappig is dat dan het setje is om de muziek in te gaan. Ja.
0: Hij heeft daar geld mee verdiend. Toen dacht hij van, die man ziet er natuurlijk ook uit als een fotomodel.
1: Oh ja.
0: Dus die heeft daar zijn centje mee verdiend.
1: En dat willen ze wel, hè?
0: Ja. Dat geldt niet voor jou en mij, Stef.
1: Nee.
0: Wij verdienen ons geld alleen maar met dit.
1: Met dit?
0: Ja.
1: Ja, en misschien als jij nog als je ooit een Uber-dienst krijgt in de lucht.
0: Ja, dat zou kunnen.
1: Je hebt mensen die kunnen natuurlijk luxe. Je kunt kiezen tussen, ik wil opgehaald worden door een via Picanto of weet ik veel wat. Of je kunt een limousine invullen, maar op een gegeven moment kun je misschien wel invullen. Ik wil opgehaald worden door een helikopter.
0: Ja, dat kan.
1: Dan ga je gewoon geld verdienen.
0: Ja, nou ben ik wel de laatste tijd veel fixed wing aan het vliegen.
1: Fixed wing?
0: Fixed wing.
1: Is dat een soort kippenboutje?
0: Nee, ik ben gewoon een vliegtuig.
1: Oh.
0: En morgenmiddag bijvoorbeeld weer. Dus ik ben dat weer aan het oppakken.
1: Wel vet, Orrie. Ja, ik zou het niet durven, dus ik vind het alleen maar goed dat je het doet.
0: Ja. Durven niet? Nee,
1: ik heb... Ja, goed.
0: Dan moet je gewoon dingen doen, Stef. Je moet gewoon dingen doen, aanpakken. Gewoon hupzakken.
1: En soms wel, hè?
0: Ja. Wat kunnen we verwachten, over aanpakken gesproken? Wat kunnen we verwachten van jou vanmiddag?
1: Nou, wat je kunt verwachten is gewoon zoveel mogelijk muziek om een beetje je werkdag door te komen, hè? Dat is het motto.
0: Oké.
1: Dus ik kan er verder niet heel veel van maken. Gewoon lekker relaxed de dag doorkomen. Dat is eigenlijk het idee waar we naartoe gaan.
0: Ik vind het wat mager. Ik vind het wat mager. Het is etenstijd, hè?
1: En dan gaan we ook maar bij eten dan.
0: Je mag het een beetje aandikken.
1: Hou ik niet van.
0: Oké.
1: Koen is van het aandikken.
0: Vanmiddag.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
4: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
5: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
6: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
7: SVK Benelux.
6: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
8: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
9: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Vier grote treinstations zijn vanochtend deels ontruimd vanwege onbeheerde spullen. Het gaat om Haarlem, Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal en Dordrecht. ProRail zegt dat er wordt onderzocht of er een verband is. In Utrecht en Haarlem zijn er mensen aangehouden. Het achterlaten van tassen op stations is verboden. In Dordrecht worden de achtergelaten spullen nog onderzocht. In Utrecht en Rotterdam zijn de tassen opengemaakt, maar ze hadden geen gevaarlijke inhoud. BOA's in het OV krijgen vanaf komende maand toegang tot het rijbewijzenregister. Met een pasfoto uit dat register kunnen ze sneller de identiteit vaststellen van een zwartrijder of overlastgever. Nu moeten BOA's vaak nog wachten op de politie om een boete te geven als de identiteit niet kan worden vastgesteld. BOA's kiezen er nu nog vaak voor om de overlastgever of zwartrijder daarom alleen te waarschuwen en geen boete te geven. De autoriteit persoonsgegevens vindt de maatregel niet voldoende, omdat de meeste aanhoudingen in het OV zou gaan om mensen zonder rijbewijs. Het aantal mensen dat het geen probleem vindt dat een man zijn vrouw slaat, is licht gegroeid. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Het aantal Nederlanders dat partnergeweld altijd afkeurt daalde van 88% in 2013 naar 85% nu. Wat ook opvalt is dat jongere mensen partnergeweld minder vaak afkeuren dan ouderen. De houtrepdijk tussen Enkhuizen en Lelystad is vanaf 21 oktober dicht voor voertuigen die meer wegen dan 15 ton. Rijkswaterstaat heeft scheuren gevonden in de beweegbare bruggen op de dijk in de buurt van Lelystad. Om te voorkomen dat de bruggen verder beschadigen en om herstelwerk mogelijk te maken, worden zware voertuigen nu geweerd. Het weer op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Bij weinig wind wordt het zeer warm voor 1 september. 23 graden aan zee tot 29 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
11: Dank u zeer, inmiddels 2:01. Een goede middag, wijnende middag, ja, zonder Koen. En ook zonder vertragingen, dus dat is fijn. Je kunt lekker doorrijden vandaag. Ja, dit is ook niet heel erg nodig, doorrijden. Want je zit, als het goed is, op je werk. Of je bent lekker vrij, dan heb je het helemaal goed bekeken. En wat ook goed bekeken is, is dat we zo meteen richting de liefde gaan. En dan zo'n liefde, dat je er helemaal gek van wordt.
12: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
14: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
15: Goedemorgen.
14: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
15: Echt waar, joh?
14: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe Wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
18: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
18: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
20: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
21: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
22: Bij City Mondzorg plaatsen we dankzij de nieuwste technieken kronen binnen één dag.
21: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
23: Is Omroep Brabant. Met nu
24: Wijn in de Middag. Stef van Duinhoven.

0: Al Simon, You Can Call Me Al. En daarvoor, ja, zo'n grote liefde dat je gek wordt, hè? Crazy in Love.
1: De wijn van Iets Na Ene vertrekt nu van spoor 1.
0: En in dat nummer van Paul Simon, hè, die You Can Call Me Al, dat is eigenlijk de grootste hit met een penny whistle, oftewel een tin whistle. Ja, in Nederlands is het letterlijk een blikken fluit. Is niet echt een Nederlands woord voor, maar dat is die fluit die in het midden hoort in de solo. En het is dus echt ook van oorsprong gemaakt vanuit blik. Dus het is een hele goedkope fluit. En die naam penny whistle, die komt, als het goed is, want ze zijn er niet helemaal over uit waar het nou vandaan kwam, of omdat de fluit zelf heel goedkoop was. Een penny, want het is oorspronkelijk een Ierse fluit. Of ja, goed, er zijn een hoop mensen geweest die op de Ierse fluit op straat speelden. En dan in ruil voor een liedje kregen ze een penny. Dus dan had je een penny whistle. Goed, hè, het is 1:15. Een hele goede middag. Ja, geen Koen, die is lekker met vakantie. Dus ik ben er wel, Stef hier, aangenaam. En we gaan er gewoon rustig een feestje van maken.

Dit is toch gewoon een muzikaal cadeautje zo ineens. Oh, wat heerlijk zeg. De live versie van Hotel California van de Eagles. Ja, als je het mij vraagt, een van de beste live uitvoeringen ooit van een hit. Het is toch gewoon, ja, je wordt er bijna rustig van, zou je willen zeggen. En van een andere plaat, ja, daar word je iets minder rustig van. Dan geef je iets meer gevoel om die heupjes los te gooien. Een plaat die al dik 10 weken op nummer 1 staat in de top 40. En dat is best een bijzondere prestatie. Vooral als je bijvoorbeeld terugkijkt naar de jaren 80. De plaat die in de jaren 80 het langst op nummer 1 stond, ja, dat was 9 weken. Dus daar zitten ze al lang overheen.

0: really hope you, sir.
1: Ja.
0: Die krijg je zo meteen, maar eerst gaan we nog naar het nieuws. En dat krijg je van Colin. Waar ga je het over hebben?
2: Doden bij woningbrand en tot kunst verheven moedervlek.
0: Oh, ben benieuwd.
3: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststofkozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
4: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com. Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola, Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend. Omroep Brabant.
0: Het is een lekkere zonnige dag vandaag. Zomers weer, zo'n 27 graden vandaag. Later vanavond en vannacht, ja, wordt het een halve plaknacht, zou je kunnen zeggen. Een graad of 17. En ook morgen, ja, gewoon weer lekker warm. Zeker wel. Dan tijd voor het nieuws en dan krijg je van Colin.
2: Bij een brand in een huis in Achmaal, vlakbij het Belgisch dorp Kalmthout, is vanmorgen een man om het leven gekomen. De brand brak vanmorgen rond 8 uur uit. Je hoort een woordvoerder van de Belgische politie.
5: 3 bewoners zijn buiten geraakt. 2 daarvan zijn afgevoerd naar het ziekenhuis met rookinhalatie, maar niet in levensgevaar. 1 iemand heeft niet buiten kunnen raken. Daarvoor is ook een traumahelikopter gekomen vanuit Nederland. Die man is nog gereanimeerd, maar helaas is deze ter plaatse overleden.
2: Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Boa's in Breda moeten in de toekomst met pepperspray de straat op kunnen. Als het aan de wethouder ligt, gebeurt dat zo snel mogelijk. De handhavers worden daar in Breda nu al voor getraind. Om de veiligheid op straat te vergroten, krijgt het gebied rond het station en het Valkenbergpark ook een vaste boa-post. En er komen extra handhavers bij. Die vinden blijkt alleen wel een beetje lastig, want veel boa's vertrekken juist naar de politie. Het Nederlandse ingenieursbedrijf Arcadis gaat ongeveer 1000 banen schrappen. Het bedrijf ontwerpt bouwprojecten, waterbeheersingssystemen en milieubeschermingsoplossingen. Daarvoor krijgt het bedrijf wereldwijd opdrachten. NOS-verslaggever Ruben Echt vertelt waarom het bedrijf de banen gaat schrappen.
6: Arcadis heeft het idee dat de bedrijfsvoering moet worden versimpeld. Het bedrijf wil kosten besparen. En dus schrappen ze dus voltijdsbanen. Ook de architectuuractiviteiten die worden grotendeels geschrapt. En ze hebben grote klussen in China waar ze ook mee stoppen.
2: Bij Arcadis werken ruim 34.000 mensen in zo'n 30 landen. Het is niet duidelijk waar de banen gaan verdwijnen. Iets anders dan Pepijn uit Graven vond de moedervlek op zijn rug niet zo mooi. Daarom gaf hij hem een bijzondere functie. Hij liet de kaart van Nederland, ja, om de moedervlek te tatoeëren. Dus om de moedervlek heen. Ja, nu zit hij dus precies op de plek van zijn woonplaats, Graven.
7: Als ik mijn shirt uittrok met zwemmen of met op het strand, was ik altijd, niet dat hij in de weg zat, maar ik vond hem ook niet fijn om te laten zien. En eigenlijk kwamen die in één keer samen. Ik hou niet eens van tattoos eigenlijk. Dus
2: ja, er is wel één ding met de kaart van Nederland die Pepijn liet tatoeëren.
7: Flevoland staat er niet op. Ik heb er niet over nagedacht. Ja. Nee, ik heb een oude kaart. Uit 1900 ongeveer. Oh. Toen Flevoland er nog niet was.
2: Ja, wil je het zien? Even naar onze website en app. Daarin vind je een foto en het hele verhaal van Pepijn en zijn moedervlek en tattoo.
0: Kijk, het eerste ding is al, hij houdt niet van tattoos, maar vooruit, ik neem een tattoo. Dat is al stap 1. Dan wel een beetje dat je denkt van, nee. En dan neemt hij een tattoo en heeft het ook nog eens niet waar Flevoland op staat. Dat is, je zou toch zeggen dat je dat ziet? Je zet Nederland op je rug en dan mis je Flevoland. Terwijl je houdt al niet van tattoos.
2: Ja, ik denk echt, wat is dit nou voor Temu-tatoeage?
0: Ja, en het erg is nog, want je hebt natuurlijk gewoon op je lichaam, er komen ook wel eens moedervlekken bij. Het verhaal is natuurlijk helemaal compleet.
2: Als hij
0: straks een nieuwe moedervlek krijgt, precies op de plek van Flevoland.
2: Ja, dus het kan ook zijn dat hij straks in Amsterdam erbij woont, ja.
0: Ja, dan moet hij verhuizen.
2: Ja. Ja.
0: Dankjewel, tot straks weer. En zometeen mag je nog even kiezen wat we gaan draaien in de after-dinner-lunch-achtige dip. Maar eerst gewoon.

0: Nou, of het goed is, heb je je lunch al wel binnen, toch? Een worstenbroodje, een soepje, een boterhammetje met kaas. Maakt allemaal niet uit. Maar er hoort daar wel een liedje bij. Een liedje om even die after lunch dip een beetje te behelpen.
1: 0657328203.
0: En dat is het nummer. Ja, daar mag je naartoe appen. 0657328203. En dat nummer, nou, dat ga je nog 10 keer horen zometeen. En dan mag je dus een nummer naartoe appen wat je graag zou willen horen op dit moment. Ja, het kan iets zijn waarvan je veel energie krijgt. Of iets waar je juist even tot rust komt met die drukke stresswerk. Ik zou zeggen, stuur maar even een appie.

ik ben eruit. We gaan eens even tot rust komen. En dat doen we met Green Day. Ik moet even kijken wie dat geappt, want er komen heel veel appjes binnen. Even kijken, wie was het? Nou, weet je, die naam vertel ik je zo.

uiteindelijk toch gekozen voor een relaxte afterlunch dip. Om weer een beetje tot rust te komen en dan het werk weer te hervatten met Green Day. Wake me up when September ends. En dan krijg ik ook een hoop foto's van mensen die het ontbijt nog niet, of de lunch nog niet op hebben. Ik zie een fotootje met een yoghurtje en wat appel en kaneel. Maar ook een boterham met volgens mij pindakaas. Dus wat dat betreft gaat het alle kanten op. Ja, mensen zijn aan het werk. Ik zag ook iemand voorbij komen die is onderweg naar een bokstraining. Dus wat dat betreft zijn mensen actief bezig. Houden we van. En deze muziek, zoals Kesey en de Sunshine Band, ja, zorgt ervoor dat actieve, hè?

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2-pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
5: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
6: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
7: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
5: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
8: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
9: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
10: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
11: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
12: Jouw garage verdient dezelfde aandacht als de rest van je woning. Kies daarom voor een veilige garagedeur van Hörmann. Oerdegelijke Duitse topkwaliteit met vakkundige montage en 33 jaar ervaring van Brabant Deur. Kijk op brabantdeur.nl.
13: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
12: Brabantdeur, Hörmann kwaliteit, persoonlijk advies en vakkundig geplaatst.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nederland en 18 andere Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar een oplichtersbende. Die verkocht oude smartphones als nieuw. De telefoons liet de bende repareren in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna kwamen ze naar Nederland en Duitsland en werden vervolgens online verkocht. De criminelen zouden ruim 1 miljoen oude smartphones hebben verhandeld en zo ruim €300 miljoen hebben verdiend. In totaal zijn er 7 verdachten opgepakt. Treinstations in Haarlem, Utrecht, Rotterdam en Dordrecht zijn vanochtend deels ontruimd geweest vanwege onbeheerde koffers. ProRail zegt dat een eventueel verband wordt onderzocht. Bij een aantal stations zijn mensen aangehouden omdat het achterlaten van koffers verboden is. Israëlische kolonisten hebben het vannacht een Palestijns gezin onmogelijk gemaakt om terug te keren naar huis op de westelijke Jordaan-oever. Het gezin was in juli door kolonisten uit hun dorp verdreven en het Hoge Rechtshof had geoordeeld dat de familie veilig moest kunnen terugkeren. Maar honderden relschoppers hadden vannacht wegen geblokkeerd en bekogelden Israëlische militairen en de grenspolitie die dat gezin begeleidden. Ook de 2 huizen van hun familie en spullen van andere dorpsbewoners werden in brand gestoken, meldt Al Jazeera. En snoekeraar Graham Dutt moet 7 jaar de cel in vanwege seksueel kindermisbruik. Hij zou misbruik hebben gepleegd met een meisje en met een jongen. Zelf ontkent hij. Hij werd eerder al geschorst toen de aanklachten vorig jaar bekend werden gemaakt. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Het blijft vanavond lang warm en vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen veel zon en uitzonderlijk warm. En morgenavond volgen wat buien. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel. En voor de rest ook geen vertragingen gemeld in Brabant. Dus je kunt lekker doorrijden voor het geval je nog de weg op zou moeten. Nou, de meeste mensen zullen wel lekker... Zag ik al een appje van, ik weet niet meer wie het was, die zei... Hoezo werken? Hoezo stress? Ik zit gewoon lekker in de zon, jongen. Ja, dat kan natuurlijk ook, hè. Je hebt mensen die hebben het beter bekeken dan anderen... of die hebben gewoon de verdeling beter gemaakt. Goed, wij in de middag met zometeen... Nou, toch wel even een dansje wagen weer, hoor, op Elvis. MUZIEK

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wintersport vanaf €299 per persoon, inclusief skipas. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Dit is Willem van Oranje The Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.

0: En dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Custus draait het om verspanen en precisie. Custus is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijcustusos.nl.
3: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
4: SVK Benelux.
3: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
5: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
6: Of je nou meer van het denken bent of van het aanpakken, wat je als ondernemer ook doet, doe wat bij je past. En wij van Omroep Brabant Reclame denken graag met je mee over een nieuwe radiocommercial. Omroep Brabant Reclame. Blijf bij jezelf.
7: Dit is Omroep Brabant. Met nu
8: Wijn in de Middag. Stef van Duinhoven.

0: Remnant en Old Town. Daarvoor nog Elvis Presley.
1: Wijn in de middag.
2: Geniet met volle teugen.
1: Omroep Brabant.
0: Ja, ik kan het eigenlijk niet laten, want ik heb Christian Westerveld hier in de studio staan. En die klinkt heel Barry White-rig. Want hij heeft vandaag echt, je hebt deze mee stem gedaan, joh.
3: Nou, ik klink een beetje als mensen die nog kennen als Tosca Hoogduin. Die presenteerde vroeger op de AVRO en die klonk echt altijd zo.
0: Hoe hebben we het er voor elkaar gekregen? Je hoort ineens een beetje wakker en ineens je stem scheden mee.
3: Nee, het wordt eigenlijk gewoon nu steeds erger. Dus, maar ik hoef niet te presenteren, dat scheelt. Dus,
0: dat scheelt wel, hè?
3: Ja, dat scheelt.
0: Dus ik laat je verder met rust.
3: Ja, doe maar, dat is goed.
0: Het is wel mooi om het contrast te horen, hè? Christian Westerveld en Stef van Duinhoven. Ja, precies. Koen Wijn is lekker met vakantie, dus ik ben er, Stef, aangenaam. En we gaan gewoon even lekker zingen dan, hè?

0: Eerst in de wereld op Omroep Brabant. En normaal gaat Koen altijd terug naar de 90's. Hè? Nou, ik ga het even wat anders doen.
1: De muziek bij de film.
0: Komende week elke dag even de muziek bij de film. Een bepaalde artiest die ook acteert, maar ook zingt. En in dit geval is het Dua Lipa. Ja, die kennen we natuurlijk wel. Hè. We weten dat ze kan zingen, maar acteren, dat is natuurlijk een ander dingetje. Hè. Dat deed ze voor het eerst in de film Barbie. Het was met Ryan Gosling. Dat is een hele zoetsappige film. Hè. Alles was roze en mega kleurrijk. Daar had ze dan wel een heel klein rolletje van twee zinnen of zo. Maar ze maakte wel naar meer, want later had ze nog een iets grotere rol. Een paar jaar daarna in de film Argyle. Dat is een soort spionnenfilm. Met onder andere Henry Cavill. Die kun je kennen van Superman of The Witcher. En ja, die smaken, dat smaken naar meer, dat hield op een gegeven moment wel op. Want na die film heeft ze niet echt meer in een film gespeeld. En ook geen rollen meer gehad. Ja, tenzij je natuurlijk videoclips ook meetelt. Maar dat is niet echt een rol, hè. Dat is meer gewoon een bepaald gevoel wat je bij een bepaalde plaat wil laten zien. Maar ja, die Dua Lipa heeft het allebei geprobeerd. Uiteindelijk is ze het toch maar bij zingen gaan houden. En dat zingen, dat deed ze hartstikke goed. En vooral het schrijven ook. Want ze maakte een nummer voor die film Barbie, waarvoor ze dus de allereerste filmrol te pakken had. En dat was dan weer een dikke hit. Nou ja, ik vind het terecht. Dance the Night.

0: het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: En terecht dat het een hit is, hè? Inmiddels bijna 2:30, zometeen krijg je het nieuws van Colin. Waar ga je het over hebben?
1: Vakantieparken, Peter Gillis definitief onder de hamer. En ook zanger Billy Joel gaat flink wat veilen, maar die doet dat wel vrijwillig.
2: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
3: Bezoek onze showroom in Waalwijk. Scootme, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
4: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren, omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: Omroep Brabant.
0: Het is vandaag een lekkere zonnige dag. Zomers weer zou je kunnen zeggen. Het is zo'n 27 graden. Later vanavond en vannacht, dan blijft het toch nog wel wat zwoel. Zwoele zomernachten zou je bijna kunnen zeggen, met een graad of 17. En ook morgen is het overdag gewoon nog lekker zomers. Dan tijd voor het nieuws en dat krijg je van Colin.
1: De vakantieparken van Peter Gillis worden donderdag gedwongen geveild. Dat heeft de rechter in Den Bosch bepaald nadat Gillis een kort geding had aangespannen om de veiling uit te stellen. Verslaggever Noël van Hoofd legt uit waarom.
7: Prinsenmeer is getaxeerd op zo'n 17 miljoen euro. Maar Peter Gillis is van mening dat dat zeker dubbel zoveel waard is. En daarom had hij om uitstel gevraagd. Maar de rechter gaat daar niet in mee. Die ziet geen aanwijzingen voor een te lage taxatie. En verder stelt de rechter dat de taxatie is gedaan door erkende en gespecialiseerde taxateurs.
1: Peter Gillis heeft een miljoenenschuld bij ondernemer Mark van Rooy. En die wil zijn geld terug. Daarom worden de 3 vakantieparken van Gillis nu geveild. De politie zoekt 2 jongens die ervan worden verdacht dat ze in Tilburg een man hebben mishandeld. Het slachtoffer fietste na een feestje over straat toen een groep van zo'n 20 jongens hem er niet doorlieten. De man werd van zijn fiets geduwd, geschopt en geslagen. Het gebeurde allemaal begin mei bij de Zuidoosterstraat. In Bureau Brabant zijn beelden getoond van de mishandeling. Burgers kunnen vanaf nu via een nieuw openbaar platform vragen insturen naar Tweede Kamerleden. Het heet Vraag het ze. En de bedoeling is om het vertrouwen in de politiek te herstellen.
8: Je ziet nu eigenlijk dat een heel groot deel van het politiek debat op sociale media plaatsvindt. En sociale media, nou ja, die staan natuurlijk bekend om hun polariserende dynamieken. Extreme content wordt beloond. Dus wij hopen met dit platform echt een plek te bieden waar we meer de diepgang weer kunnen vinden.
1: Ja, verschillende Kamerleden hebben al aangegeven dat ze mee willen werken. Maar ze kunnen bij het platform nog wel wat meer politici gebruiken. Nog een veiling, die van zanger Billy Joel, want die zet ruim 70 motoren uit zijn privécollectie in de veiling. Fans en verzamelaars kunnen er in november op gaan bieden. De 77-jarige muzikant die zegt dat het tijd is om anderen van de bijzondere motoren te laten genieten. Een opvallend exemplaar is een speciale Triumph die hij kreeg na zijn 150ste uitverkochte show in Madison Square Garden.
0: Jeetje.
1: De opbrengst gaat naar zijn eigen stichting voor onder meer muziekonderwijs.
0: Dat vind ik dan wel weer goed. Ja. Het is niet van, ja, ik wil het om mijn eigen geld, maar weer een beetje
1: met
0: geld.
1: Nee. Jij gaat er iets... Maar goed, de beste man is 77. Ja, met alle respect, maar hoe vaak ga je nog op al die motoren rijden? Hij heeft er echt veel.
0: Ja, dat is waar.
1: Dus
0: en,
1: ja.
0: En weet je, die oudere artiesten, op een gegeven moment houden ze ermee op. Maar ja, ik moet zeggen, er zijn er ook wel heel veel die nog wel gewoon doorgaan. Kijk naar Mick Jagger van de Rolling Stones of Tom Jones, die is ook al dik in de 80. Maar ook Rod Stewart komt weer terug in de Ziggo Dome. Dus wat dat betreft blijven ze toch wel bezig. Maar die motoren, die kunnen ze mooi even inleveren.
1: Nou, ja, precies. Goed. En daar wordt dan weer misschien nieuw talent, muzikaal talent mee opgeleid.
0: Ja, een nieuwe Billy Joel, wie weet. Colin, dankjewel. Tot over een uurtje weer. En dan gaan wij zo meteen richting, nou ja, de grootste country hit van dit moment. Maar eerst, nou ja, Life is a Highway.

0: Van Ella Langley, Choosing Texas. Ja, in Amerika heeft ze alweer een record verbroken. Hè? 23 weken heeft ze op nummer 1 gestaan. Daarmee heeft ze dus Mariah Carey van de troon gestoten met All I Want For Christmas Is You. Ja, de plaat kwam vorig jaar in november volgens mij al uit. En in februari, toen kwam ze op nummer 1 binnen in Amerika. En het is lekker dat Nederland ook wel weer een beetje binnenkomt. Hè? Gewoon meer country. Zo is dat. En over country gesproken, de meezinger is ook een beetje in die vorm.
1: De meezinger van de middag. Maar neurie of fluiten mag natuurlijk ook.

lekker, hè? Django Wagner met Bachata bij Lando op Omroep Brabant. En dan naar de volgende man. Ja, de volgende man die oorspronkelijk de naam Romeo Blue gebruikte. Maar uiteindelijk toch maar dacht, als een van de weinige artiesten, weet je wat, ik gebruik gewoon mijn echte naam. Want dan weet ik in ieder geval hoe ik echt mezelf kan presenteren. Dat deed

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
2: Van het bos tot in de tuin.
1: Zagen.
2: Snoeien.
1: Blazen.
2: Maaien.
3: Meer maaien.
2: En nog meer maaien.
1: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
2: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
1: Stiel. Sterk werk.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
4: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Hans, waar liggen de regenjassen?
6: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe.
7: Geeft ruimte.
8: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
9: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
11: Inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
12: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
13: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK keukenexpert Tonies Keukens uit Os alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
14: MHK keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
15: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
16: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De veroordeling van Willem Engel is definitief. Dat heeft de Hoge Raad bepaald nadat de voorman van Viruswaarheid in cassatie was gegaan. Engel heeft een taakstraf van 60 uur gekregen vanwege opruiing in coronatijd. Zo riep hij in een livestream mensen op om te komen demonstreren, terwijl de rechter de bijeenkomst had verboden. Een eerdere demonstratie liep uit op gevechten met de politie. Engel stapte na de veroordeling in maart vorig jaar naar de Hoge Raad. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start, maakt het kabinet zojuist bekend. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, dus ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Als Meta niet binnen 2 weken stopt met de verkoop van zijn slimme camerabril, dan volgt er een rechtszaak. Dat zeggen meerdere organisaties, waaronder de Consumentenbond en hulporganisatie Of Limits. Zij staan slachtoffers van online misbruik bij en hebben mensen gesproken die op straat stiekem zijn gefilmd. De videobrillen lijken op gewone brillen, waardoor veel mensen niet doorhebben dat ze op beeld staan. De afgelopen jaren is de verkoop van de brillen flink toegenomen. Een deel van de Tweede Kamer wil een verbod, maar het kabinet vindt dat te ver gaan. Een man van 24 moet 10 jaar de gevangenis in omdat hij zijn vader heeft doodgestoken. Het gebeurde 2 jaar geleden in Amsterdam. Volgens de rechter heeft de man dat opzettelijk en met een vooropgezet plan gedaan. De man was verminderd toerekeningsvatbaar toen hij het deed. Zelf zegt hij dat hij zijn vader van 65 jaar heeft gestoken met een mes, maar dat hij dat niet vooraf had gepland. Naast de celstraf moet hij ook een schadevergoeding betalen aan zijn halfzus en halfbroer. Het weer, zon afgewisseld met wat sluierwolken. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
19: Dankjewel.
3: Met nog twee vertragingen in Brabant. Eentje op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum. Dan zit je op 10 minuten extra reistijd. En op de A2, dat is Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Gellemalsen. Ook een 10 minuten extra lang onderweg. En voor de rest, niks van de handje. Gewoon lekker doorrijden. En wij gaan door met de muziek. Zometeen Coldplay.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
3: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
4: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
6: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: Ja, ons bed is nog eigenlijk helemaal niet zo oud, maar toch heb ik er nooit echt lekker in geslapen. Hoe doen ze dat eigenlijk bij een beddenspeciaalzaak? Binnenkort maar eens vragen.
8: Een goed bed wordt aangemeten, zoals bij maatkleding. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Plan je adviesgesprek op slaapstudiostijn.nl.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: beetje liefde op het eerste gezicht is dat, hè? Als je Madonna hebt met Beautiful Stranger.
1: Wijn in de middag.
2: Op Omroep Brabant.
0: Heeft ze geschreven voor de film Austin Powers. En als je dan de titel hoort van de tweede film, dan weet je al meteen wat voor genre het is, hè? The Spy Who Shagged Me. Ja, het is gewoon een gigantische grote comedy-reeks met Mike Myers. En die speelt dan ook zijn aartsvijand Dr. Evil. Dus een beetje in de stijl van ja, de Naked Gun films, de Johnny English films. Je moet ervan houden, maar ik vind het heerlijke comedy wat dat betreft. Goed, wijn in de middag. Ja, je weet het, zonder Koen, die is 3 weken op vakantie. Dus je moet het met mij doen.

0: Zwart-Wit, Frank Boeijengroep en daarvoor nog Teddy Swims.
1: Even lekker klef met Stef.
0: Lekker, hè? En normaal doet Koen hier hele andere dingen, maar we gaan de komende weken even klef met Stef. Want we gaan even richting een wat klefplaatje. In dit geval van Extreme. En het leuke is altijd als dan een bepaalde band een bepaalde identiteit gevonden heeft. Weet je wel, ze maken bijvoorbeeld rockmuziek, want daar zijn ze bekend mee geworden. Zo ook met Extreme. Alleen die wilden toch even een keer wat anders proberen. En toen kwamen ze met een, nou ja, wat rustiger, zwoelig plaatje. More Than Words. Ja, en dat werd dan, en dat is dan misschien wel weer een beetje pijnlijk, de allergrootste hit. Dus uiteindelijk is het identiteit wat ze hadden, is een beetje verdwenen. Want die rockmuziek, die kunnen ze niet, ja, die kunnen ze nog wel spelen. Maar overal waar ze zijn, als we dit nummer dan niet spelen, dan worden de, ja, ja, het publiek toch wel een beetje boos. Want als je eenmaal een favoriet liedje hebt, weet je, die artiesten moeten gewoon een grootste hit spelen. Ik weet niet hoe dat zit, maar bij concertgangers is het gewoon zo. Heb je de grootste hit niet gehoord, dan was het geen lekker concert. Terwijl, het slaat natuurlijk eigenlijk helemaal nergens op. Maar het is nou eenmaal zo. En ook de platenmaatschappij die dacht op het begin, ja, daar gaan we echt niet aan meewerken, daar gaan we niet doen. Niet doen. Uiteindelijk toch gedaan. En ja, toen konden ze niet meer terug.

0: Maar eerst gaan we richting het nieuws, want het is 3:30 en het nieuws krijg je van Colin. Waar ga je het over hebben?
1: Eindhoven's drugsnetwerk opgerold en een opmerkelijk schaakrecord.
0: Oeh.
2: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Zij zetten de droom voort waar hun vader in 1988 mee begon. Geen glazen muiltjes, maar de perfecte nachtrust.
3: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
4: Wil je een interieur dat eigentijds voelt en toch tijdloos blijft? Met Design on Stock kies je voor relaxed zitcomfort, fris Nederlands design en meubels waar je elke dag blij van wordt. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ontdek je wat wonen echt eigen maakt.
5: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
0: Inmiddels 3:55. We gaan even richting de ANWB. Daar zit Robert Vriesen. Hallo dan.
6: Hey Stef, goedemiddag.
0: Hi.
6: Nou, voorzichtig beginnetje van de avondspits hoor. Maar op de A16 zijn ze daar serieus mee bezig vanuit Breda naar Rotterdam. Want er staat een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. Er is een tunnelbuis dicht en dat veroorzaakt nu al 6 kilometer file. Vanaf de Moerdijkbrug doe je er een uur langer over. Verder 10 minuten vertraging op de A58 als je vanuit Breda naar Tilburg rijdt. 4 kilometer file bij Tilburg Reeshof. En een kleine 10 minuten oponthoud op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch. Tussen Made en afrit Waspik 5 kilometer file.
0: Robert Vriesen, dankjewel.
6: Alsjeblieft.
2: Omroep Brabant.
0: Het is vandaag lekker weer, hè? Het is zondag, zo'n 27 graden. Ook vanavond en vannacht wordt het een soort zwoele nacht, waarbij de temperatuur blijft hangen op rond 17 graden. En ook morgen, de woensdag, wordt gewoon een lekker zomers. Dan tijd voor het nieuws. Dat krijg je van Colin.
1: De politie heeft vanochtend een vermoedelijk drugsnetwerk rond een 42-jarige Eindhovenaar opgerold. Bij invallen in Eindhoven, Veldhoven, Alphen en het Belgische Pelt zijn 8 verdachten opgepakt, waaronder zijn 20-jarige zoon. De verdachten zouden ook betrokken zijn bij een amfetaminelab in Luiksgestel dat in maart werd ontdekt, een MDMA-lab in Duitsland en meerdere diefstallen, waaronder de leeggeroofde vuurwerkbunker in Veldhoven. Ook zijn er wapens, drugs en een gestolen camper gevonden. De verdachten zitten vast en worden vrijdag voorgeleid. Bij een brand in een huis in Achtmaal, vlakbij het Belgische dorp Kalmthout, is vanmorgen een man om het leven gekomen. De brand brak vanmorgen rond 8 uur uit, een woordvoerder van de Belgische politie.
7: 3 bewoners zijn buiten geraakt. 2 daarvan zijn afgevoerd naar het ziekenhuis met rookinhalatie, maar niet in levensgevaar. 1 iemand heeft niet buiten kunnen raken. Daarvoor is ook een traumahelikopter gekomen vanuit Nederland. Die man is nog gereanimeerd, maar helaas is deze ter plaatse overleden.
1: Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Veel Nederlanders denken pas aan hun hart als er al klachten zijn. Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim 3000 mensen dat vandaag op de Wereldhartdag wordt gepubliceerd. 2 op de 3 mensen hebben bovendien nog nooit met hun huisarts gehad over het risico op een hartinfarct. Deze cardioloog legt de grootste risicofactoren uit.
8: Roken is nog steeds in de spreekkamer een groot probleem. En overgewicht is een groot probleem. En hoge bloeddruk, daar weet iedereen ook wel van dat dat maar beter laag kan zijn. Maar een heleboel mensen die laten het eigenlijk nooit meten. En hetzelfde geldt voor bloedglucosewaardes en voor cholesterolproblematiek.
1: Ja, dat kan aanwezig zijn zonder dat je het doorhebt.
0: Ik moet zeggen, ik moet dat ook wel vaker testen. Want ik ben een beetje hypochonder. Dus als ik maar ergens een klein pijntje voel, denk ik, oh, mijn hart. Oh, daar ga ik. Dus ik laat het wel eens een keer testen.
1: Rook je?
0: Ik rook niet.
1: Heb je een hoge bloeddruk?
0: Ook niet. Nou, trouwens, dat weet ik niet. Dat heb ik niet getest.
1: Oké, dat kan je heel makkelijk testen.
0: Dat kun je ook zelf halen, toch? Zo'n
1: zou wel een goede halen, hoor. Ja. Ik bedoel, ik zou in principe ook met mijn smartwatch kunnen. Maar ik doe liever gewoon zo eentje die mijn vrouw heeft. Die werkt in de zorg.
0: Oh ja,
1: dus
0: helemaal goed.
1: Weet je zeker dat het goed is.
0: En overgewicht heb ik ook niet. Ik rook verder niet.
1: Nee, zeker niet. Nee, sterker nog, als de wind verkeerd staat, waar jij weg volgens mij. Ja, een opmerkelijk schaakrecord uit Groot-Brittannië. De 11-jarige Bodana Sivanandan uit Londen is officieel de jongste vrouwelijke schaakgrootmeester ooit. Tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan behaalde ze de laatste resultaten die nodig waren voor de prestigieuze WGM-titel. Nou, vorig jaar versloeg ze als jongste vrouwelijke schaker ooit een grootmeester. Sivanandan begon pas op haar 5e met schaken tijdens de coronapandemie en blijft vooralsnog records breken.
0: En dan heb je in ieder geval ontzettend veel talent.
1: Ja, moet ook wel echt heel slim zijn.
0: Ja.
1: Want je moet zoveel stappen vooruit kunnen denken en zoveel scenario's. Je bent eigenlijk gewoon echt gewoon een soort van levende computer.
0: Ja, bijna wel, hè?
1: 11 jaar, hè?
0: Ja,
1: ik weet je wat ik echt... op mijn 11e deed?
0: Nou,
1: in de zandbak spelen.
0: In de zandbak spelen. En dan één stapje zetten en dan met je neus in de boter of in het zand flikkeren natuurlijk.
1: Ja, of in mijn net gebouwde zandkasteel. Kon wel dammen, dat kon ik wel.
0: Ja, maar dammen is nog wel makkelijk, denk ik, hè?
1: Ja, maar ik was zeker geen grootmeester.
0: Nee, en trouwens, ik zeg nu wel, dammen is wel makkelijk, hè? Maar ik weet zeker dat er dan mensen zeggen, probeer maar eens een potje tegen mij dan. En dan win ik waarschijnlijk ook niet.
1: Nee. Ja.
0: Het gaat om het idee, het gaat dat je bezig blijft met je hoofd, ook met puzzelen en zo. Als je gewoon een beetje met je hoofd aan het werk blijft zetten, met puzzelen, dammen, weet ik veel wat, dan blijf je in ieder geval gezond.
1: Nou, dat zit bij Sivanam, dan zit dat wel goed.
0: Kun je wel zeggen. Goed, Colin, dank u. Zometeen, nou ja, je hoorde het al, hè? Eentje, een artiest.

0: dacht jij, ik maak het te moeilijk.
1: Level 42 of Adele, dat is dan de vraag.
0: Ja, daar ga ik even rustig over nadenken.
1: Rustig over nadenken. Ja. En als jij als luisterend oor John een beetje kent, kun je dus inschatten wat kiest hij niet. Ik zou zeggen, laat het even weten.

0: Edgar van Barneveld.
1: Ja, hij is lang niet gehoord.
0: Lang niet gehoord,
1: gehoord dit. Ja, lang niet gehoord. Ik denk een uurtje of 6 geleden. S'nachts.
0: Want jij zit ergens...
1: Ja, is kermis in Gestel.
0: Oh, dat is kermis.
1: Ja, en die DJ heeft 10 liedjes. Waaronder deze. Dat is een van die 10.
0: Oh, dan kun je hem meezingen tot de max.
1: Ja, zeker. Ja. Ik kan hem echt van... Ik denk dat ik hem achter zijn voren zelfs kan. Ja.
0: Nou, fijn dat ik hem nog even voor jou heb kunnen draaien. Ja,
1: dankjewel.
0: Ja. En zometeen afslag uit. Dus met John, ja, waar ga je het over hebben? Wat ga je doen?
1: Heb jij een rare eetgewoonte?
0: Dat valt eigenlijk wel mee.
1: Ja, heb je niet... Ik vind jou wel een typje voor zeg maar iets heel raars.
0: Nee, niet dat ik, niet dat ik weet.
1: Goed,
0: nee.
1: Daar gaan we het wel over hebben. Want er zijn heel wat rare eetgewoontes. En we blijven even bij het eten. Maar dat is wel een serieus verhaal. Onze friet komt in de problemen.
0: Hè?
1: Ja. Onze friet komt in de problemen.
0: En hoe of wat? Dat ga je nu natuurlijk nog niet zeggen.
1: Nee, want daar gaan we over bellen met de LTO zelfs. Oh. Dus het is echt een serieuze kwestie.
0: Snel
1: het,
0: even naar
1: zomaar,
0: frieten,
1: ja. Het is geen grap. Er is nog wel even friet. Maar het kan zomaar zijn dat over een paar jaar een stuk minder friet is.
0: Oh jeetje.
1: Ja.
0: Nou, wat dat betreft gewoon blijven luisteren, zou ik
1: zeker
0: zeggen.
1: We gaan natuurlijk heel veel fijne muziek. Maar ja, ik moet nog een keuze
0: maken.
1: Ja, ik ga niet voor Adele.
0: Je gaat niet voor Adele? Nee. Nou, er zijn wat mensen die het goed hebben, dus dat is fijn. Mensen kennen jou een beetje.
1: Oh,
0: niet
1: toch
0: voor Adele, dus dan toch level 42. Ja, hartstikke idee. Veel plezier, tot morgen.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
5: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
6: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
7: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BT en De Haas en krijg gratis Unior-gereedschap met levenslange garantie. Vanaf 400 euro twee schroevendraaiersets, vanaf 800 euro een tangenset en vanaf 1500 euro een gevulde Unior-koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BT en De Haas, bron voor goed boeren.
8: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Mijn papa verkoopt stoelen.
10: In Mil, Reuzel en Riethoven.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het minderheidskabinet heeft de begroting en het belastingplan aangepast in de hoop een meerderheid voor de plannen te krijgen. Een aantal punten is uitgelekt. Zo komt er vanaf 2028 een vermogenswinstbelasting die voor veel meer spaarders en beleggers gaat gelden. En de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn definitief van tafel. Het geld dat zo binnenkomt moet gebruikt worden om de inkomstenbelasting te verlagen. Hoe dat eruit gaat zien is niet bekend. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En JA21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De hoeveelheid PFAS in het bloed van Nederlanders is de afgelopen 10 jaar afgenomen. Nog steeds heeft 3/4 te veel van deze schadelijke stoffen in het lichaam, maar het is wel minder dan vroeger. Volgens het RIVM komt het door een verbod op 2 veel voorkomende en hele schadelijke PFAS-soorten. De 24-jarige Amsterdammer, die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van het geven van 2 moordopdrachten in het buitenland. Op de laptop van de verdachte zou informatie zijn gevonden over de moordplannen. Hij werd gisteren opgepakt voor betrokkenheid bij de hack op telecomprovider Odido. Er komt een nieuwe ronde van het noodfonds energie. Dat gaat 4 januari van start. Dat maakt het kabinet vanmiddag bekend. Er is €193 miljoen beschikbaar. Dat is ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer, zon afgewisseld door wat sluierbewolking. Alleen in het noordwesten is de bewolking wat zwaarder. Het is 23 graden op de Wadden tot 29 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
9: Ja, dankjewel. Ja, sommige dingen veranderen hier. Het is 4:02. En dan heb je al gewoon Robert Vriezen weer onder de knop zitten.
14: Maar natuurlijk.
9: Maar sommige dingen veranderen ook weer wel. En daar weet jij alles van. Want ja, de files zullen niet hetzelfde zijn als gisteren.
15: Nee, zeker niet. Want er staat een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. Die ligt in de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Op de parallelrijbaan heb je een 30 minuten vertraging. En op de hoofdrijbaan heb je een 1 uur vertraging. Want er is 1 tunnelbuis dicht. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Die file stond er gisteren wel bij Ravenstein. Nu 10 minuten vertraging. Ook op de A58 rijdt het weer langzaam. Vanuit Breda naar Tilburg bij knooppunt Sint-Annabos. 6 kilometer file en 10 minuten oponthoud. En 10 minuten vertraging heb je ook alweer op de N279. Als je vanuit Den Bosch naar Roermond rijdt, kom je in 4 kilometer file tussen Veghel en Boerdonk.
9: Oké, dankjewel Robert. En dan tot over een half uurtje weer. Wij gaan zo van start met Afslag Zuid voor deze dinsdagmiddag. Die best bijzonder is, zeker qua temperatuur. We gaan het hebben over friet. We gaan het hebben over rare eetgewoonten. En je hoort ook dit zometeen. Gewoon even een oude van Kensington. Zometeen Afslag Zuid.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
16: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
17: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
18: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
19: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Ook nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7-8 aan de Middellandse Zee vanaf €1.099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com.
20: Mindshift. Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor iets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
21: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
22: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
23: Download de app en start met vinden.
24: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
25: Jouw garage verdient dezelfde aandacht als de rest van je woning. Kies daarom voor een veilige garagedeur van Hörmann. Oerdegelijke Duitse topkwaliteit met vakkundige montage en 33 jaar ervaring van Brabant Deur. Kijk op brabantdeur.nl.
26: Bezoek onze showroom in Waalwijk. Scoot Me, daar kom je mee thuis. Scootme.nl.
25: Toe aan kwaliteit die jarenlang meegaat? Plan je adviesgesprek op brabantdeur.nl.
27: Met nu Afslag Zuid, John van Groenhoven.

0: Kensington War.
1: Welkom bij Afslag Zuid.
2: Het gezelligste einde van je dag.
1: Met John van Groenhoven.
0: Goedemiddag, ook Marjolein is er. Ronnie, die geniet nog. Ja, de vakantie begint op het einde te lopen.
3: Ja, dus
0: ja, als ik dit,
3: laatste
0: dagjes hoor. Ja, maar ik ken hem. Jij ook natuurlijk nog veel beter misschien wel. Die popelt staat alweer te popelen om hier naartoe te komen.
3: Dat denk ik ook. Ja, je hebt er wel weer zin in.
0: Ja, absoluut. Dus volgende week is hij hier gewoon weer van de partij. Tot die tijd met mij en met Marjolein. Op de dag waarop een recordtemperatuur werd gemeten. Ben je even buiten geweest vandaag nog?
3: Nee, eigenlijk niet eens.
0: Iedereen is druk.
3: Ja, allemaal druk.
0: Nou ja, de hoogste temperatuur die werd gemeten in Maastricht vanmiddag. Daar werd het 28,1 graden. Ja, niet eerder was het op een weerstation in Nederland zo warm op deze 29e van

0: twijfel, het kan gewoon.
1: Ja, maar hier is het altijd zo koud.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat je werkt niet, maar gewoon buiten.
1: Ja, buiten is het heerlijk. Lekker. Overigens, enig idee wat de normale temperatuur voor deze tijd van het jaar is?
0: Ja, 18 of zo.
1: 17, ja. Oh, kijk. Ja, zeker. En Chantal Jansen, ja, alleskundig, liep gisteren mee in een grote modeshow van L'Oréal Paris tijdens de Parijse Fashion Week. En dat deed ze daar niet in haar eentje, maar ze was ook nog vergezeld van twee wereldsterren. Noem maar even Kendall Jenner, Heidi Klum en ook Celine Dion was van de partij. Nederlandse presentatrice had daar een prominente rol, omdat zij sinds dit jaar de eerste officiële merkambassadeur van L'Oréal Paris in de Benelux is.
0: Huh? Leuk.
1: Ja, en het werd dus afgesloten met een optreden van Celine Dion.
0: Cool.
1: Jij boekt wel eens een vakantietje.
0: Doe ik wel eens.
1: Ja. Dit verhaal, dat herken jij misschien wel. Het is, na het boeken krijg je wel eens de vraag, wil je ook de schoonmaak betalen?
0: Ja.
1: Nou, er is een vakantieganger en die krijgt dus €677 terug van Belle Villa. Heeft een rechtszaak aangespannen over onverwachte schoonmaakkosten. De man boekte een huisje, koos er voor een optioneel servicepakket van €225 niet af te nemen. En toch moest hij dat bedrag als borg betalen voor onder meer schoonmaak en bedlinnen. En die borg kreeg hij vervolgens niet terug.
0: Ja, dan is het ook niet optioneel.
1: Nee. Nou, dat was precies zijn verhaal. En daarmee is hij naar de rechtbank gegaan. En de rechter geeft hem gelijk. En sommeerde Belle Villa om dan ook maar het gehele huurbedrag plus die €225 borg terug te betalen.
0: Wat goed, zeg. Ja,
1: dus je krijgt gewoon €677 terug.
0: Ja, heerlijk. Kan hij nog een keer op vakantie. Ja, kan hij nu wel de schoonmaak van betalen.
1: Ja, maar dan zul je dan... ja, zeker. Nou, het is optioneel. Dus dan moet, je het ook kunnen weigeren.
0: Want het wordt misschien wel wat vaker geflikt.
1: Ja.
0: Dus als dat bij jou ook staat, dan wees er even scherp op dat je het wel ook gewoon echt terugkrijgt.
1: Ja, exact. Dat. Dus... Let erop, je moet wel het huisje dan zelf schoon achterlaten.
0: Ja, precies, je moet het wel goed doen.
1: Ja, dus dan krijg je daar weer een discussie over. En dan is het moment aangebroken.
0: De AI-song.
1: De AI-song, komt-ie.

0: Radio.
1: Dat is tot even in een Amerikaans hoekje.
2: Ja, het is een gospel. Het is de gospelversie. Wat vind jij?
1: Ik vind het heel grappig, maar niet voor herhaling vatbaar.
2: Nou, we zitten helemaal op één lijn.

0: Het valt wel op. Er zijn toch deze liedjes, een beetje de Amerikanen sound, de country sound, die momenteel erg hoog scoort. Stella Lefty hoorde je. Een beetje in de lijn van Ella Langley. Vind je, is het een beetje jouw sound dit?
1: Ik vind het wel leuk.
0: Ja, wel leuk. Maar je zou het niet favoriet of zo. Favoriet. Nee. Nee. Ja, ik mag het graag horen. Ik vind het wel leuk, die country sound.
1: Ja, snap ik. Ja, ik vind het wel echt leuk, ja.
0: Ik heb eigenlijk een heel andere vraag aan jou.
1: Oké. Okay.
0: Heb jij een heel raar etensgewoonte? Of iets waar je denkt van, nou, dan zullen mensen best vreemd vinden dat ik dat doe?
1: Nou, dan moet ik even denken. Nou, dit vinden mensen altijd heel raar. Dat snap ik niet, want ik vind het heel lekker. Ik eet graag, als ik mijn blokje chocola eet, dan doe ik daar ook graag een blokje jonge kaas bovenop. Oh,
0: dit is best lekker. Vreemd.
1: Ja. Gewoon tegelijk. Het is gewoon een lekkere smaak.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Dat wordt gezien als raar. Probeer het eens, want het is hemels.
0: Maar, ja, het is... Het lijkt me... Ik vind het een bijzondere combinatie.
1: Ja. En jij?
0: Dat vinden mensen... Ja, ik vind het heel normaal. Maar ik eet 's ochtends heel graag een boterham met krabsalade.
1: Oh, ik vind krabsalade wel normaal, maar in de ochtend vind ik het wel intens.
0: Ja, valt mee hoor. Peper erop, lekker.
1: Oh jeetje, echt stevig ontbijt.
0: Ja, lekker hoor. Ja, maar ik kan ook filet Amerikaan 's ochtends lekker op een boterham. Met veel,
1: dat vind ik ook wel heftig.
0: Ja, veel tabasco en hele shit erop. Ja, lekker man.
1: Ja, lekker man.
0: Ja, heerlijk. Nou, de reden waarom ik het vraag is dat we zien best veel gekke dingen voorbij komen. Maar een video die nu verscheen van Monica Geuze, die trok toch de aandacht. Laat ik het zo maar eventjes zeggen.
1: Ja.
0: Wat deed zij? De influencer heeft het namelijk over een van haar favoriete snacks. Haar favoriet is pure tomatenpuree.
1: Ja, godver.
0: Dus een tube tomatenpuree, hè, die je gebruikt voor bij lekker bij koken en zo.
1: Ja, ook van die blikjes.
0: Ja, van die blikjes.
1: Echt?
0: Ja.
1: Gewoon, ja, sorry.
0: Als ze over de datum zijn, dat ze open spatten, weet je wel.
1: Ja,
0: dat,
1: maar ook zo geconcentreerd.
0: Ja.
1: Ik vind het zo vies.
0: Nou, dat vindt zij dus heel erg lekker.
1: Lepels er zo weg.
0: Ja. Vrij bijzonder. De reacties laten dan ook zien dat mensen denken dat het een grap is. Of het een sociaal experiment moet zijn. Om te zien hoe ver ze andere mensen kan bewegen om ook rare dingen te delen.
1: Ja.
0: Maar zij houdt dus echt vol dat ze het lekker vindt.
1: Ja, ze heeft ook echt
0: ik moet eerlijk bekennen.
1: Gemaakt.
0: Ja, dat zou je misschien ook raar vinden. Ik zou het niet als snack pakken. Maar als ik aan het koken ben, dan... Ik doe dan ook wel eens zo.
1: Heel, echt?
0: Ja,
1: ik vind het ook wel lekker.
0: Nee, dat is
1: het
0: niet.
1: Oh, ja, nou, ik gebruik het wel in de pasta's. Dus ik vind het lekker om mee te koken. Maar dat is ook als je het kookt, dan komen er ook andere smaken vrij. Ja. Dan wordt het warm en weet ik wat allemaal. Ik vind het zo metalig en zo zuur.
0: Ja,
1: nee,
0: valt echt wel mee. Als je goed hebt, lekker hoor. Dus, ik snap het ergens wel.
1: Nou, zo zie je weer. Gekke dingen.
0: Nou ja, goed. Het zet ons aan het denken. Maar ja. Wij gaan er. Wij hebben onze rare gewoontes al verteld. Maar nu zijn we natuurlijk heel benieuwd. Je voelt er wel aankomen. Wat doe jij als rare gewoonte? Wat heb jij als eten waarvan je denkt, nou...
1: Het komt al binnen.
0: Komt al binnen, ja.
1: Pistache-ijs met curry.
0: Okay,
1: bah!
0: Nou, nee. Volgens mij wordt dit heel leuk.
1: Ja.
0: Deel jouw favoriet met ons. 06-573-2203. Zoals het rare tussen aanhalingstekens, eetgewoonte. Wat vind jij superlekker, maar je omgeving heel raar als jij dat eet? Geef het aan ons door. 06-573-2203. We zijn benieuwd. Straks gaan we onze bloemlezing houden.

0: Zet het volume maar wat harder.
1: En maak het extra gezellig bij jou op je werk.
0: Voor je het weet, is de werkdag voorbij.
2: Het gevoel van hier. Omroep Brabant. Het gevoel van hier.
0: Het gevoel van hier.

0: Van Michael Jackson, Off The Wall, staat het nummer Rock With You. Die hoort het in Afslagzuid op deze dinsdagmiddag. We gaan zo naar het nieuws met Colin Dijk. Colin, goedemiddag.
1: Meer grenscontroles.
0: Ja, goedemiddag, zei ik.
1: Goedemiddag, ja, sorry, ik heb er zo zin in.
0: Ik merk het aan je, jij staat te popelen, zo zeg. Nou, waar ga je het over hebben?
1: Iets met grenscontroles.
0: Ja, precies, ja.
1: En TikTok-hypes, TikTok, die kunnen een dure grap worden voor huiseigenaren.
0: Okay.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert uit Raamstongsfeer alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Werk aan mechanica die ertoe doet. Bij Lemmens in Bergijk frees en draaien met precisie. Lemmens is onderdeel van Andratech Groep. Kijk op werkenbijlemmens.nl.
5: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
6: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
5: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal, waar je lichaam tot rust komt.
0: We gaan naar de verkeersinformatie met Robert Vriesen. Goedemiddag, Robert. Hallo.
7: Ja, ik moet behoorlijk wat van je tijd pikken, want er staat al 185 kilometer file op de wegen in alleen Noord-Brabant. En er is een aanhanger van een auto losgeschoten op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Dat ding zit vast onder de vangrail op knooppunt Batadorp. 13 kilometer file daardoor en 10 minuten vertraging op de hoofdrijbaan. Rechterrijstrook is dicht. Denk je, pak ik de N2, ga ik er langs? Nou, dat zou ik niet doen op de N2. N2 vanuit Maastricht naar Eindhoven is de vertraging namelijk een half uur tussen Veldhoven-Zuid en knooppunt Batadorp. Dan de file op de A16, Breda-Rotterdam bij Dordrecht, 7 kilometer file. 40 minuten vertraging. De file werd aanvankelijk veroorzaakt door een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. Maar de rijstroken zijn weer vrijgegeven. Aansluitend op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverbolle, 4 kilometer file, maar wel met 50 minuten vertraging. Door die file op de A16 dus. A50 Arnhem-Os, 10 minuutjes extra bij Ravenstein. Kwartiertje op de A58. Vanuit Breda naar Tilburg bij Tilburg Reeshof. Op de A58 Tilburg-Eindhoven, 10 minuten vertraging bij knooppunt Batadorp. A59 Os-Zierikzee bij knooppunt Sabina. 3 kilometer file en een kwartier vertraging. En draait ook langzaam op de A73. Vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Nijmegen-Dukenburg. 8 kilometer file en 20 minuten vertraging.
0: En dan is het 2 minuten over 4:30, Robert. Dan moet het ergens nog komen.
7: Ja, zo is het.
0: Nou, goed. Bereid jij je vast voor straks? Ja, oké. Tot over een half uur dan, hè?
1: Tot zo.
0: Tot zo.
8: Omroep Brabant.
0: Ja, het is gelukkig zonnig vanmiddag. En uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. 6 tot 27 graden in onze provincie. Ook vanavond is het nog lang warm. En vannacht wordt het ook niet kouder dan een graadje of 17. Je hoort hem al even. Het is Colin Dijk vandaag met het nieuws.
1: Ja, alsof er nog niet genoeg vertraging was, ga je vanaf donderdag de grens met België over, dan is de kans groter dat je gecontroleerd wordt. De marechaussee krijgt meer ruimte om controles uit te voeren tot 20 kilometer over de grens. Ook internationale treinen, vluchten en vaarroutes worden vaker gecontroleerd. Nederland wil daarmee illegale migratie en grensoverschrijdende criminaliteit zoals mensensmokkel aanpakken.
0: Wacht even, maar dit is vanuit Nederland naar België of vanuit België naar Nederland? Nee, wat?
1: Ja, dat klopt. Jij zei, dat eerste.
0: Maar dat is toch raar, want we willen toch dat mensen niet binnenkomen? Dan...
1: Nee, dat klopt.
0: Ja. Oké, ik ben hem even kwijt dan.
1: Zal ik het nog een keer uitleggen?
0: Nee, ik vraag alleen, is het vanuit Nederland naar België?
1: Ja.
0: Ja, maar
1: ook de andere kant op.
0: Oh, beide kanten?
1: Ja. Ze controleren alles wat los en vast zit.
0: Ja.
1: Ja, nee. Nou,
0: ze hebben het geen zin.
1: Nee, zeker nee. Als het eruit gaat, dat...
0: Ja, dat is prima, toch?
1: Dat lijkt me wel, ja.
0: Nou, gaan we door.
1: Iets heel anders dan. De vakantieparken van Peter Gillis worden donderdag gedwongen geveild. Dat heeft de rechter in Den Bosch bepaald nadat Gillis een kort geding had aangespannen om de veiling uit te stellen. Verslaggever Noël van Hoofd legt uit waarom.
9: Linsenmeer is getaxeerd op zo'n 17 miljoen euro. Maar Peter Gillis is van mening dat zeker dubbel zoveel waard is. En daarom had hij om uitstel gevraagd. Maar de rechter gaat daar niet in mee. Die ziet geen aanwijzingen voor een te lage taxatie. En verder stelt de rechter dat de taxatie is gedaan door erkende en gespecialiseerde taxateurs.
1: Ja, Peter Gillis heeft een miljoenenschuld bij ondernemer Mark van Rooy. En die wil zijn geld terug. Daarom worden 3 vakantieparken nu geveild. Een van de slachtoffers die zaterdagavond gewond raakte bij een steekpartij in Eindhoven ligt nog in het ziekenhuis. Het andere slachtoffer mocht gisteren naar huis. De 2 zaten in een auto toen ze van de weg werden gereden door andere wagen. Vervolgens werden ze door meerdere mensen belaagd. Er zijn 5 verdachten opgepakt en zij zitten nog vast. Om een meerderheid te krijgen heeft het minderheidskabinet de begrotingsplannen aangepast. Een deel daarvan is inmiddels uitgelekt. Het kabinet probeert zowel de linkse als rechtse oppositiepartijen tegemoet te krijgen. En vertelt verslaggever Roel Bolsius.
10: Links wordt verleid met dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid, het arbeidsongeschiktheidsstelsel en de werkloosheidsuitkeringen uit de boeken wordt gehaald. Het midden wordt verleid met een kleine koopkrachtverbetering voor werkenden. Dat vindt links en rechts trouwens ook fijn. Ja, en bij rechts komen ze tegemoet aan de wensen voor de vermogensbelasting. Dat zou dan al in 2028 volledig overgaan voor aandelen op vermogenswinstbelasting.
1: Ja, Pro zegt blij te zijn met de aanpassingen op de sociale zekerheid, maar rechtse oppositiepartijen lijken vooralsnog minder enthousiast. Een opmerkelijk gevolg van sociale media-hypes in Amsterdam. Woningen in de buurt van de populaire snackbar Fabel Friet leveren gemiddeld bijna 5% minder op bij de verkoop ervan. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft. Sinds de zaak viraal ging op TikTok, zorgen lange rijen voor overlast. Voor huizen vlak naast de drukte van zo'n drukte door TikTok kan de waardedaling zelfs oplopen tot ruim 11%. Ja, dat gaat dan echt over serieus geld. Echt tienduizenden euro's tot gewoon bijna een ton. Nou, bewoners klagen over afval, toeristen en drukte op straat. En dit hoor je overigens wel vaker. Als er echt zo'n hype ergens ontstaat en wordt daar super druk, dat niet heel erg goed is voor de buurt in meerdere opzichten.
11: Nee, maar gelukkig is het altijd maar een heel erg kort zonde.
12: We zeggen, het is altijd maar tijdelijk,
11: het is maar heel kort.
12: Want daarom is het ook een hype. Wel, ja. En dan uiteindelijk wordt het weer over, heb je weer een andere hype.
11: Ja, precies.
1: Maar je zal maar net op dat moment je huis hebben gekocht ergens. En je moet dan verkopen.
11: Lekker frieten. Bij de buurt. Dat is lekker, man.
12: Ja. Gebruik als unique selling point.
11: Ja, precies.
12: Over de hippe frietent.
11: Lekker, ja. Kan je keuken verbouwen tot een slaapkamer. Ja. Die heb je ook niet meer nodig.
1: Hebben ze dus onderzocht, ga je niet te werken.
11: Oh, ze gaan niet ook. Ja, maar goed. Dankjewel. Meer nieuws op web en app van Omroep Brabant. Wij zijn benieuwd. Over eten gesproken. Naar jouw eetgewoonte. Wat vind jij nou echt heel raar of heel lekker en wat een ander heel raar vindt? Geef het door via de app.

0: Zanger Bart van der Weijden was vanmiddag nog te horen bij ons Hubert bij in Brabants Bond over dit liedje. Het is Omroep Brabant tipplaats en we draaien het deze week extra vaak. Oh, prachtig, prachtig liedje. Raccoon hoor je, dicht bij het vuur. Nou, ik weet niet of ik hier honger van krijg, van alle reacties. Het is een hoofdtrek,
1: ja,
0: moet ik zeggen.
1: Ja, weet ik eigenlijk ook niet. Sommigen misschien. Ja,
0: we vroegen jou naar jouw eetgewoonte, waarvan een ander denkt van, gadverdamme. Ja. Dus ja, jij doet een stukje chocola met kaas. Ik doe krabsalade op mijn brood, 's ochtends vroeg.
1: Ja, ja. Dat vind ik wel gewoon lekker.
0: Ja, vind ik lekker.
1: Ja, gelukkig zijn we niet de enige. Iedereen die heeft wel iets geks waarbij een ander denkt, hè?
0: Ja.
1: Maar ja, dat geeft niks, want jij vindt het gewoon lekker, dus je moet het gewoon lekker doen.
0: Ja, precies.
1: Even gewoon een greep uit de reacties.
0: Ja, ik ben heel benieuwd.
1: Jol die zegt pindakaas met hagelslag. En dan denk je, ja, oké, dat kennen we. Maar chocoladepasta. En dan denk je, oké, kan nog. Beetje een snicker. Dan doet hij er ook kersenjam overheen.
0: Oh.
1: Ja, echt gewoon eigenlijk alles wat je kan bedenken met pindakaas, dat doet hij op één broodje. Ik denk dat ik het wel een keer ga proberen, lijkt me best wel.
0: Ik kan het altijd proberen natuurlijk.
1: Ja. Ronnie die zegt appelstroop met kaas, vond ik nog vrij normaal. Ja. Maar ze zei ook, en appelmoes op mijn brood. Toen dacht ik, dat vind ik wel een beetje vies. Hermine die zegt, een boterham met salami en jam.
0: Ja.
1: Dat had ik ook niet zo bedacht, wel grappig. Connie die zegt, sperziebonen met bruine suiker.
0: Dat snap ik wel.
1: Ja, dat lijkt me eigenlijk dat is ook wel lekker. Ja. Erik, die zegt rauw gehakt.
0: Ja, een tartaartje of zo.
1: Nou ja, mijn eerste reactie was inderdaad,
0: ja.
1: En toen dacht ik even door. Toen dacht ik, oh nee, dat is gewoon inderdaad een steektartaar of zo.
0: Ja, dat heerlijk. Denk ik. Ja. Ja, lekker man. Heerlijk.
1: Dus dat was eigenlijk nog niet zo gek misschien. Tenzij je het misschien gewoon zo half om half pakje uit de supermarkt op gaat eten. Dat is wel een beetje
0: het stinkt alleen al als je het openmaakt.
1: Deze Ray die zegt, een appeltje eten met een dropje in mijn mond. Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Ik dacht, wat voor effect is dat nou weer? Maar wel leuk. Karin die zegt pindakaas met muisjes. En dan de kleur van die muisjes, maakt niet uit. Want ze hebben allemaal anijssmaak. Truske die zegt, bij mij gehaktballetjes van de groentesoep. Die bewaar ik. En als de soep dan op is, dan eet ik die balletjes nog op met curry en mayo. Mario die zegt, een gekookt eitje met suiker.
0: Snap ik ook.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ik zat te denken, hoe kom je daarachter? Heb je dan een keer per ongeluk het verkeerde potje gepakt?
0: Ik denk dat je er zo achter komt. Ja.
1: Dat je dan, ja shit, het was suiker in plaats van zout.
0: Ja.
1: En dan toch lekker.
0: Ja.
1: Miranda, ik moest hier zo om lachen. Dit gaat over een vriendin van Miranda. Die zegt, die eet friet met ijs. Als in, het friet wordt gedipt in de softijs. Johan dan, die zegt, mijn favoriet is pindakaas en dan een flinke laag sambal manis.
0: Ja, hoor je vaker.
1: Ja. Ja. En een oom van hem, die wil graag een krentenbol met zult. Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja. John dan nog, die zegt, ik eet elke morgen als ik naar mijn werk rijd onderweg een boterham met kaas, pindakaas en hagelslag. Toen dacht ik, nou, die heeft alles wat we tot nu toe op een broodje hebben voorbij horen komen gecombineerd.
0: Ja, precies. Maar die hoor je ook wel vaker. Nou goed, dankjewel voor alle reacties. Er komen nog steeds appjes binnen. Dankjewel daarvoor. Aanleiding was Monica Geuze. Die heeft een filmpje online gezet. Waarbij zij gewoon uit de tube of het blikje tomatenpuree gewoon puur eet. En ja, je moet het gewoon maar eens proberen. Goed, dankjewel voor alle tips. Sommige zullen we eens een keertje gaan proberen. Niet allemaal. Dat kan ik je beloven.

0: komt er nog binnen. Beschuit met vruchtenhagel en augurk. Zo. Jullie zijn lekker losgegaan. So ik kan er wel zeggen, ja, zo incredible. Ilse de Lange in de Afslag Zuid.
1: Voor een lekker muzikaal energy shot.
0: Ja, je kent het recept. Op dit moment, dit tijdstip, bellen we altijd even met een willekeurig bedrijf in onze provincie om eens succes te wensen bij de laatste loodjes van de werkdag. Vandaag gaan we bellen met een bedrijf in Mariahout met Jos Martens en Zoon BV daar. Oh, waar gaat het over?
2: Jos Martens.
0: Goedemiddag, je spreekt met John van Vroeno van Omroep Brabant.
2: Hoi.
0: Hoi, spreek je met Jos?
2: Ja.
0: Zeg Jos, je bent op de radio bij Omroep Brabant.
2: Ja.
0: En ik bel jou even op om je succes te wensen bij de laatste loodje van de werkdag. Dat doen we altijd in Afslag Zuid. En we komen vandaag uit in Mariahout.
2: Oké.
0: Bij jullie.
2: Ja.
0: Ja, ik zie klaar voor het najaar staan op jullie op de website. Jullie doen tuin- en parkmachines.
2: Wij doen tuin- en parkmachines, ja. Wij zitten veel behoven hier. Er zijn gemeentes en al wat met groente maken en onderhoud daarvan. Ja. Zitten wij in, zeg maar.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Zijn jullie ook zeg maar verantwoordelijk voor die hele vervelende bladblazers die op de machine lopen?
2: Ja. Ja, die, ja, maar dan hebben we tegenwoordig accu in, dus dan is het iets rustiger.
0: Dat scheelt een hoop, hè?
2: Ja.
0: Blazen die net zo goed?
2: Blazen net zo goed. Nou, die technologie die gaat hard vooruit.
0: Zeg Jos, behalve de succes bij de laatste loodje van de werkdag, mag je ook nog een liedje aanvragen? Dan gaan we dat straks draaien op de radio.
2: Ja? Een liedje aanvragen?
0: Ja.
2: Jezus.
0: Nou, ja.
2: Die niet.
0: Nee. Er zijn liedjes met Jezus in de titel.
2: Ja, dat klopt, ja. Maar die niet, nee. Wat zal ik eens aanvragen?
0: Ja, denk eens na.
2: Denk eens na. Ronezen de neus omhoog. Ja.
0: Ronezen de neus omhoog.
2: Ja.
0: Ja, dat vind ik een heel mooi liedje.
2: Ja.
0: En anders had ik hem ook gedraaid, hoor, als het niet mooi was geweest. Want jij mag het zeggen.
2: Ja, oké.
0: Nou, Jos, dan gaan we dat regelen. Dan hoor je hem terug op Omroep Brabant. Ronezen, neus omhoog. En wens ik jou nog heel veel succes bij alle attributen voor de tuin.
2: Ja, helemaal goed.
0: Goed zo, dankjewel, hè.
2: Ja, succes.
0: Dankjewel. Jos.
1: De laatste loodjes van je werkdag. Dit muzikale energy shot is voor jou.

0: kwamen uit in Mariahout vandaag. En we belden daar met Jos Martens en zo. En hij koos voor Roanesse, de Nieuwe Moeg. In Afslag Zuid, waar het eerste uurtje er alweer bijna op zit, zo na vijven. We gaan straks bellen met LTO, want de friet komt in gevaar. Hoe dat zit, dat hoor je straks.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
7: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
8: Zorgeloze prijs met Bize Travel. Gezellige busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op bize.nl. Dat is BIESEN.
7: Het beste geluid, perfect afgestemd op jouw huis. Met Avenue.
8: Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure, biezen met een S.nl.
9: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
1: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Levi van Eck met het NOS-journaal. Ondanks een afname heeft nog altijd bijna driekwart van de Nederlanders te veel PFAS in het bloed, blijkt uit metingen van het RIVM. Het gaat wel beter dan 10 jaar geleden. Toen kwam bijna iedereen boven de zogenoemde grenswaarde uit. Ook de totale hoeveelheid PFAS in het bloed van mensen is afgenomen. Volgens het RIVM komt dat door een verbod op 2 schadelijke PFAS-soorten. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk wat het gevolg is voor de gezondheid van mensen. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Daarin staat ook dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro zegt de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Partner Volt is nog niet overtuigd. En Ja 21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. De Amsterdammer, die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters, wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van 2 moorden. Op zijn laptop is informatie gevonden over 2 moorden die in het buitenland zouden moeten worden gepleegd. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de man hiertoe opdracht heeft gegeven. Het gaat om de 24-jarige Pepijn van der S. Shiny Hunters zit onder meer achter de grote datadiefstal bij Odido. Het nieuwe noodfonds Energie gaat op 4 januari van start. Het kabinet wilde het noodfonds eigenlijk dit jaar nog openen, maar dat lukt niet. Er is 193 miljoen euro beschikbaar, ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Het fonds is er voor mensen die een groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan energie. De overheid verwacht dat er 500.000 huishoudens gebruik van willen maken. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Ja, dankjewel weer daarvoor. En dan gaan we naar Robert Griesen van de ANWB voor het vervolg van de middagspits. Ja, het is de vroege avondspits, kan je het ook noemen.
12: Ja, er zitten helaas wel wat dubbelingen in met het afgelopen half uur. Maar we staan ondertussen op 213 kilometer alleen al in Noord-Brabant. Ik begin met een losgeschoten aanhanger op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. 10 minuten vertraging bij knooppunt Batadorp. De rechterrijstrook is dicht. Maar het grote fileleed speelt zich daar af op de N2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Voor knooppunt Batadorp 8 kilometer file en 40 minuten vertraging. Naar het zuiden richting Maastricht op dezelfde N2 voor knooppunt Leenderheide ook 3 kilometer file en een kwartier op onthoud. Dan gaan we naar de A16, Breda, Rotterdam. Dat begon allemaal met een kapotte vracht. Auto voor de Drechttunnel. En die is al lang weer weg, hoor. En de rijstroken zijn vrij. Maar er staat ondertussen 19 kilometer file tussen Zevenbergse Hoek en Knop in de Ridderkerk met 40 minuten vertraging. A27 Utrecht-Breda. Daar is een kwartiertje vertraging bij Werkendam. Treidt ook langzaam op de A58 vanuit Breda naar Tilburg bij Knop in Sint-Annebos. 4 kilometer en 20 minuten vertraging. A73 Maasbracht-Nijmegen. Dus de Knop in de Rijkenvoort en Malden. 8 kilometer file met een kwartiertijdsverlies. En op de N285 vanuit Klundert naar Breda bij Wagenberg. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging.
0: Jeetje, nou.
12: Ja, ik kan hem nog langer maken, lijst. Maar de file is wel korter. Ja. Dit was het langst.
0: Dat is het goede nieuws. Nou, dankjewel, Robert. Tot over een half uur. Tot zo. Ja, zometeen. Ik zei het al. We gaan het hebben over friet. Friet wordt bedreigd. Waardoor en hoe dat zit. Wat we eraan kunnen doen, dat hoor je straks. En ook zometeen Nena. Maar niet alleen, samen met Kim Wild. En dan de Engelse versie.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
16: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
19: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
20: Hoe kom ik hier weg?
19: Vragen die over je toekomst gaan.
21: Hoe word ik beter in mijn vak?
19: Of één die je wakker houdt.
22: Hoe begin ik weer met werken?
19: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
23: Jouw garage verdient dezelfde aandacht als de rest van je woning. Kies daarom voor een veilige garagedeur van Hörmann. Oerdegelijke Duitse topkwaliteit met vakkundige montage en 33 jaar ervaring van Brabant Deur. Kijk op brabantdeur.nl.
24: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?
2: maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot wel 250 euro aan prijsfavorieten.
23: Bekijk en voel het verschil in onze showroom in Eindhoven. Brabantdeur.nl.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: Afslag Zuid. John van Vroenhoven.

0: Spotify te beluisteren. Zal wel een geldkwestie zijn. Toen dacht ik, hè? Ben ik het gaan checken? Ja. Hij heeft helemaal gelijk.
1: Ja, hij heeft gelijk, staat, staat er niet op. Nou ja, goed, daar heb je Omroep Brabant voor.
0: Precies, dus daarom zet je de radio aan.
1: Precies, wij draaien hem gewoon lekker wel. Zeg, praat eens even bij Marjolein.
0: Ja, de goedheilige man die zit dit jaar in Helmond met een probleem. Hij heeft namelijk te weinig pieten. In zijn kasteel zijn normaal zo'n 180 tot 200 pieten te vinden. Maar dit jaar staat de teller voorlopig nog op 135. Dat is lastig, want op drukke dagen heeft hij ze natuurlijk hard nodig. Het kasteel hoopt daarom dat zich de komende dagen nog misschien wat pieten gaan melden. En hoe werkt AI? Wat doen eindeloos scrollen met je brein? En waarom blijf je eigenlijk op je skateboard staan terwijl je heel hard een halfpipe naar beneden gaat? Nou, kinderen kunnen dit weekend in Tilburg zelf op zoek gaan naar die antwoorden tijdens het weekend van de wetenschap. Op verschillende plekken in de spoorzone zijn gratis activiteiten met onder meer drones, robots, games en hologrammen.
1: Dat is echt waanzinnig. Dat vind ik zo leuk altijd.
0: Ik ook. Vind het zulke goede dingen.
1: Het zijn hele goede dingen. Als kind weet ik ook nog, we hadden het laatst over het Evoluon, bestaat 60 jaar. Dat was vroeger ook zo, hoe werkt dit, hoe werkt dat? En Philips heeft dat destijds geïnitieerd. Maar dit zijn van die prachtige initiatieven. En de kinderen worden daarmee komen in aanraking met technieken erachter.
0: Ja, precies.
1: En misschien ook wel daardoor getriggerd om die richting op te gaan.
0: Ja, het is echt heel leuk. Ik weet het ook nog als kind. Ja. Dus zo kun je nagaan, dat blijft echt bij.
1: Ja, blijft echt bij. Ja, leuk.
0: Ja, en met mes en vork eten is misschien wel netjes. Maar eten met je handen kan je maaltijd anders laten smaken. Nog voordat je een hap neemt, voelen je handen namelijk al of iets warm is, koud, zacht of knapperig.
1: Oh.
0: En volgens een onderzoek van de Wageningen Universiteit gebruikt je brein die informatie om alvast een verwachting te vormen van wat je gaat proeven.
1: Oh.
0: Eten met je handen zorgt er dan dus voor dat je smaakbeleving intenser wordt.
1: Oh, dus tegenwoordig als je naar een sterrenrestaurant gaat, dan zeg je laat het bestek maar weg. Ik wil een optimale beleving.
0: Nou, dat zeg je iets. Misschien is dit wel een volgend soort van conceptrestaurant.
1: Ja, wie weet.
0: Ja, het zou kunnen. Alles met je handen eten.
1: Alles met je handen eten.
0: Voor de zintuigen.
1: Ja, zo scheelt ook een hoop afwas. Ja. Het is ook alweer lekker. Dankjewel. Nou, over eten gesproken. Onze friet wordt bedreigd. Hoe dat zit, waar dat toch komt, heeft iets te maken met bestrijdingsmiddelen en PFAS. Nou, we gaan het daar zo meteen over hebben. We gaan contact zoeken met LTO over hoe dat nou allemaal zit. Want we willen natuurlijk wel een lekker frietje kunnen blijven eten. Dat is tenslotte heerlijk, zeker op dit tijdstip.

0: Een van de zomerrits van afgelopen jaar. De Bauta Magnetic. Toch in afslagzijd, 16 minuutjes over 5. Over zomer gesproken. Het lijkt buiten wel zomer met hoge temperaturen. Maar daar gaan we het niet over hebben. We gaan het hebben over friet. Friet komt in de problemen. Dat heeft alles te maken met een aantal bestrijdingsmiddelen waar PFAS in zitten. Er dreigt namelijk een verbod daarop te komen. Dat is goed voor het milieu, maar voor boeren een hogere kans op ziektes en schimmels in de gewassen. En dat kan dan weer zorgen voor een slechte oogst. Hoe het precies zit en wat er staat te gebeuren, dat vragen we aan Hendrik Jan ten Kate van de zuidelijke tak van het LTO. Hendrik Jan, goedemiddag.
1: Ja, hallo, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Nou, dit is nog een heel verhaal wat eraan vooraf gaat, maar komt er eigenlijk kortweg op neer. PFAS zit in de bestrijdingsmiddelen en daar komt misschien een verbod op. Wat houdt dat dan precies in?
1: Ja, nou, we zien inderdaad dat er dus bestrijdingsmiddelen soms ook PFAS bevatten. He, wij moeten om onze aardappelen gezond te houden, moeten we soms een gewasbeschermingsmiddel inzetten. En daar zitten zogenaamde TFA-PFAS in. Dat is, die hoort bij de PFAS-familie.
0: Ja.
1: En dat is een stof die, die eigenlijk het product wat we gebruiken heel erg effectief maken, waardoor eigenlijk we heel weinig actieve stof gebruiken. Maar ja, inmiddels weten we dat het een bijeffect heeft, die TFA's, en dat het ophoopt in de bodem. En kort gezegd, daar willen we ook graag vanaf, maar ja, daar moeten we wel eventjes de tijd voor krijgen met z'n allen.
0: Ja, dus als ik het goed begrijp, is die PFAS een soort van verbeteraar voor de bestrijdingsmiddelen.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, ja. Alleen het nadeel daarvan is dat dat dan weer in de grond komt. En dat is ook weer niet goed. Dus eigenlijk is het kiezen uit twee slechte.
1: Ja, kijk, het is zo gewoon. We zien dat we gewasbeschermingsmiddelen continu verbeteren. Hè. Ze worden ook steeds effectiever en selectiever. En een van de zaken om ze beter te maken waren die zogenaamde TFA-PFAS worden ingezet.
0: Ja.
1: Dat zorgt eigenlijk voor dat we eigenlijk minder gewasbeschermingsmiddelen zijn gaan gebruiken. Maar ja, het heeft in dit geval ook een nevenwerking. En daar zijn we natuurlijk met z'n allen niet blij mee. En ja, we zijn nu naastig op zoek naar alternatieven.
0: En zijn die er?
1: Nou, kijk, op dit moment, het is natuurlijk, de problematiek is nog maar een aantal jaren oud en we weten nu pas een beetje wat het effect is. Het is ook weer niet zo dat het heel erg dramatisch is, maar we weten wel van als we dit blijven doen, dat dat ophoopt in onze bodems en dat willen we niet. Dus ja, we moeten zoeken naar alternatieven, zodat we deze middelen kunnen uitfaseren. Daarvoor kijken we ook echt naar Europa, waarbij we toch ook een beroep doen op de politiek om te kijken van, laten we nu versneld die groene middelen toe. En want uiteindelijk ligt daar wel oplossing uiteindelijk.
0: Ja, als ik goed begrijp is het dan, en ik had het net over in dit geval friet, hè, die wordt gemaakt van de aardappels. De aardappelziekte waar veel voor wordt gewaarschuwd. Wat gebeurt er als die eenmaal in het aardappelveld zit?
1: Ja, als die eigenlijk in het aardappelveld zit, dan sterft die plant af, maar die besmet evenwijs ook de knollen. En dan heb je eigenlijk geen opbrengst meer over. En zeker in zomers, zoals in 2024 gehad hebben, waar het toch behoorlijk vochtig is geweest, en zou een hele aardappeloogst, en niet alleen in Nederland, maar die zou in heel Noord-West-Europa verwoest raken. En dan zijn er gewoon geen aardappelen. En het is niet alleen de aardappel waar deze middelen in worden gebruikt. Je moet ook denken aan verschillende groentegewassen deze ook essentieel zijn. Dus ja, op dit moment kunnen we gewoon nog niet zonder. Dus er is gewoon veel werk aan de winkel om te zorgen dat er alternatieven komen. En een van die zaken waar we ook bijvoorbeeld naar kijken is dat we naar weerbare rassen gaan. Hè? Dus rassen die minder snel ziek worden, waardoor we dus minder gewasbescherming nodig hebben.
0: Ja, goed, maar
1: toch het voedsel gezond te houden.
0: Ja, maar in het laatste geval, dat lijkt me dan, als je daar nu mee begint, dan toch redelijk aan de late kant. Ik kan me voorstellen dat daar jaren geleden al mee begonnen had moeten worden dan.
1: Nou, kijk, er is continu aandacht voor, hè, maar uiteindelijk die PFAS is echt van de laatste jaren dat echt blijkt dat dat echt ophoofd in de bodem. Ja. Het is ook nog niet zo dat het heel ernstig is, hè, want als je nu gewoon kijkt, zeg maar, de PFAS die met name gebruikt worden, ook in consumentenartikelen en zo, zie je met name dat de ophoping van PFAS voornamelijk zit rondom de grote steden en niet zozeer in het buitengebied. Dat ontslaat ons als landbouw ook niet om te kijken van ook naar andere oplossingen. Maar goed, dat heeft wel gewoon tijd nodig. Maar uiteindelijk gaat het wel hier om een stukje voedselvoorziening. Ja. En ja, dat is denk ik wel. Kijk, zonder die middelen komt ook de voedselvoorziening gewoon in gevaar. Zo simpel is het ook weer. Ja. En we kunnen ook moeilijk zeggen van we verbieden het in Nederland. En uiteindelijk als het dan bijvoorbeeld in de rest van Europa wel gespoten zou mogen worden, ja, dan stroomt dat water uiteindelijk nog naar Nederland en dan schieten we er niks mee op. Dus uiteindelijk heeft het ook denk ik een Europese, of eigenlijk zouden we zeggen een wereldwijde aanpak nodig om gewoon de PFAS de wereld uit te krijgen.
0: Ja. Ja,
1: je kunt het eigenlijk een beetje vergelijken met de CFK's, hè, van pak een beet 20, 25 jaar geleden.
0: Ja.
1: En die zaten ook overal in flesjes
0: en spuiten, ja, precies. Ja.
1: En koelkasten. En die de ozonslagen aantasten. En we zijn ook in staat geweest om dat volledig uit te faseren. En zo moeten we dat ook met de PFAS doen. Maar dat vraagt wel een gestructureerde aanpak. En ja, daar vragen we toch iedereen een beroep te doen. Dus heel de keten. En ja, de politiek kan bijvoorbeeld helpen om te zorgen dat er versneld die vergroende middelen door te komen. Dat is ook al iets waar we jarenlang tegen aanhekken. Dat ook niet harder gaat.
0: Nou, dan lijkt me de boodschap nu wel heel duidelijk. Want volgens mij houden ze in de politiek ook wel van een lekker frietje. En in ieder geval ook van andere groenten en wat hiermee te maken heeft. Tot slot, zijn er nou boeren die denken van nou, het risico wordt nu wel heel groot. Ik kap ermee met de aardappelen telen. Het wordt voor mij te riskant. Ik ga iets anders doen.
1: Nou, kijk, stel dat deze middelen echt er allemaal uit zouden gaan, dan denk ik dat er wel boeren zijn. Of in ieder geval, ja, dan wordt het gewoon een te groot risico om aardappelen te telen.
0: Ja.
1: Omdat je vooraf niet weet wat voor weer je krijgt. Dus je zal dit soort middelen voorlopig nog even in de gereedschapskist nodig hebben tot er andere alternatieven zijn. En daar wordt ook hard aan gewerkt. En ik denk echt ook dat dat kan. Maar ja, het ergste zou wezen als de politiek abrupt deze zaken zou verbieden zonder dat er goede alternatieven. Dus het moet wel in de goede volgorde. Dat moeten we samen doen, ketenbreed. En dan denk ik dat dat we snel stappen kunnen maken in de komende jaren.
0: Nou, ik hoor in ieder geval goede strijdvaardigheid, maar ook een hele realistische LTO-voorzitter. Dankjewel, Hendrik-Jan. Goedemiddag verder. En succes bij het vinden van de oplossing.
1: Ja, graag gedaan hoor.
0: Dankjewel voor de toelichting. Dit was Hendrik-Jan de Gaten van de zuidelijke tak van LTO over het PFAS-probleem wat in de bestrijdingsmiddelen zit en wat mogelijk onze aardappeltjes kan beïnvloeden en daarmee ons friet. Maar goed, volgens mij komt het allemaal goed.

0: Backstreet Boys, We Got It Going On in Afslag Zuid. We gaan zo naar het nieuws met onze boyband Colin.
1: Boyband?
0: Ja.
1: Het is wel mijn jeugd dit.
0: Ja, dit is weer jouw jeugd. Ja, toch? Ja, dit is toch mee op beter swingen, denk ik.
1: Ja, jij was meer van New Kids on the Block voor.
0: Zeker,
1: maar.
0: Absoluut.
1: Zo, ja. Hey. Ja. Celstraf en TBS na bijna doodslaan van een verpleegkundige. En als je de jeugd mist, dan is dat door een hype, omdat ze altijd wist.
2: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
3: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
4: Julia is niet uitzinnig. Julia is gewoon tevreden. Want bij ZLM had ze direct iemand aan de lijn over haar fietsverzekering. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
3: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os.
4: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
5: De Mazda CX-6e staat nu bij Lauwman. Een standaard superluxe uitgevoerde elektrische SUV met Japans design en een verrassend lage bijtelling. Ontdek hem zelf en plan nu een proefrit op lauwman.nl/Mazda.
0: Hey Robert, hallo, ik moet even iets anders. Ja, het systeem heeft een bepaalde error. Dit moet ik hebben.
6: Die hoorde ik net al een paar keer, dus ik was al begonnen.
0: Ja, we hebben hier dat is een heel technisch verhaal, maar dat is een error die we niet kunnen reproduceren.
6: Aha.
0: Maar hij komt wel soms voor.
6: Ja.
0: En dat is heel vervelend.
6: Ja, en dan kun je hem niet opzoeken, want dan vind je hem niet meer.
0: Nee,
6: dan
0: is hij weg.
6: Ja. Ik begrijp het.
0: Kijk, als je nou in de file zou staan, dan zou je hem zeggen, daar staat hij.
6: Ja. Ja, nou ja, zal ik vertellen waar die staat? Dan doen we het even analoog, gewoon via de lijntjes.
0: Is goed, doe maar even. Ja.
6: Komt-ie, A2, Maastricht-Eindhoven. Nog steeds die losgeschoten aanhanger daarbij knooppunt Batadorp. Op de A2, 12 kilometer file vanaf knooppunt Leenderheide. 20 minuten vertraging doordat de rechterrijstrook dicht is. En dan denk je, dan pak ik de N2. Maar ook op de N2 loopt het vast vanuit Maastricht naar Eindhoven. Voor knooppunt Batadorp 8 kilometer file en 40 minuten vertraging. File op de A16, Breda-Rotterdam. Half uur vertraging bij Dordrecht. Half uur vertraging aansluitend op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. 3 kilometer file voor knooppunt Klaverpolder. Kwartiertje vertraging op de A27. Als je vanuit Utrecht naar Breda rijdt, kom je in 6 kilometer file tussen Noorderloos en Werkendam. En op de A50 rijdt het langzaam. Vanuit Arnhem naar Os over 13 kilometer tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En daardoor ben je 20 minuten langer onderweg.
0: Oké, hartelijk dank weer tot over een half uurtje.
3: Omroep Brabant.
0: Zondagmiddag hebben we gehad 6 tot 27 graden op de thermometer. Vanavond is het nog lang warm. Vannacht wordt het ook niet kouder dan een graad of 17. Straks uitgebreid weer met Weerplaza. Het is 1 minuut over 5:30. Tijd voor het nieuws met Colin.
7: Patrick H. is veroordeeld tot 2 jaar cel en TBS met dwangverpleging. De patiënt van GGZ-instelling Huizen Padua in Boekel krijgt die straf voor een poging tot doodslag. Hij sloeg vorig jaar een verpleegkundige volledig in elkaar en probeerde hem te wurgen. Tot overmaat van ramp deed de alarmknoppen niet, maar dankzij collega's konden het slachtoffer het overleven. Hij moet ook €30.000 van H. ontvangen aan schadevergoeding. Er is een vermoedelijk drugsnetwerk rond een 42-jarige Eindhovenaar opgerold. Bij invallen vanochtend in Brabant, België en Duitsland zijn 8 verdachten opgepakt, waaronder de Eindhovenaar en zijn 20-jarige zoon. Ze zouden ook betrokken zijn bij een amfetaminelab in Luiksgestel en een Duits MDMA-lab. Verder wordt de zoon verdacht van betrokkenheid bij diefstallen, zoals die bij een vuurwerkbunker in Veldhoven. Ook zijn er wapens, drugs en een gestolen camper gevonden. Kom je vanuit België naar Nederland, ook als je bijvoorbeeld even getankt hebt, dan is de kans groter dat je gecontroleerd wordt. De Marechaussee krijgt meer ruimte om controles uit te voeren tot 20 kilometer van de grens. Ook internationale treinen, vluchten en vaarroutes worden vaker gecontroleerd. Nederland wil daarmee illegale migratie en grensoverschrijdende criminaliteit zoals mensensmokkel aanpakken. Driekwart van de Nederlanders heeft nog altijd te veel PFAS in hun bloed. Ook al is de hoeveelheid wel gedaald. Dat blijkt uit metingen van het RIVM onder bloeddonoren.
1: 10 jaar terug kwam iedereen nog boven de grenswaarde uit. Het RIVM is voorzichtig positief.
8: Het is een begin van een daling en we durven dat ook wel zo zeggen, omdat we ook in de landen om ons heen zien dat er lagere waarden gemeten worden. Er zijn 3 PFOS-stoffen al verboden in Europa. En dat lijkt je terug te zien in het bloed.
1: PFAS is een verzamelnaam voor duizenden door mensen gemaakte chemische stoffen die niet afbreken in het lichaam en de natuur. Het is nog steeds niet helemaal duidelijk hoe schadelijk die zijn voor mens en milieu. Er is kennelijk een nieuwe hype onder de jeugd. Street fishing. Nou, dan weet je nu meteen waar ik het over heb.
9: Nou, ik zie je. Pak je hengel, klein tasje met spullen, lekker licht op pad. Het is gewoon helemaal hip, een soort gamen aan de waterkant, zeg ik maar altijd.
1: Ja, dat is het namelijk. Het is gewoon vissen in de eigen buurt.
0: Oké.
1: Ja, nou goed, dit vertelde iemand van de Hengelsportvereniging in Amsterdam tegen RTL Nieuws. Vissen in je woonwijk kan steeds beter namelijk, omdat er bij het aanleggen van woonwijken steeds meer rekening wordt gehouden met de natuur. En daardoor zijn er dus ook vaak beken en grachten te vinden, maar ook gewoon voor het afvoeren van water, wadi's en zo. Nou ja, deze jongens doen het inderdaad regelmatig.
10: Hoeveel vrienden die doen het ook sinds kort. En dan gaan we appen en dan spreken we soms af met elkaar om te vissen.
11: Ook naar school?
10: Ook naar school, zeker.
1: Nou, ze zijn in ieder geval wel buiten. Eén dingetje, bijvoorbeeld in Eindhoven is de Partij voor de Dieren. Die wil een algeheel visverbod instellen. Dus ja, hoe lang deze hype dan nog doorgaat, is maar even de vraag.
11: Jammer, ik vind het wel grappig.
1: Nou ja, ze zijn in ieder geval buiten.
11: Nou, toch?
1: Ja.
11: Ik vind het prima.
1: Ik denk dat de vissen er iets minder blij mee zijn, maar goed, ja, ach, ja.
11: Maar vissen, iedereen vindt dat toch, jongens, zeg als nu jongens, iedereen, maar dat is toch wat ze gewoon leuk vinden ook om te doen, vissen.
1: Ja.
11: Nou ja, dat is het toch top.
0: Ja joh.
11: Beter dan dat iemand steeds zegt, precies. Ik zit de hele middag te Minecraften, te Fortnite'en. En als iemand al tegen mij zou zeggen van 14 jaar, ik ben aan het vissen, dan denk ik, jongen, top, lekker vissen.
1: Lekker vissen.
0: Lekker vissen.
1: Ja.
0: Ja, lekker vissen. Nou. Ja, je kan ook naar complimentjes vissen en zo. Maar ja, dat doen we dan even niet. We gaan spelletjes spelen, Marjolein.
11: Ja?
0: Het is Johnny's Radio Roulette vandaag.
11: Ja, we maken er even wat anders
0: van. Ja, precies.
11: Van,
0: wat ik graag wil weten is, wordt het een even getalletje of een oneven getalletje? Vraag ik niet aan jou, maar vraag ik aan onze luisteraars
11: precies.
0: Natuurlijk. Ja. Dus je hebt hem aan 06-573-2203. Gaan we straks een even getal of een oneven getal draaien. Gooi het maar even in de app 06-573-2203. John van Bronhoven. En dan mag je je eigenlijk kwalificeren. Hè? Want kom je in de uitzending, dan krijg je straks een vraag of een opdracht. Heb je die goed, dan win je de Antistress Brabo-bolide.

0: Diana Ross, Why Do Fools Fall in Love? Ja, ik wil graag van jou horen. Gaan we straks een even getal of een oneven getal draaien in het roulette-spel. Je mag het doorgeven via de app 06-573-282-03. We gaan naar Weerplaza, Jeroen Elfrink. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat een uitzonderlijke dag vandaag.
1: Klopt, de temperatuur is naar 28,6 graden gestegen in Eindhoven. Daarmee is het de warmste 29 september sinds de start van de metingen. En daarmee was Eindhoven ook de warmste plek van het land. Dus ja, op en top zomerweer. En dat net 2 dagen voordat oktober moet beginnen.
0: Zo, nou, je kan maar recordhouder zijn, hè?
1: Precies, ja, morgen doen we het gewoon dunnetjes over. Ja. Tenminste, in het oosten van de provincie. Want daar kan het opnieuw weer 28 graden worden.
0: Zo, dus 2 dagen die uitzonderlijk zijn.
1: Ja, nee, het komt niet heel vaak voor. Eigenlijk is het niet eerder voorgekomen sinds de start van de metingen.
0: Ja.
1: Nou, wil je vanavond nog een terrasje pakken, dan kan het prima. Want de temperatuur ligt lange tijd boven de 20 graden. Zo rond de klok van 9 denk ik dat het op de meeste plaatsen nog 21 graden is. Ja, de zon gaat natuurlijk wel vroeg onder. Maar ja, echt heerlijk weer om nog even naar buiten te gaan, zou ik zeggen.
0: Nou, het is heerlijk inderdaad. En wat dat betreft is het ook nog redelijk licht. Hè? Dat scheelt ook wel dat de zonnetje lekker schijnt. Dus we kunnen vanavond nog even lekker genieten. Hé, hey, wat krijgen we na morgen, Jeroen?
1: Nou, de loop van morgenmiddag wordt de bewolking dikker. In het oosten wordt het nog 28 graden. In het westen blijft de temperatuur steken op 24 of 25 graden. Nog steeds flink warm. In de tweede helft van de middag volgen daar buien. En dan in de avond en nacht naar donderdag volgen overal buien. Donderdag breekt het zonnetje weer door, maar is het met 20 graden niet meer zo heel warm. En de dagen daarna, dan is het gewoon op en top nazomer weer. Met veel zon, maar met 20 graden is het niet meer zo uitgesproken warm.
0: Nee, maar het is wel lekker in het zonnetje. Heerlijk, man. Het zijn prima nazomerdagen zo.
1: Ja, toch?
0: Ja, absoluut. Niks meer aan doen, zeg ik, Jeroen.
1: Strik erom en weg ermee.
0: Precies. Hartstikke mooi. Hey, fijne avond vast, hè?
1: Hetzelfde.
0: Oké. Okay. Ja. Radio-roulette. Ik zie hem in de handen van Marjolein.
2: Ja.
0: Het balletje is te horen.
2: Dat is de neppe. Ik heb hier de echte.
0: Je hebt de echte, hè?
2: Ik wil zeggen, ja. Wil je alvast draaien?
0: Nou, hebben we even oneven als het geappt is.
2: Dus dan vanaf nu kan je niet meer appen?
0: Vanaf nu niet meer appen.
2: Oké, dan gaan wij draaien. Oké.
0: Oh.
2: Ja, dat was een korte draai.
0: Dat was een korte.
2: Ja, maar ik heb er wel één.
0: Oké.
2: Oneven.
0: Oneven.
2: Oneven.
0: Oké. Okay. Nou, dan gaan wij zo iemand bellen met die het goed had, oneven. En die kom je zo in de uitzending, dan krijg jij een vraag of een opdracht... wat bij het nummer hoort waar het balletje ligt. En dat

0: Creedence Clearwater Revival. Who will stop the rain? Het is 13 minuutjes voor 6. Tijd voor...
1: Ronnie's Radio Roulette.
0: Ja, Johnny's Radio Roulette is het vandaag. En dat spelen we met Marga. Marga, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Jij had geappt, oneven. Getalletje is gevallen. Ik zou, als ik jou was, vanavond eventjes de agenda leegvegen en toch een casino opzoeken.
2: Ja, dat zei,
0: Dat meisje heet Marjolein.
2: Marjolein, ja, helemaal sorry.
0: Ja, nee, dat geeft niks.
2: Goeie gok gewoon. Voor de
0: ja, het was een goede gok, want mensen denken, waar gaat dit over? Welk getal had jij geappt?
2: 17.
0: Ja, en waar is het balletje op gevallen, Marjolein?
3: Ja, 17.
0: 17.
3: Terwijl dat hoefde niet eens, even oneven was voldoende.
0: Ja, was
3: maar,
0: voldoende.
3: Ja, weet je, ik denk dat Marga het gewoon voelde.
0: Ja, ze voelde gewoon het
3: bord. 17.
0: Ze voelt het. Ze voelt het. Marga, dan hoop ik dat jij ook de vraag die of opdracht die hoort bij getal 17 ook goed hebt. Want dan win jij de antistress Brabobolier. Dan doen we er ook nog snijsnupjes bij vanmiddag.
2: Oké, goed hoor.
0: Ja, nou, let goed op. De vraag die heeft te maken met een geluidsfragment. Dat klinkt zo. Het geluidsfragment. De vraag die daarbij hoort is... naar welke saus is dit liedje vernoemd?
2: Cool.
0: Weet het liedje nog een keer horen? Of,
2: Nee, ik heb het liedje wel gehoord. Maar ja. Moet je dat vragen?
0: Ja, je zegt, ik hoef het niet meer te horen.
2: Nee, dat wordt er niet meer, denk ik niet beter van.
0: Nee, wordt niet beter van?
3: Doe een gok, een saus.
0: Een saus. We hebben het over friet gehad, zeg maar. Je hebt het is een heel bekend liedje. Het is de song.
3: Ja.
2: daar ben ik helemaal niet goed in. Dus ik weet, je kan wat zeggen, je kan cocktailsaus zeggen of zo. Maar nee,
0: je kunt heel veel zeggen.
3: Doe gewoon een gok.
0: Ja, ik zou toch een gokje doen.
2: En dan zeg ik die cocktailsaus, want ik weet niet.
0: Maar dat doe je op de friet. Jij doet de friet cocktailsaus.
2: Nee, dat doe ik mayonaise of ketchup. Oh, ketchup song.
3: Oh, nee. Samen komen we er een heel
0: Dit is eigenlijk wel heel erg. Ik geef het gewoon weg.
3: Nou, maar ergens vond ik ook dat ze kwamen ook wel weer een soort van zelf. Want ze zei, ja, dat mayo, ketchup. En toen dacht ze, ketchup.
0: Ketchup, de ketchup song. Ik denk, het is zo makkelijk dit. Dan ga je, dan gaat die Marga wel raden. Maar goed, je hebt het geraden, Marga. We gaan het noteren. En je hebt jezelf onsterfelijk gemaakt op de radio.
2: Nou, helemaal goed.
0: Goed zo.
2: Ja, super. Dankjewel,
0: Marga. Een fijne avond nog, hè.
2: Dank je.
0: Ja, Marga gaat er vandoor met de antistress. Bravo, Bolide, doe er nog een snaasnoepjes bij. Getalletje 17, oneven. En uiteindelijk, het antwoord was natuurlijk de ketchup zo. Dit is Afslag Sluit, dit is Hans de Boy.

0: NOL. De zwemleraar die 15 jaar geleden tientallen kinderen heeft misbruikt.
1: Als hij wist van, is het nu echt goed fout? Dan zei hij wel van, mag je nooit tegen je ouders vertellen of tegen iemand dan ook.
2: Hij zat zijn straf uit, vertrok naar Duitsland en ging er opnieuw in de fout.
3: Dat lichamelijk letsel wat zij had, dat ze dat aan jou voordoet. En dan denk je van, ja, die dingen wil je niet zien.
0: We spreken betrokkenen van toen en volgen het spoor naar Duitsland. En dan...
4: Ik heb een brief teruggekregen. In de rechtszaal.
5: Van Benno.
4: Van Benno.
2: Luister nu naar de aangrijpende podcast Benno L. zat aan mijn kind.
0: Ga naar omroepbrabant.nl/podcast.
2: Of zoek hem op in je favoriete podcast-app. Het gevoel van hier.
0: Dit is Omroep Brabant.

0: Alex Warren, Before You Leave Me. Nou, we gaan nog niet weg. Zeker niet. Straks na zessen zijn we er nog een uurtje met de afslagzaai. Straks gaan we het hebben over powerbanks en de weetjes daaromheen. Want ja, die dingen die kunnen zomaar ineens ontploffen, in de fik vliegen. Hoe werkt dat nou allemaal en hoe kan je dat nou voorkomen? Want dat lijkt me wel heel belangrijk. Dat en meer straks in afslagzaai.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Goedemorgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
6: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
7: Honda, the power of dreams.
8: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Brabant, waarom meer betalen voor kerstartikelen als het ook voor 30% minder kan? Rij naar de kerstdiscounter in Tilburg of naar onze megastore in Venlo. Kerst-discounter.nl. Groot in kerst, klein in prijs.
11: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
12: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
13: Mechanica die ertoe doet. Bij DKH werk je met CNC-machines en kobots. DKH is onderdeel van Andratech Groep. Werken bij dkhude.nl.
1: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Levi van Eck met het NOS-journaal. De vakbonden stoppen met stakingen tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ze zijn blij dat in de begrotingsplannen van het kabinet de bezuinigingen definitief van tafel zijn. Eerder vanmiddag lekten aanpassingen in de begroting en het belastingplan uit. Naast het schrappen van de bezuinigingen op bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkering staat erin dat een grotere groep beleggers meer belasting gaat betalen. Pro en Volt zeggen de begroting van het ministerie van Sociale Zaken nu te steunen. Ja 21 vindt de aanpassingen rondom vermogen onacceptabel. Het lijkt erop dat het eigen risico voor de zorgverzekering komend jaar definitief omhoog gaat met €15 naar €400 per jaar. De Tweede Kamer gaat die geplande verhoging niet tegenhouden. Daarvoor zou de wet gewijzigd moeten worden en geen enkele partij heeft een overleg daarover aangevraagd, omdat de verwachting is dat een meerderheid waarschijnlijk alsnog in zal stemmen met de verhoging. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. Het Nederlandse bedrijf waar ze voor werken zou diensten aan een Russische bedrijvengroep leveren. En die zou spionagesoftware ontwikkelen voor de Russische Veiligheidsdienst FSB. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht. De politie heeft vanochtend een vermoedelijk drugsnetwerk rond een 42-jarige man uit Eindhoven opgerold. Arrestatieteams pakten hem samen met zijn 20-jarige zoon en nog 6 andere verdachten op, meldt Omroep Brabant. Bij 10 doorzoekingen in Eindhoven, Veldhoven, Alphen en het Belgische Pelt nam de politie vuurwapens, slag- en stootwapens en drugs in beslag. In het onderzoek werden eerder al 2 drugslabs ontdekt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt niet verder af dan 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dankjewel voor de avondspits, want het is intussen 6:02 geworden. Goedenavond, Robert Vriezen van de ABB.
16: Goedenavond, John.
0: Hallo. Wat is er over van die lange lijst die je straks had?
17: Nou, nog 120 kilometer, dus ik kom straks ook nog een keer terug. Dat is alvast beloofd. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven is nog steeds file rijden over 12 kilometer tussen knooppunt de Leen der Heide en knooppunt Batadorp met een half uur tijdsverlies. Dat komt door die losgeschoten aanhanger eerder vanmiddag. Maar de rijstroken lijken daar weer vrij, want op de N2 wordt het ook al wat minder qua vertraging. Vanuit Maastricht naar Eindhoven nog wel 8 kilometer file bij knooppunt Batadorp en zo'n 20 minuten oponthoud. Die 20 minuten vertraging heb je ook als je kiest voor de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Je komt daar in 13 kilometer file tussen Breda Noord en Dordrecht. Dan naar de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Kwartiertje vertraging bij Werkendam. Een kwartier op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. 9 kilometer file vanaf Os-Oost. En 10 minuten vertraging nog in de dagelijkse file, kan ik wel zeggen, op de A50 vanuit Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 11 kilometer langzaam rijden.
0: Nou, dan tot straks, Robert.
16: Tot zo weer.
0: Tot zo weer. Zo meteen afslag uit. We gaan het straks hebben over powerbanks. Hoe kan je dan voorkomen dat die dingen ineens uit de hand gaan lopen in de vorm van ontploffen of in de fik vliegen? Dat gebeurde eerder al afgelopen week. Dat en meer zometeen. Ook de Red Hot Chili Peppers hoor je zometeen.
18: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
19: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
18: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
8: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
20: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
21: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
22: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
23: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
24: Fred is niet extatisch. Fred is gewoon tevreden. Want ZLM vergoedde binnen 48 uur zijn kapotte trampoline. U tevreden, wij tevreden. ZLM Verzekeringen.
25: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
24: ZLM Verzekeringen. U tevreden, wij tevreden.
26: Dit is Omroep Brabant.
2: Met nu
3: Afslag Zuid. John van Groenhoven.

0: getting kind of tired, but I got to keep on walking. I'm walking barefoot.
1: De Rolling Stones hadden hun eigen platenlabel, de Rolling Stones Records. En Peter Tosh was een van de eerste die daarbij tekende. Dat was in 1978. En dan dacht Mick Jagger, hey, ik ken nog een lekker liedje en dat klinkt zo. Van de Temptations uit 1965. Maar als Peter Tosh tekent bij ons. Mick Jagger was groot liefhebber van reggae. Dacht, nemen we daar samen een leuke versie van op. Nou, die hoorden ze zojuist. Don't Look Back.
2: Omroep Brabant. Omroep Brabant.
1: Tot zover de muziekfeitjes. We gaan naar het nieuws. Marjolein, praat ons even bij.
3: Ja, als ik hier niet meer kan wonen, dan jij ook niet. Dat zou een 42-jarige Roosendaller vaker tegen zijn vrouw hebben gezegd. Volgens justitie. Hij maakte dat dreigement uiteindelijk ook nog waar. Want nadat zij duidelijk maakte dat de scheiding definitief was, stak hij de hele flat in brand. Het OM wil nu dat de man 15 maanden de cel ingaat en daarna verplicht wordt behandeld. En een simpele val kan veel grotere gevolgen hebben dan je misschien denkt. Vorig jaar overleden in Nederland gemiddeld 21 mensen per dag nadat ze waren gevallen, gestruikeld of uitgegleden. Veruit de meeste slachtoffers hiervan zijn 80-plussers. Een val is inmiddels zelfs de meest voorkomende oorzaak van een niet-natuurlijk overlijden in Nederland. Nou, daarom wordt deze week extra aandacht gevraagd voor valpreventie. Bijvoorbeeld goed licht in huis, stevige schoenen en aandacht voor verminderd zicht. En OpenAI, dat is het bedrijf achter ChatGPT,

0: heeft excuses aangeboden omdat zijn eigen AI zonder toestemming een Australische overheidswebsite binnendrong. Een AI-agent wist onder meer niet openbare bestanden van een Medicare-dataportaal te bereiken. En voor zover bekend zijn daar geen persoonlijke patiëntgegevens ingezien, maar ze hadden dus wel die documenten te pakken. OpenAI zegt dat het eerder alarm had moeten slaan en heeft vanwege bredere veiligheidsproblemen nu ook een nieuwe AI-lancering geschrapt.
1: Ik vind het toch bijzonder. Is dat een andere ChatGPT dan ik gebruik, denk ik? Ik heb er altijd ruzie mee. Of ik krijg er altijd ruzie mee aan het eind. Want dan denk ik, ik heb daar eens een keer een projectje voor gedaan. Voor hier bij Omroep Brabant. En ik had het gevraagd om een bepaalde tabellen te maken. En zeg maar dingen uit te zoeken. Ik denk, nou, eens kijken hoe dat dan werkt bij OpenAI. Of bij ChatGPT. En uiteindelijk was de conclusie. En dat heb ik toen ook zeg maar ingetypt. Als ik het zelf had gedaan, dan was ik 3 uur geleden klaar geweest. En dus, ja, je hebt gelijk. Dat ook altijd dat je dat terugkrijgt.
0: Dat ook, hè? Ja, je hebt gelijk.
1: Ja. Ik zal dat nu, en dan ga ik het nu zo. Nee, je hoeft helemaal niks meer te doen.
0: Nee, precies. Ja. Maar zo is hij natuurlijk dan weer ingesteld. Ja. Maar het is wel bijzonder dat het zomaar gebeurt.
1: Ja,
0: het is heel bijzonder. Ook wel best wel gevaarlijk, want het is echt een overheidswebsite waar hij nu gewoon in is gekomen.
1: Ja. Nou ja, het is toch een beetje het zijn de gevaren van waarvoor gewaarschuwd wordt met AI. Ja, we gaan het allemaal meemaken. Ook over vragen gesproken. Heb jij een powerbank trouwens?
0: Ja, heb ik.
1: Nou,
0: ja.
1: Die dingen die willen toch wel eens spontaan in de fik vliegen of ontploffen.
0: Ja, dat is best wel eng.
1: Ja, en als dat nou hoog in de lucht gebeurt, dan gaat het niet helemaal goed. Zometeen eventjes wat meer informatie daarover. We gaan het hebben over powerbanks. Maar vooral ook wat je daar tegen kunt doen dat het allemaal gebeurt. Dus even een weetje straks.

0: Ja, net zoals Afslagsluit voelt als thuis. Sammy feels like home.
1: Een beetje. Waar je mee kunt thuiskomen.
0: Ja, we hebben het over powerbanks al net eventjes gehad. Je hebt een powerbank, heb ook een powerbank. Gebruik hem eigenlijk heel erg weinig. Maar op zich altijd handig. Zeker als je lange tijd even geen stroom hebt. Dan kan je je telefoon of je tablet er makkelijk mee opladen.
2: Ja, precies.
0: En dan vliegt hij ineens in brand. Het gebeurde de afgelopen tijd zelfs 2 keer in een vliegtuig. Ja. Eerst bij KLM en daarna ook nog bij Lufthansa. Maar hoe kan het nou dat zo'n powerbank die waarschijnlijk gewoon in je tas hebt of in je...
2: In
0: de brand kan vliegen. Nou, een powerbank die zit vol met lithium-ion-cellen. En tijdens het opladen en gebruik daarvan worden die warm. Dat heb je wel eens gevoeld.
2: Ja, telefoon wordt ook warm. Ja, precies.
0: Ja. Nou, normaal gesproken is dat geen probleem. Maar als zo'n batterij te heet wordt of beschadigd raakt... dan kunnen de stoffen binnenin met elkaar in contact komen... die juist gescheiden moeten blijven.
2: Oh, en dan krijgen we een boom.
0: Letterlijk, dan krijg je kortsluiting. Ja, precies. En in het ergste geval, dus brand.
2: Ja.
0: En een paar dingen die dat kunnen veroorzaken. Dus oververhitting, bijvoorbeeld tijdens opladen.
2: Ja,
0: en,
2: precies. Als je echt denkt, dan moet je hem gewoon even afhalen of zo.
0: Dan moet je hem zeker eraf halen. Ja, absoluut. Een val of beschadiging, waardoor binnenin iets los of kapot is gegaan.
2: Ja, dat
0: dus als je hem
2: hebt
0: laten vallen. Veel trillingen, onderdeeltjes die dan door los kunnen laten. Okay. Dat schijnt ook niet helemaal lekker te zijn. Of een slechte kwaliteit of een product. Fout, dat zou ook nog zomaar kunnen. Vooral bij goedkopere modellen. Misschien heb je eens een keer zo'n ding gekregen. Nou, dat komt vast van een dubieuze site af. Of ergens uit China. Maar misschien wel geruststellend als je binnenkort gaat vliegen. Een powerbank vliegt niet sneller in brand als je in een vliegtuig zit.
2: Nee, dat zou je nu bijna denken. Omdat
0: dat zou je denken. Maar
2: dat
0: zijn waarschijnlijk de verhalen die naar buiten komen. Want het gebeurt waarschijnlijk ook heel veel mensen die hem gewoon ergens hebben liggen. Dat die dingen. En dan is de schade wat minder groot.
2: Ja, dat is het ook. Dan is het natuurlijk minder nieuws.
0: Ja. Hoog in de lucht is het risico niet groter dan bijvoorbeeld in een auto.
2: Dat is goed om te weten. Ja. Want ik denk dat een boel mensen ook wel denken van ach, misschien komt dat dan door de druk, de luchtdruk of weet ik veel. Maar,
0: daar niets mee te maken. Het kan wel zijn dat als je hem daar oplaadt, dat mag dus overigens ook niet, dat misschien de stroomtoevoer net even wat meer fluctueert. Hè, dat niet helemaal lekker gaat. Maar vaak is het gewoon een kwestie van een beschadigde powerbank.
2: Ja, gewoon wegdoen.
0: Ja,
2: eigenlijk wel.
0: Zeker. Nou, sowieso. We hadden het over de goedkope modelletjes. Een tip nog: een checklist. Dat is echt wel belangrijk om te doen. Kijk of je powerbank een CE-markering heeft. Dan heeft die al een keuring doorstaan.
2: Ja.
0: En dan is het alvast een beter van kwaliteit
2: CE,
0: dan.
2: CE is dat?
0: CE.
2: Oké, ja.
0: En gebruik hem niet als die beschadigd, vervormd of opgezwollen is.
2: Oh ja, nee, dan moet je echt direct weg.
0: Je hebt wel eens die behuizing staat een beetje bol.
2: Ja, een beetje bol. Ja.
0: Meteen maar stoppen. Dat geldt ook als die erg warm wordt. Dus niet onnodig lang opladen of als die erg warm wordt.
2: Ja, precies.
0: Niet doen.
2: Nee, dan is je eigenlijk gewoon al een beetje kapot. Dan wil je niet wachten totdat die boom zegt.
0: Nee. Boom is sowieso te ver. Zijn we te laat. En ben extra alert als je powerbank een flinke klap heeft gehad of vaak is gevallen. Dat ding moet je gewoon niet laten vallen. Net je telefoon moet je ook eigenlijk niet laten vallen.
2: Nee, precies.
0: Ben gewaarschuwd. Dus dat zijn die weetjes waar je dan toch net even mee thuis kan komen. De powerbank, daar hadden we het over. Dit is Afslag Zuid. Straks hebben we nog een muziek APK'tje. En ik heb nu een lekker liedje voor je. Van

0: Prada, Michael Wall schreef veel muziek voor anderen, maar maakte zelf ook muziek. Onder andere deze Gimme, Gimme, Gimme. Colin Wijk, waar ga je het zo over hebben?
1: Wantrouwen van woonwagenbewoners terecht. En smartwatches zorgen voor nieuwe slaapproblemen.
2: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
3: SWK Benelux.
2: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
4: Mijn interieur ademt Leolux. Subtiele verfijning die je direct voelt. Ik koos Kluipmans. Ja, Koos Kluipmans in Oosterwijk. Als je bij deze Leolux Select Store komt, dan weet je dat je goed zit. De Leolux Select Store van Brabant.
5: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
6: Tapijtcentrum Nederland bestaat 55 jaar. Bij aankoop van tapijt, raambekleding, laminaat, carpetten of PVC-vloeren krijgt u een gratis stofzuiger of steelstofzuiger. Nu extra voordelig vakkundig geplaatst. Tapijtcentrum Nederland. Kom langs en profiteer.
5: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebied.
6: Tapijtcentrum Nederland. Al 55 jaar de specialist voor uw interieur.
0: Ja, we hebben het afgesproken. Robert Vries van de ABB zou nog eventjes langskomen om te vertellen hoe het gaat op de weg. Ik hoop goed nieuws.
7: Ja, het is een staartje geworden hoor. Echt her en der nog een klein beetje vertraging. Zo rijdt het langzaam op de A27 Utrecht-Breda. Bij Werkendam, kleine 10 minuten oponthoud. Diezelfde vertraging heb je op de A50 als je vanuit Eindhoven naar Arnhem rijdt. Nog 9 kilometer langzaam, maar wel doorrijdend verkeer tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. En wel geteld 7 minuten vertraging de andere kant op de A50. Vanuit Arnhem naar Os vielen nog bij Ravenstein.
0: Nou, dat was hem.
7: Dat is hem.
0: Dat is hem. Nou, dat is mooi. Fijn. Iedereen sterkte als je nog in de file staat. En voor de rest lekker doorrijden. Ik wens jou een fijne avond.
7: Je kan bellen dat je eraan komt. Dat kan hoor.
0: Precies. Ja. Wel handsfree, hè?
7: Ja, zeker.
0: Goed zo, Robert. Dankjewel.
7: Fijne avond.
8: Omroep Brabant.
0: Ja, vanavond is het nog lang warm. Vannacht wordt het ook niet kouder dan een graadje of 17. Het lijkt wel zomerschoon, echt. Morgen ook eerst zonnig en warm. En dan later volgen er buien. Het is 2 minuten over 6:30. Colin Wijk met het nieuws.
1: Het aantal woonwagenstandplaatsen in Brabant is afgenomen. Opvallend, want sinds 2018 zijn gemeenten verplicht woonwagenbewoners een plek te bieden. Volgens het ministerie zijn er 25 plekken minder dan 8 jaar terug. Komt door uitstelbeleid volgens de woonwagenbewoners. Ze hebben er weinig vertrouwen in die beloofde uitbreidingen. De wachtlijsten blijven namelijk lang en er zijn honderden extra plekken nodig. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak rond de overleden Milou Verhoef uit Bavel. De rechtbank bepaalde eerder dat de ouders de namen mogen krijgen van 14 artsen die een kritische brief over haar euthanasie ondertekenden. Het OM wil die namen juist geheim houden, omdat mensen volgens justitie zonder angst hun zorgen moeten kunnen delen. De ouders willen de artsen juist kunnen aanspreken en mogelijk een klacht indienen. Een kraanmachinist uit Bergendal heeft een taakstraf van 120 uur gekregen voor een dodelijk ongeluk op een bouwplaats in Ravenstein. Volgens de rechtbank negeerde hij windwaarschuwingen tijdens het hijsen van zware dakplaten. Een werknemer werd geraakt door zo'n plaat, viel van het dak en overleed later. De machinist moet ook een schadevergoeding van €100.000 betalen. Goed nieuws voor huishoudens met hoge energiekosten en een lager inkomen. Het noodfonds Energie gaat op 4 januari weer open. De tijdelijke maatregel is in het leven geroepen door de alsmaar stijgende energiekosten sinds de oorlog in Oekraïne. De regeling is ook verbeterd, vertelt ook de economie-redacteur Bart Kamphuis.
9: Vorig jaar was het een op-is-op-regeling. Er zat er 56 miljoen in de pot. En ja, mensen die zich toen dat geld op was aanmelden, die visten achter het net. Nu zit er dus veel meer in. En als dat niet genoeg is, heeft het ministerie vanmorgen ook nog gezegd, dan zullen ze dat bedrag gewoon ophogen voor iedereen die daarvoor in aanmerking komt.
1: Ja, met de 193 beschikbare miljoen euro kan 500.000 huishoudens worden geholpen. Maar deskundigen zijn bang dat een groot groep mensen buiten die regeling valt. Zij houden namelijk de verwarming bewust uit om geld te besparen en blijven daardoor vaak onzichtbaar in de cijfers. Ja, steeds meer mensen raken onnodig gestrest door de slaapcijfers van hun smartwatch. Nou, jij smartwatch?
10: Nee.
1: Ja, nou, ik ook. Ja, ik ook. Ik moet wel zeggen, ik doe hem af als ik aan het slapen ben.
0: Ja.
1: Ik heb hem alleen maar om als ik heel vroeg op moet. Maar goed, leg ik zo uit.
0: Okay.
1: Slaapexperts die waarschuwen namelijk voor een opkomend fenomeen dat bekend staat als, komt-ie, Orthosomnia.
0: Oké.
1: Ja, schrijft u mee, dubbele woordwaarde. Ja? De drang om perfect te willen slapen is dat, op basis van data van slimme horloges. Ja, echt waar.
8: Ja, ja.
1: Volgens deskundigen kunnen mensen daardoor juist slechter gaan slapen. Het advies: vertrouw niet blind op je smartwatch, maar luister ook naar je eigen lichaam en hoe uitgerust je je voelt.
0: Nou, ik moet zeggen, dat is, ik kan me dat alleen maar onderstrepen. Want ik heb ook wel eens dat je ooit zegt van low sleep score heb
8: ja,
0: ik dan.
8: Ja, precies.
0: Denk ik, nou, ik heb mijn partij lekker geslapen, joh.
8: Ja, precies. Ja. Dan denk je, klopt helemaal niet.
0: Nee.
8: Even kijken hoor, dit is het nieuws van vandaag, hè, Colin?
0: Ja.
8: Welke website heeft dit gebracht? AD of zo, nu.nl, weet ik veel, Telegraaf.
0: Ja.
8: Wil ik toch even de eer aan onszelf houden, vind ik toch leuk. In maart hebben wij dit al met slaapexpert Marijn van der Laar in Afslag Zuid besproken. En dat was inderdaad.
0: Ja.
8: Larikoek. Ook die scores zijn trouwens, dat vertelde hij, is gewoon Larikoek.
0: Ja, is Larikoek.
8: Want zo'n
0: armbandje, hoe kan je dat nou meten?
8: Ja, die heeft helemaal niet genoeg info om dat echt te meten. Hij zei, sterker nog, als wij dat echt willen onderzoeken, is het al moeilijk. Want dan heb je overal plakkers.
0: Ja.
8: En mensen slapen thuis heel anders dan met al die plakkers. Dus hij zegt, iets hoor.
1: Ik kan dit bevestigen, want ik heb van de week, van het weekend moest ik heel vroeg op. Omdat ik ochtenddienst had hier op de redactie. En mijn twee jongens van 1 en bijna 3 zijn in groeispurt beland.
8: En die hebben geen goede slaapscore.
1: En papa en mama ook niet. En volgens mijn horloge had ik heel goed.
8: Echt?
1: Had ik te kort geslapen, maar wel heel goed.
8: Heel goed,
1: nou,
8: ja.
1: Nou, dat lijkt dat hij hier over de redactie ging. Kan echt wel bevestigen dat hij niet goed geslapen had.
8: Ja, fantastisch. Ja, precies. Dus niet te veel naar kijken. Gewoon wakker worden, heb je lekker geslapen. En dan heb je lekker geslapen.
0: Ja,
1: nou, precies. Niet te veel maken. Leuk om te weten, kan je niks mee.
8: Ja,
0: be smart.
8: Ja. Zo is het.
0: Toch? Goed, Colin, dankjewel. Meer nieuws natuurlijk op web en app van Omroep Brabant. En zoals Marjolein al zei, ja, je hoort het hier altijd voor
8: het
0: eerste.
8: Je hoort het hier als eerste.
0: Altijd als eerste, dus altijd lekker op Omroep Brabant Radio. Tot 7 uur met Afslag Zuid. Zometeen doen we een muziek-APK'tje. Het is er één die je helemaal niet meer hebt gehoord. Dan kan ik je vast een tipje van de sluier mee weggeven. Omroep Brabant. Travel.

0: Bobby Brown, Who Can Play That Game.
1: Een muziekapekaatje.
0: Ja, ik zei het al, het is een liedje dat je niet zo vaak hebt gehoord. Ik denk dat je het er al een hele tijd niet hebt gehoord. Maar wij gaan jou vragen of je hem goed gaat keuren of toch niet. En het gaat om dit.

Ja, ga je hem goedkeuren of ga je hem afkeuren? Als we hem goedkeuren, dan gaan we hem straks draaien. Het is van Dillinger en het heet Cocaine in My Brain. 06-573-282-03. Gaan we hem goedkeuren of afkeuren? Straks gaan we hem draaien. Als hij wordt goedgekeurd, dat bepaal jij mede. Dit is Afslag Zuid voor de dinsdagavond. Zometeen Suzanne Freek met 100 keer. Maar eerst Anouk, dit is Girl.

0: Suzanne Freek, 100 keer en afslag Zuid.
1: Een muziekapparaatje.
0: Ja, het is dinsdag, we hebben een muziekapparaatje voor jou. Het is vandaag dit liedje.
1: Een muziekapparaatje.
2: I feel a burning pain, keep on burning in my bloody brain.
0: Dillinger.
2: I've got cocaine running around my brain. I've got cocaine running around my brain.
0: Nou, Marjolein, dat is flink gestemd. Ben benieuwd.
3: Ja, ik moest zeggen, ik was best wel verrast. Maar mensen reageerden volop en die waren ook heel erg enthousiast. Dus iemand zegt ook, mijn man die keurt hem goed. Maar dat komt vast door die cocaine in zijn brain.
0: Ja, oké.
3: En dan heb ik nog iemand anders die zegt, goed gekeurd. Maar het origineel vind ik ook heel erg leuk. Aan de andere kant heb ik dan iemand die zegt, alsjeblieft niet vreselijk.
0: Ja.
3: Maar iemand anders, Mark, die zegt dan weer, op relax dinsdag mag deze zeker gedraaid worden. En uiteindelijk zie ik dat ook, want echt wel 88% die zegt zeker. Goed gekeurd.
0: Oké, okay, nou, dan gaan we hem draaien. Dankjewel voor het stemmen.
1: Het nummer is... goedgekeurd.
2: Hey Jim,

0: leuk om hem weer te horen. Dankjewel voor het goedkeuren. Het is altijd weer mooi om... Running Around My Brain. Om jullie reacties daarin te krijgen. Dit was hem hier voor deze dinsdag. We gaan ons klaarmaken voor de volgende afslag uit. Dus morgen woensdag, Marjolein.
1: En gelukkig.
0: Zijn we weer van de partij.
1: Mogen we weer.
0: Ja, mogen weer. Ja, dat is leuk, hè? Dat is leuk dat je dat zegt. Wij mogen weer.
1: Ja, zeker.
0: Ja, dus het is heel veel mensen... Oh, nou, morgen moet ik weer.
1: Oh, jij moet weer.
0: Ja, morgen. Nee, wij mogen weer. En dat doen we met heel veel plezier. Ik hoop dat je er morgen ook lekker weer bij bent. Wij zijn er vanaf 4 uur. Presenteren wij ons weer hier bij Omroep Brabant. Maar tot die tijd heel veel andere gezellige programma's. Morgenochtend begint het alweer om 6 uur. Met een kei goeiemorgen met Jordi en Mark. Daarna Hubert en dan Stef. En dan zijn wij er. Tot morgen. Fijne avond.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Hey, Remon!
10: Je geniet van stralend sanitair. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zeker weten hoe wetenschap werkt.
12: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
13: Zorgeloze prijs met Bize Travel. Gezellige busreizen en riviercruises vanuit Brabant. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Kijk op bize.nl. Dat is BIESEN.nl.
14: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
13: Zorgeloos op reis vanuit Brabant. Gratis brochure, biezen met een S.nl.
14: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Naast het schrappen van de bezuinigingen moeten vanaf 2028 meer spaarders en beleggers belasting betalen. Ja 21 en de SGP zijn daar niet tevreden over. De Amsterdammer die is opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt ook verdacht van een poging tot het uitlokken van twee moorden. Het gaat om Pepijn van der S van 24 jaar. De informatie over de moordplannen werd gevonden op zijn laptop, maar de politie wil er verder weinig over kwijt, zegt tegenredacteur Stan Hulsen.
17: Ze hebben wel gezegd dat het om casussen in het buitenland gaat, maar ja, hoe dat er dan precies uit heeft gezien, dat weten we eigenlijk niet. En het blijft ook een beetje bij die vage juridische termen, poging tot uitlokking van moord. Maar ik denk dat het in de toekomst wel duidelijk gaat worden wat er dan precies gebeurd zou zijn.
16: De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties. Gisteren liepen protesten nog uit de hand. Daarbij werden 164 mensen opgepakt en raakten 27 mensen gewond. De politie heeft een Nederlandse advocaat en een Russische softwareontwikkelaar opgepakt omdat ze de sancties tegen Rusland zouden hebben overtreden. De man en vrouw werden 2 weken geleden al opgepakt, maar dat is nu pas naar buiten gebracht, vertelt Nieuwsuur-redacteur Mitchell van der Klundert.
18: Het OM verdenkt de twee van het leveren van verboden IT-diensten aan Rusland en het leveren van producten die op de sanctielijst staan. Die producten kunnen volgens het OM in verband worden gebracht met toepassingen voor de Russische defensieindustrie.
16: Maar wat precies hun rol zou zijn geweest, is niet bekendgemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint zonnig, later kans op buien bij een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Omroep Brabant. Met nu
19: non-stop de lekkerste muziek.

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 17:50. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van je weekend.

0: Brabant trekt de provincie in met...
1: Het Brabants Buske.
0: Op zoek naar verhalen die mensen bezighouden.
1: En jij bepaalt waar ons Brabants Buske heen gaat om die verhalen te halen.
0: Dus stuur ons op pad met een tip via de Brabants Buske Facebookpagina.
1: En kijk elke zaterdagavond vanaf 17:15.
0: Daarna herhaald en natuurlijk terug te zien op Brabant+.
1: Het gevoel van hier.

0: Brabant luistert.
1: Dat kan niet anders.
0: Op FM, DAB+,
2: online
3: en via de gratis Omroep Brabant-app.
0: Dit is Omroep Brabant.
4: Around the world. Around the world. Around the world. Around the world. Around the world.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De grootste oppositiepartij PRO is tevreden met het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Partijleider Klaver zegt daarom de begroting van het minderheidskabinet te willen steunen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
3: Dat geeft ruimte om de gesprekken op te starten met de polder. Want nu de bezuinigingen uit de boeken zijn, dat betekent zeker niet dat er in de toekomst niet alsnog bezuinigd wordt op sociale zekerheid, denkt premier Jette.
2: Jette hoopt dat de werkgevers en de bonden alsnog tot een hervorming van de sociale zekerheid komen, die ook leidt tot een besparing. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis. De 5 werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Bij Zuidwolde in Drenthe zijn 2 vrachtwagenchauffeurs om het leven gekomen bij een ongeval. Dat gebeurde op de provinciale weg, de N48. Er waren 3 vrachtwagens en 3 auto's bij betrokken. Een van de vrachtwagens vervoerde afval. Dat ligt nu op de weg. Ook is er veel schade aan het asfalt en de vangrails. De N48 bij Zuidwolde blijft daarom tot morgenochtend dicht. Marokko heeft een nieuwe premier. Het is Fatima Zahra El Mansouri. Ze wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Mansouri is lid van de liberaal-centristische partij PAM, die bij de parlementsverkiezingen van vorige week de grootste werd. Ze was voor de verkiezingen al onderdeel van de regering van Marokko. Mansouri had in de verkiezingscampagne beloofd om de gestegen prijzen in Marokko aan te pakken en voor meer banen te zorgen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig. Later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: aan het eind van je dag zorgt Omroep Brabant voor een glimlach.
1: Afslag Zuid met Ronnie Balk.
2: Keigezellig dat ik je mag vermaken aan het einde van je werkdag en tijdens je rit naar huis natuurlijk.
0: We praten hierbij en je hoort de lekkerste muziek.
1: Omroep Brabant brengt je keiblij thuis.
0: Afslag Zuid, maandag tot en met donderdag.
1: Tussen 4 en 7, Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Jette denkt dat er in de toekomst alsnog bespaard moet worden op de sociale zekerheid. Zijn minderheidskabinet schrapt de geplande bezuinigingen, maar Jette waarschuwt dat ze daarmee niet definitief van tafel zijn. Hij hoopt daarom dat werkgevers en de vakbonden tot een akkoord zullen komen om het stelsel van uitkeringen te veranderen. En dat dit ook tot een besparing zal leiden. De vakbonden willen in ieder geval weer aan tafel nu de geplande bezuinigingen zijn geschrapt. De Marokkaanse koning Mohammed heeft Fatima Zahra Al-Mansouri benoemd tot premier. Ze is nu burgemeester van Marrakesh en wordt de eerste vrouwelijke premier van Marokko. Correspondent Samira Shadir.
3: En wat mij hier opvalt is dat vooral veel vrouwen heel enthousiast reageren. Dat zijn jongere vrouwen, oudere vrouwen, vrouwen met en zonder hoofddoek. Tegelijkertijd is het ook wel belangrijk om die symboliek te scheiden van de vraag van hoeveel er politiek gaat veranderen.
2: In de campagne beloofde El Mansouri wat aan de inflatie te doen en meer banen te creëren. In Slowakije heeft een jongen van 13 op zijn school een leerkracht doodgestoken. De politie was er snel bij en heeft de tiener opgepakt. Het dodelijke slachtoffer is een docent van 61. Twee anderen raakten gewond, een collega van het slachtoffer en een meisje. Waarom de leerling de docenten neerstak is niet duidelijk. Premier Fico van Slowakije heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Zowel scholieren als onderwijspersoneel voeren actie tegen de hoge werkdruk, de grote klassen en het lerarentekort. In totaal waren er vandaag meer dan 170 demonstraties in Frankrijk. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Vooral voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Ja, Omroep Brabant wenst jou een...
1: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
2: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
3: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. Zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet dreigt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel, maar de gesprekken moeten volgens premier Jette uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een geheime afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard euro moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Opnieuw is door heel Frankrijk geprotesteerd tegen de problemen in het onderwijs. Door heel het land waren er meer dan 170 demonstraties. Correspondent Saskia Houtuin bezocht een van die deelnemende scholen.
3: Ze had het over de slechte staat van hun schoolgebouw, waardoor er een deel van de lessen nu in slecht geïsoleerde noodgebouwen zijn. In de winter is het extreem koud, in de zomer weer extreem heet. Het is er vies. Leerling had het over ratten die rondlopen, klassen die overvol zijn.
2: De protesten verliepen niet overal rustig. In totaal werden vandaag 440 mensen opgepakt, voornamelijk voor vernielingen. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De VS wijst naar Iran omdat er Amerikaanse bommenwerpers op de basis staan. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. Het weer droog, het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen begint vrij zonnig, later neemt vanuit het westen de kans op buien toe. Voor de buien wordt het nog 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.
4: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
5: Go ahead.
4: I want to get into it, man, you know.
5: Go ahead.
4: Like a sex machine, man.
5: Yeah.
4: Moving, doing it, you know.
5: Yeah.
4: Can I count it off?
5: Go ahead.
4: 1, 2, 3, 4.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè? Brabant.

0: Noord-Holland wordt wel eens de misdaadprovincie van Nederland genoemd.
1: Moord, drugshandel en andere bizarre rechtszaken. Er is genoeg te bespreken over kwesties die het daglicht niet kunnen verdragen.
2: Hij pakte haar bij haar arm, sleurde haar in zijn auto en nam haar mee.
1: In de nieuwe podcast Misdaad uitgelegd in de rechtbank zit jij op de eerste rij en bespreken we ook belangrijke misdaaddossiers.
2: Doe geen zaken met deze man, want het is een boef, om het maar eventjes heel plat te zeggen.
0: Abonneer je en krijg elke week een nieuwe aflevering.
1: Misdaad uitgelegd in de rechtbank.
0: Vanaf nu in jouw favoriete podcast-app of via omroepbrabant.nl/podcast. Podcast.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet denkt te bezuinigen op onderwijs als de gesprekken met de vakbonden over de sociale zekerheid te weinig opleveren. De geplande bezuinigingen op deze uitkeringen zijn voor nu van tafel. Maar de gesprekken moeten volgens premier Jette uiteindelijk wel gaan leiden tot een besparing. Als dat niet lukt, hebben de coalitiepartijen een afspraak gemaakt hoe dat tekort van 3 miljard moet worden verdeeld over alle ministeries. In het uiterste geval zou er dan 1,2 miljard euro worden bezuinigd op onderwijs. Op het ministerie van Defensie wordt juist niet bezuinigd. Er zaten uiteindelijk toch geen explosieven in de busjes die afgelopen weekend werden gezien bij een Britse luchtmachtbasis, zegt de Britse politie. Er werden afgelopen weekend 5 mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terroristische aanslag op de basis. Het motief daarvoor is nog onduidelijk. De Marokkaanse koning heeft Fatima Zahra El Mansouri benoemd tot nieuwe premier. Ze wordt daarmee de eerste vrouw die die functie bekleedt in Marokko. El Mansouri is nu nog burgemeester van Marrakesh. En eerder was ze minister van Huisvesting. Haar partij PAM won vorige week de verkiezingen. Ze beloofde onder meer iets te doen aan de gestegen prijzen en de hoge werkloosheid. En de directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. En de onderzoekers noemen het handelen van de directeur daarin een onaanvaardbare situatie. Het weer droog en op veel plekken rond de 20 graden nog. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar minimaal een graad of 15. Morgen dan opnieuw een warme dag met veel zon en 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer wat koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Op vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
3: Potverdorie, we zijn toch een raar.
5: Wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
3: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen bij een steekincident. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken in het centrum steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De politie rukte met veel wagens uit en veel agenten liepen in kogelwerende vesten, schrijft de regionale krant. Als er geen akkoord komt over besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die dag de Eiffeltoren wilde bezoeken. De Britse politie heeft geen explosieven gevonden in de bestelbusjes van de mannen die verdacht worden van het plannen van een terroristische aanslag op een luchtmachtbasis Fairford. De 5 werden afgelopen weekend opgepakt nadat een inwoner hen met bivakmutsen bij de legerbasis had gezien en alarm sloeg. Volgens de Britse politie lag er wel een onbekende hoeveelheid brandstof in de busjes. Het motief is nog steeds onduidelijk. De VS wijst naar Iran, omdat op de basis Amerikaanse bommenwerpers staan die gebruikt zijn voor aanvallen op Iran. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm nazomerweer met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avonden volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: elke zaterdag tussen 4 en 6.
1: Nederkom met Koen Wijn op Omroep Brabant.
2: Zing met me mee tot morgen vroeg.
0: Het gevoel van hier.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: Tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen. Hey.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts met enkele duizenden omlaag. Daarnaast komen er regels over het terugdringen van geluidsoverlast en over veiligheid, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel, VVMC, in een brandbrief aan de politiek. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. In 2023 kwamen er bij de NS zo'n 2700 meldingen binnen van agressie en geweld tegen medewerkers. Dat aantal is dit jaar al verdubbeld. De bond roept de politiek daarom op om snel maatregelen te nemen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem zijn meerdere gewonden gevallen. Dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De directeur van de Eiffeltoren in Parijs stapt eind dit jaar op. Zijn positie werd onhoudbaar nadat de directeur vrouwelijke medewerkers begin deze maand wegstuurde. Dat deed hij op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een luchtvaartbesluit van het kabinet. Daarin staan nieuwe regels voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Zo komt er een maximum van 478.000 vliegbewegingen per jaar. Dat is zo'n 20.000 minder dan het aantal vluchten nu. Ook gaat het maximum voor het aantal vluchten 's nachts een paar duizend omlaag. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht daarover hebben overgenomen. Er zijn maatregelen nodig om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Dat schrijft de vakbond voor spoorpersoneel VVN.